0: handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: communicatieinstituut MART, gebaseerd op de meest elementaire eigenschappen. Geloof, hoop en liefde. Ook in Suriname bekend om haar betrouwbaarheid, empowerment, doorzettingsvermogen en creativiteit. Radio voor, door en met de luisteraars, twijfel niet. Heb altijd een Dekati hart voor Mart.
1: Ondreman, Ndama, Ndama.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Een lange dag.
5: 40 jaar.
4: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Show, lieve luisteraars, welkom. Inderdaad, u bent welkom, ja. Dit is Mart, het programma Marticipatie heeft overgenomen van Tori Echatori. Norman is mijn naam en ik ben er tot 5 uur. En na mij krijgt u de heer Raymond Dalvoer. Die neemt over van 5 tot 7. Soms gaat hij door tot 8 uur van Jurude. Maar dan weet u dat. Voorlopig gaan we het samen doen. U bent op de hoogte van de laatste stand van zaken. U heeft nieuws, informatie, het een en ander meegemaakt. En u wilt van gedachten wisselen over allerlei zaken. Dat kan hier bij Mart. Norman is hier speciaal gekomen om met u bezig te zijn. Dus if you know that, dan moet je naar dit toe. Dan houdt het op. Dus we gaan het samen doen straks. Tot zo.

0: Oké. Goed, luisteraars, ik ga ervan uit, u hoort die deur vallen. Maar dat komt door de andere programmamakers die in en uit lopen. Maar ze zijn buiten lekker aan het chillen, napraten over wat ze allemaal hebben gezegd en gedaan. Misschien ook meegekregen. Luisteraars, ik heb ook een denkje over groei. Hè? Wanneer je groeit, je groeit. Dan is het ook onderhouden. Inderdaad, heeft je bij een biggie of zo. Je denkt, ik graf je onderhouding. Je hebt een gebouw. Een biggie gebouw. Dan, wat komt erbij kijken naar onderhoud? En hier hebben we een kleine. Op je of zo. Ja? Ja?
1: Ik ga weg.
0: Oké, bedankt hoor. Ja, dat is goed.
1: We gaan over een paar dingen praten.
0: Oké. Okay.
1: Is dat goed?
0: Dat komt goed. Okay.
1: Oh, all right.
0: You too. Hi, dag. Ja, leuk hoor. Is dat zo? Nou, jullie maken me verlegen, luisteraars. Hanna gaat weg en mevrouw D ook. En ze vinden me leuk, aardig. Goed zo. Liever dat. Nadat de bestoorde naar mij. Vonden me irritant. Van lastig. Huh? Dat niet. Ik ben een ander type, ja. En, goed. Ik moet ze even aangeven dat ze die deur dicht moeten doen. Jongens, we hebben een heer kabaal op de achtergrond. En dit is live radio, luisteraars, dus je kunt ze niet kwalijk nemen. Ze zijn geen kindertjes. Ze zijn maar aan stil. Ze hebben zelf kindertjes blijven soms stil. Maar in die zie. Ze zijn de ina tapajari, ja. Nou, ze blijven niet stil hoor. Blijven praten en daarom, Mart kiet ze uit, hè. We kunnen ze uitkiezen. Hoe sap vinden ze maar de luisteraars aan Loptaki? Taki sma. Hoe lang het denk je, Mart? Hoe abding? En volgens mij hebben we een aanzuigende werking. Zodanig of ik weet ze te vissen. En dan met Tjareko. Allemaal, stuk voor stuk. Praters. Houden van praten ook. En soms hebben ze het over allerlei onbelangrijke zaken. Maar zo lees je je retorie toe waarvan je zegt van, oh, zo had ik er niet over gedacht. Zo min een beetje. Luisteraars, een andere zaak is dat ik overal kijk waar ik programmamakers kan interesseren. Die iets kunnen betekenen voor de radio. Hier een spotje nono, waar we op zoek gaan naar vooral jongeren hoor, omdat de media hub is modern. En misschien dat ik binnen maar ding heren voor uno op leeftijd, hè. Die durven het niet aan. De Freddy Tunes, zo komt dat en zo. Ze zijn niet enthousiast. Dus het gevaar is dat je hebt nieuwe apparatuur tot je beschikking. En of UNO, hè? Dus dat moet ook worden gezegd. Met de herhaling, is niet van ons, maar in bruikleen. Maar ja, als ze geen gebruik van willen maken, dan trouwen ontwing. Dus daarom ben ik aan het vissen. Ik heb laatst een bericht gehad van een school, of tenminste een organisatie. Omdat wij een officiële stagebegeleidingsplekken zijn erkenning hebben we, die erkenning, dat we mensen mogen begeleiden. Dus, dit heb je mijn vader nou, en dat je hier een tra soort sma in een uitzending bij Mart, andere Nederlanders, heeft je nog een trouwen aan een Turco accent schrijven, de Wansawani, Marokkaan, Afrikaan, allerlei studenten die het wel willen of kunnen doen, die gaan we benaderen. Vooral het apamart internet. En waar nodig, if we zitten dat dit talent verbreken door Kona Uno, nou, we dwingen. We denken, maar in ieder geval, een media hub moet meer gebruikt worden. En tot nu toe loopt het nog niet zoals gewenst. En zo gaat het ook met nieuwe dingen, hoor. Het heeft een opstartperiode nodig. Johan en zo, Maar zo lees dat ding en dat ik nee, dat ik het niet door heb. En enthousiasme nog deed. Zo. Dus ik kijk rond met Lukulon toe. En af en toe ben je dan in gesprek met mensen die wel willen afgelopen. Daarom was Hanna hier eigenlijk hoor. Voor confronteren dat kan hier de jongeren. Zijn dit op donderdag nou. Die uren waren onder haar beheer. In dat programma aandeelhouderschap. Wat ze deed op de donderdag. Stop. Maar uiteindelijk hebben we nu jongeren die daar aardig een programma neer hebben gezet. Afgelopen donderdag. Dus die is donderdag in de bakka tussen 7 en 8. Sterker nog, ze hebben gevraagd of het niet langer kan. Dus oh, Luku. Maar het was interessant. Jongeren, generatie, zang, Ebidjeen 4-4, passie. Maar voor mij was het ook even leuk. En dankzij internet ben ik in contact gekomen met een Amerikaanse gepensioneerde radiopersoonlijkheid. Ik moet de naam onthouden. Paul Porter, zo heet hij. 40 jaar radioervaring. Heeft gewerkt, ook voor de televisie, maar grote organisaties. En ze waren aan de praat. En als kreeg hij, voor ze samart het doel naar een achtergrond voor UNO zou je bereiken. Lees je dat site, het is Engels, Nederlands. Maar je weet het, tegenwoordig kan je translaten. Dus als je abreed het gaat hier aan mij. Ik kan nu kussen, ik kan doen aan kennis en ervaring voor mij. Voor die over, ja. En het is iemand die, zoals je van grond op hoede, die ik heb bewonderd. Dat een manier die we presenteren programma's. Meer muziekprogramma's, dat moet ik ook toegeven hoor. Het waren geen informatieve programma's, maar meer muziek. En zijn muziek was ook de mijne, Kotak en zo. Hij had een goede smaak, goede keus. En takkie afgelopen weekend. En hij is bereid om een programma te doen voor Mart. Desnoods maandelijks, zei hij. En het programma gaat heten The Quiet Storm. The Quiet Storm is een formule dat al jaren in Amerika bekend is. Vele radiostations hebben dat in hun programmering. Waar ze rustige muziek afdraaien op een bepaalde tijdstip. En het sloeg aan bijna alle de radiostations, vooral in Blakawang, bij Abbey, Quiet Storm, mooie ballads, mooie tori. Dus die Paul Porter, die zijn beide ouders zijn geboren in Trinidad, maar hij is geboren in Amerika. En Atakere mi Oluku, mi Lobatori. Volgens mij heeft hij het al gepost op zijn social media. Dat ik hoor Mart in de gaten. Of dan deed hij voor Jeremy. Met de Quiet Storm. Vroeger hadden we ook een andere Amerikaanse meneer. Maar die is helaas overleden. Matthew Williams op de zondag. Die woonde in Texas, Dallas. Maar hij bleef hier in Amsterdam. Of ergens in het land. En dan deed hij ook een programma, Quiet Storm, met mooie soul, R&B, ballads. Jammer, Matthew Nodemoro, maar bedrijf, mooi pokoe. Deze is volgens mij een niveau hoger qua ervaring en bekendheid. En is, even zeggen, is gepensioneerd. Hij doet het niet meer voor de money, maar gewoon voor de liefde voor dat vak. Dat is waarom niet. Hoor je, daar de Sofara. Maar we gaan het promoten ook. Omdat vooral het internetgedeelte voor UNO. Gaan we gebruiken zomaar op internet. Nog maar ARCA-programma. Luku voor greeting op. Daarbij natuurlijk gaan we onze vleugels overslaan. Want er is nou ARCA. Heer Holland ook ARCA. Vindt een lukboen de koppen. De Bayengwe. Poeren naar Mart. Chago Potamantra. Organisaties aan een paar beetje money. Want hij is een zware kaliber. Dus ik ben blij dat ontmoeting die zie op internet. Met tegen dat Nono in Holland hebben we een Kwaku Festival. mooi moment voor hem om te komen kijken hoe Amsterdam eruit ziet. Hij heeft mensen hier in Nederland wonen. Als hij want toe, dan is maar tegen dat, oh, tegen meneer Norman, als hij uit Suriname komt, dan spreek je de taal taki-taki. Ik dacht, nee. Als hij nog taki-taki, ik dacht, taki-taki is een nickname. Maar het is Surinamees. Hij dacht, oh, dat is maar tegen mij. Ik dacht, ik tegen taki, een taal voor je, taki-taki. Zo is hij bakka. Nederlanders, die blijven bij hun standpunt. Taki-taki, ik tegen wel. Taki-taki is talk-talk. Letterlijk vertaald aan lafu. Ik dacht, ja. The Dutch people cannot understand what we say, but they listen to, and sometimes when we speak, we say, I taki no, takai, ika taki, tak taki, taki no. That in Hollanders, they keep that in mind. That's why they call our language taki taki, but it's not true. We have a nice language, Surinamese, very nice. It is, atako luku. If I can come a weekend this bar, laatste kwaku kon take a sfeer. Dat hoort u nog. Dat was even een sideline. Dat heeft me bezig gehouden even een beetje. Zijn wat lommateriaal, geef me arki. Zabed doe voor zie wat hij allemaal heeft gedaan. Misschien moet ik u een fragment laten horen. Dan heeft u een beeld van wie hij is. U kunt hem ook googlen hoor, als u wilt. Paul Porter, je hebt verschillende. Ja, een gospelzanger. Karen, ook de Paul Porter. Maar deze is die Paul Porter van de radio personality. Vrij bekend in Amerika. Ko Arking. Even tussendoor, dan heeft u een beeld. Sao Mituja op het internet tijdens de stille momenten laat niet die. Moest de man ding.
2: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP I'm waiting for. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
0: Ja, zwaar kaliber. Die zie je aankeer, vooral met muziek op de achtergrond. De Pokusa Ulobi. Dus dit wordt een club. Ik vind het ook wel meneer die zei op een fanclub, ja. Vooral de, ja, komt dat in, de gezellige dames. Die zullen verwend worden met mooie praatjes, gedichten misschien tussendoor. Ik weet het niet wat hij van plan is, maar Quiet Storm is meer muziek. En oh, Ozin Kong. prima, dus dan weet u dat. Het is een meneer die ik al vanaf 1984 heb gevolgd. Hè. Hij beïnvloedt me toe, hè, want soms is Mate Arkiden Furu, hij beïnvloedt die. De manier van taki, de manier van muziek afdraaien, muzieksoort, stijl. Een eeuwang, maar meer lange ding. Bewonderaars zijn volg me volg ding de hele tijd. En daar is je over internet. Een groot tapu voor kop ching. En dan. dan heb je toegang. Actie heeft me op Facebook. Ik dacht, nee, op Facebook. Dat ik nou, misschien ons aan vier wel op Facebook her, zeker. Want maar met ons aan game, dat dan dat die. Maar ik zelf heb geen Facebook. Maar dat kan niet lukken voor Aben toch. Dat kan ik doen voorzand op internet. Maar dat ik nou Facebook is van Elon Musk. En I don't trust it. Aan Facebook gebeuren nou. En Facebook neemt ontzettend veel tijd van je ook in beslag. Hè? Want je moet je pagina onderhouden. We gaan nog een keer luisteren, want misschien wel blijdschap, Jakba. Ja.
2: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The OP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
0: Dat was de legendarische stem. Leuk. Dit heb ik vanochtend uitgezonden, inderdaad, voor Biggie McDing. Luisteraars, waarom op. Maar we gaan ook, we hebben mooie muziekprogramma's nu hier bij Maarten. Het zal u opgevallen zijn. Poco, het draait voor. Sommige mensen die slapen niet in het. We hebben een Henk. We hebben een. Er is nog één op de zondag. Mijn man komt op een eventjes. Geen Roberto. De Lai. En dan heb je ook Dalfour. Die draait ook mooie ballads. En. Wat zeg je van Coupé? Het is zo'n demand in Satranetti. Bijgestaan door. Nog een collega heeft die binnengebracht. De Soul en Poco. R&B en nog een paar andere. Die ene meneer heet Benito. Ja, Benito is op de zondag. Die draaien genoeg. Mooi Poco. Tenetti. Dus wel Luku. Sotse Martego. Dat we veel meer ook ontspanning aanbrengen. We praten veel, en dat is waar. Eentje is hier in de studio, die kan ook aardig op de zaterdag haar mondje roeren. Praten, takkie, hè? We zijn geboren om te praten. Maar goed, wie nou takkie zit er aan, want je is rap, weer niet. Maar afgelopen zaterdag was ze er volgens mij ook een prater. Dus Mart heeft ze, we hebben ze. Maar dan zeggen sommige mensen ook van, ja, maar jullie moeten ook muziek draaien, want ik mis die salsa, merengue, soca, biggie poco, soul. En dan dacht ik, no, daar moet u niet, daar moet u voor waken. Or soul hebben we genoeg, ballads zat. Maar het is een informatief zijn we bezig. We zijn een community radio. En die meneer waar ik het over heb, die Paul Porter, die is blij, want in Amerika zijn de radiostations zeer commercieel geworden. Solisie, Dinaman draaien op Pocus Revi. Want het moet betaald worden. Er was een gevecht aangegaan met de platenmaatschappijen, maar ook de radiostations, de DJ's. Zeiden Solisie, Dinaman draaien op Pocus Revi. Want het moet betaald worden.

0: Hey, ik heb wat spullen hier gekregen. Ik kom ze straks halen. Maar misschien is het tijd voor Mart Bonkopserie. Dat heb je me gezegd. En ik zei, waarom niet? Weer mooi. We kunnen wat doen. Mooie bril heb je trouwens op. Heb je niet zo eentje voor me?
1: Oh ja hoor, ik heb zo eentje voor u. Goedemiddag luisteraars. Ik heb zo eentje voor u, meneer Norm. Hoe gaat het met u?
0: Goed hoor. Goed, met jou beter. Je Brinkie, man.
1: Met Brinkie? Ja. Mooi zo. Alles aan Sunday go to ons Brinkie, toch?
0: Zo.
1: Ja. Nee, maar, ik krijg steeds spullen van mensen, kleding, et cetera, om weg te geven. Dus ik dacht, misschien is het wel handig om dit weg te geven. Mensen mogen dan een eigen bijdrage leveren, kleine bijdrage leveren. Hmm. En het zijn best een goede spullen, ook nog merkspullen.
0: Zo.
1: Maar ja, sommige mensen zijn nu hun kasten aan het opruimen.
0: Hmm.
1: Ik denk dat door die programma's, op mijn programma op zaterdag, we zeggen, je moet je huis opruimen, doe dingen weg.
0: Ja.
1: En ik kom steeds weer tassen. Maar ik heb zelf tassen die ik aan het opruimen ben. Waarom niet? Het zijn goede spullen. Het zijn echt goede spullen. Ze zien er verdomd goed uit. Er zitten veel merkkleding tussen. Goed onderhouden. Misschien zijn er mensen die het minder hebben en jongeren thuis hebben die van merk houden of die het niet kunnen permitteren. Vooral mensen die ook groot zijn. Ik heb ook best wel spullen voor mensen die een maatje meer hebben. Voor mannen vooral. Van dat is schaars. Er is genoeg. Ik zou zeggen, kom een kijkje nemen.
0: Mooi hoor. Wanneer moet dat gebeuren?
1: Het hangt van u af.
0: Van mij?
1: Ja, u moet het zeggen.
0: Wat mij betreft morgen, overmorgen, zaterdag, zondag. Maar je moet het toch voorbereiden en bekend maken.
1: Ja, ik denk dat we moeten voorbereiden. Dus dat we in de loop van de volgende weken mee kunnen starten.
0: Oké.
1: En even kijken als we het een keer in de ochtend doen en dan een andere dag in de middag. Even plannen hoe of wat. En dan kunnen mensen komen snuffelen. Kijken van wat mis ik. In plaats dat we steeds dingen kopen in het kader van duurzaamheid.
0: Ja.
1: Dat geld die je zou gebruiken om bijvoorbeeld diezelfde spullen te gaan kopen. Kunt u aan de kant zetten bijvoorbeeld en sparen voor een vakantie.
0: Zo.
1: Of iets leuks te doen met die kinderen. In plaats van het geld uit te geven. Het is niet erg om second hand te dragen. Want als je naar de H&M gaat, en dat soort winkels, dan zie je ook vaak dat het recyclespullen zijn.
0: Hmm.
1: Er staat duidelijk op gerecycled, maar die prijs is niet gerecycled.
0: Oh.
1: Dus dat betekent dat stoffen die worden gerecycled en er wordt iets nieuws van gemaakt.
0: Ah.
1: Dat koopt men wel gewoon, zonder te kijken. Van ja, ik heb die winkel ook als mooi, iedereen loopt ermee. Maar waarom zou je dan niet gewoon kopen? Zelfs stomen, aankleden. Je hebt iets moois.
0: Ja.
1: Dat geld kan je lekker aan elkaar. We moeten ook leren om te gaan sparen.
0: Ja, sparen. Ook voor kwakoe, ja. Die mensen die het niet kunnen betalen. Ook leren om te sparen voor kwakoe.
1: Ja, ja.
0: Nee, dat je vanaf nu met begin spaart te kwakoe. Kon dan misschien dat je budget die zie naar die kwakoe.
1: Ja, of iets anders.
0: Maar je kan ook sparen voor Maart. Hè? Dus ik kan ook voor Maart voor eigen parochie gaan prediken. Dat sparen voor Maart. Maar ik zeg in dit geval de mensen die het niet kunnen. Nou, begin te sparen zodat Tajuru door kan gaan uit. Want wanneer we op vakantie gaan, of een vier of zo gaan organiseren, sparen we.
1: Klopt, inderdaad. Er zijn ook mensen die helemaal niet
0: kunnen sparen.
1: Niet kunnen sparen of ook niet eens het geld hebben om een verjaardag te vieren.
0: True.
1: En als je een second hand koopt, er zijn genoeg mensen die gewoon een goed betaalde baan hebben. En nog steeds in de second hand stores gaan om dingen bij elkaar te sprokkelen en een mooie outfit. En het enige als we tegen die mensen zeggen, als we ze zien, oh wat zie je, wat een leuke tas. Dan ga je dat niet zeggen dat het second hand is. Maar heel veel van die dingen zijn second hand. En geloof me, in elke boutique heb je second-hand spullen. Want die mensen dragen die kleren ook om jou te laten zien hoe mooi het is. Is ook als second-hand als ik het langer dan 2 uur heb aangetrokken.
0: Ja.
1: En als je het meeneemt en je mag het ruilen binnen 14 dagen, is ook second-hand. Want geloof me dat je het een paar uur hebt aangetrokken in dat huis. Om te kijken of het goed zit voordat je het terugbrengt. Dus denk er goed over na. Het is een middel om te gaan sparen. Een middel van duurzaamheid. Kijken hoe we verder kunnen. Hoe jij verder kan. Misschien wil je wel een nieuw interieur of wat dan op een gegeven moment. Kijk maar, je kan het inwisselen.
0: Gratis advies. Ja, dat is mooi hoor. Luisteraars, ik zie dat er wordt gebeld, maar ik heb de lijnen nog niet vrijgegeven omdat ik Claire in de studio heb. En ik wil haar even bevragen ook, hè, want ze loopt hier en daar en overal. Ze is iemand van de buurt, hè, kent Zuidoost goed. spannend.

0: natuurlijk is ze ook naar Kwaku gegaan. En dan wil ik haar vragen, wat heeft ze daar gezien? Welke tent vindt ze leuk? Welke mensen heb je daar ontmoet? Ben je Latspang geweest? Iguamindra Massa? Ben je ertussen gegaan? Want dat is een drukte van je welste daar. Meer is mij Lolodapen toe. Zijn ik Baras King? Ja. Mijn heren, we naar China gaan eten. Maar ik ga dit weekend gaan kijken. Wat heb je meegemaakt op Kwaku Tangano?
1: Nou, de sfeer is oké. Er zijn daar altijd wel wat mensen die proberen te verpesten. Maar ja, dat zal je altijd ertussen hebben. Ik zeg, waar drank is, gaat er veel kapot.
0: Zo.
1: Ja, het zijn dingen die je niet kan verbieden. Misschien zouden ze het wel kunnen beperken naar bier en wijn. Dat maakt het dan een stuk makkelijker dan al die mixdrankjes die ze verkopen. Die stijgen vaak naar mensen hun bol. Ik was er op de Hunnistanse dag. Dat was geweldig. En daar heb ik wel iets meegemaakt wat ik wel fijn vond om te zien. Ik stond bij mijn vriendin, die komt uit Burkina Faso, die heeft daar een kledingshop. En ze zegt nou, hun distance dacht, ja, die mensen die kijken nooit naar mijn spullen, dat soort dingen. Nou,
0: want zij verkoopt Afrikaanse spullen voornamelijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, maar het was verrassend.
0: Oh.
1: Het was verrassend. Hun die staan er. En dat vond ik zo mooi. En het is niet dat ik eigenlijk mensen in hokjes plaats. Mm-hmm. Maar mensen plaatsen zichzelf in hokjes. Deze mensen die er waren, die kwamen gewoon om... Die kochten gewoon spullen, maar vertelden ook hoe ze reizen door Afrika. Ze zijn naar Ghana geweest, hoe leuk ze dat vonden. Ze hadden hun kleding aan en heel veel van die stukken waren ook van de Afrikanen, West-Afrikanen. Dat is zo prachtig om te zien. Hetzelfde voor Molukse dag. Ze zeggen, Molukse dag gaat niet werken. Molukkers, ja, die kijken ons niet aan. Nee, het is echt een verandering, een switch. Mensen komen binnen. En dat vond ik alvast mooi om te zien. Dat we eigenlijk met elkaar connecten. Dat we elkaar zien en met elkaar in gesprek durven. Maar ook over onze cultuur. Er waren mooie gesprekken daar. Ik kon het bijna opnemen. Echt mooie gesprekken. Dat mensen niet alleen over kleding hadden, maar ook voor dingen die ze meemaakten. En dat ze het fijn vonden dat wij daar stonden. Om met die kleding waar ze eigenlijk op zoek waren. Mensen uit dorpen die kwamen. Indonesische mensen uit dorpen die kwamen van, oh, maar dit neem ik mee. En mensen keken niet, wat ik mooi vond, niet naar de prijs. Het keken naar de waarde en de mooiheid van de spullen. Daarnaast heb ik ook een wandeling gemaakt door Kwaku. Nou, ik ben inderdaad naar Latspang geweest.
0: Zo.
1: Goeie sfeer. Melody Travers, ja, geweldig. Ik ging zelf ook even los. Maar toen het te druk werd, sorry, heb ik me even teruggetrokken. Want ik merk ook dat ik niet altijd tegen die massa kan. Wat ook mooi was daar zo. Dat verschillende culturen daar aan het dansen waren.
0: Ja.
1: Iedereen op zijn eigen manier. En ja, mensen omarmden elkaar. Ja. Dat vind ik mooi van Kwaku. En dat zal ik zeker missen als ze zeggen dat ze gaan stoppen. Wat ik eigenlijk niet denk. Maar ik denk dat ze misschien een nieuwe locatie moeten zoeken. Maar er was een soort van, ja, connectie.
0: Ja.
1: Een hele mooie connectie met elkaar. Elkaar zien, met elkaar in gesprek.
0: Verbindingen.
1: En dat was mooi om te zien. Mm-hmm. En men keek niet waar je vandaan kwam of wat dan ook. De mixgroepen die daar binnenkwamen in die tent. Ja, ik vroeg hen, waar kom jij vandaan? Nou, ik ben Nigeriaans. En mijn vriend is Surinaams. Prachtig. Molux. Ja, mijn man is Molux. En ik kom zelf uit Suriname, bij hun distans. Prachtig. En dan dacht ik, ah, dit is geweldig. Wat ik ook nog mooi vond, is dat al die mensen daar naar binnen kwamen en de Suriname shirt kochten. Okay. En het waren witte mensen uit diverse Afrikaanse landen. En ze kwamen een Suriname shirt kopen. Maar ook witte mensen die een shirt kochten, een voetbalshirt kochten uit diverse Afrikaanse landen. Prachtig.
0: Leuk dus. Moet blijven.
1: Ja, moet blijven.
0: Die verstuiving, verschillende culturen dwars door elkaar.
1: Ja.
0: Dat maakt het helemaal. En veel jongeren die in die tent van Robba gaan, hoor ik hoor. Ze zijn op zoek naar hun roots. Die dubbelbloedjes ook vooral.
1: Dubbelbloedjes, maar ook de Nigerianen. Want ik kwam, ja man, Latspang is vet.
0: Ja.
1: Waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit Nigeria. Ik kom uit Ghana. Dus mensen vinden ons muziek ook nog heel erg leuk. En echt een top, de jongeren. De jongerenpodium van de jongeren met hun jong talent.
0: Oh, jongeren eiland.
1: Super, super.
0: Op ja. Kwaku, jongereneiland zelf.
1: Ja, jong talent, geweldig. Mm. En als je met ze in gesprek gaat, zegt ja, mijn moeder zou ook fan zijn als mijn moeder hier was. Ik weet dat ouders niet altijd blij zijn met de keuze van hun kinderen. Maar het is wel mooi als ouder om je kind op zo'n podium te zien. En wie weet komt hij wel een keer in de Ziggo. Mm. Maar dit is zo'n mooie start, het is zo'n mooi begin. Ga jullie je kinderen supporten, weet je. Je kan altijd daarna je mening geven. Maar misschien op het moment dat je daar staat en luistert en meefeest, dat de mening van jou wel een keer door gaat dringen. Van, hé, pas het een beetje aan. Dit kan niet voor deze tijd. Let op wat je zingt. Want kinderen willen ook gehoord en gezien worden. Ze willen vooral gezien worden en omarmd worden.
0: True, helemaal. Helemaal mee eens. Dan ook wel aan Anja zei, het heb je iets nieuws ontdekt daar op Kwaku, waarvan je zegt, van dat moet je gaan proeven, meneer Norman. Dat naar de Sansa in lobby. Heb je ergens gegeten of zeg je van, nee, ik eet niet op straat.
1: Ja, als je naar Kwaku gaat en je eet niet op straat, dan zeg ik, nou, dat is raar. Maar ja, oké, dat kan. Vooral als je dat van huis uit hebt geleerd. Niks mis mee hoor, het spart ook geld.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is een keuze.
0: Maar?
1: Wat voor nieuws heb ik gegeten? Niet echt. Ik ging wel dingen vergelijken. En ik hou van eten toch, meneer Norman. Daarom ben ik nog vallen af.
0: Daarom je actie.
1: Ik ben begonnen met de barbecues.
0: Oké.
1: En ik heb een aantal getest. Een aantal getest. Voorin heb je een hele grote barbecue waar iedereen naartoe gaat. Die mensen werken verschrikkelijk snel.
0: Hmm.
1: Ja, gewoon. Je hoeft niet te lang in de rij. Weet je, je moet misschien wel een beetje wachten, maar niet zo lang als bij bepaalde. Dat ik denk van, jeetje, moet die koe of die kip nog geslacht worden? Weet je, voorbereidingen, een beetje traagjes. Oké, kan ook aan de rijen liggen. Maar je hebt barbecues die ergens achterin in het midden zitten, waar je eigenlijk, als je het vlees proeft, dat je een smaak hebt. Je merkt gewoon dat het niet die massa is.
0: Mm.
1: Deze is goed gekruid. En ja, daar heb je een paar in de achterkant. Dus mensen gaan niet alleen aan de voorkant en denken het is makkelijk.
0: Waar is achterkant?
1: Maar de achterkant in de laatste steegje van de jongere podium.
0: Oh,
1: daar
0: zijn best wel
1: lekkere tentjes.
0: Ja.
1: Zuurgoed, geweldig. Heerlijke zuurgoed.
0: Ook aan de achterkant?
1: Ook aan de achterkant.
0: Okay.
1: Dus kom ook een beetje naar achteren. Er zijn ook best wel lekkere tentjes. Ik heb tillo gegeten met tri en bakkeljauw. Dat ik dacht, oké, deze is moespang. Ik heb ook nieuwe dingen geproefd. Zoals Madame Jeanette ijs.
0: Ah, ja, heb
1: en
0: ik ook
1: Awara ijs.
0: Heb ik geproefd. Inderdaad.
1: Ja, is goed. Apart. Dus, ja.
0: Het doet wat.
1: Ervan houden. Het is er wel iets.
0: Ja.
1: Om oefenen. Ja, mag nog wel een beetje iets extra's erbij.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zou zeggen, probeer het. Ik vind het altijd leuk als mensen nieuwe dingen op de markt brengen.
0: Ja.
1: En proberen. Veel van die andere dingen, die waren er al. Ik zoek alleen nog die man met die buns. Hij heeft buns met bakkeljauw, buns met... hij komt ook uit Suriname. Die heb ik nog niet gevonden.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar waar staat hij? Waar moet hij staan?
1: Nee, ik weet het niet. Dus ik volg alle TikTok-video's.
0: Hij komt uit Suriname?
1: Ja.
0: Is hij niet onder die tent van Patrick daar
1: ergens?
0: Ja,
1: ik heb hem niet gezien.
0: Oké. Okay. Luisteraars, de lijnen zijn vrij. U kunt inkomen hoor. U kunt ook meedoen. U kunt ook meepraten of uw bevindingen met ons delen. Dat kan 020-471-4291. U weet het hè, Claire en ik. Tomiti daarna. Trouwens, ik is kans.
1: Takkie,
0: inderdaad.
1: Takkie.
0: Ja. Maar komt u maar in hoor, doet u mee. 020-471-4291. Andere dingen misschien waarvan je zegt van kleding, mooie kleding zie je mensen.
1: Mooie kleding, ja. Dus ook een dame met hele mooie brillen.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment als mensen vroegen, waar heb je je bril verkocht? Net als toen ik binnenkwam, zei je een mooie bril. Stuur ik al die mensen daar naartoe, dus ik ging gisteren terug. Ik zei, laat me kijken, heb je nieuwe dingen? Ze zegt, meisje, ik ben bijna uitverkocht.
0: Zo.
1: Nou, dus dat zijn mooie dingen. Elkaar helpen, elkaar opliften.
0: Mm-hmm.
1: Niet alleen maar denken van ja... ik alleen. Maar het is mooi om mensen door te sturen. Merkte je ook dat mensen ook anderen weer doorsturen. Van ja, je moet die vrouw gaan. Ze heeft mooie spullen. En dat is een mooie connectie. Een mooie vooruitgang, vind ik tenminste. Sommige standjes denk ik van... die moet je niet... dat moet je laten. Maar zo probeer je. Maar ik hoop dat er ook verbetering in komt. Alleen zou ik tegen Kwaku zeggen... minder cocktails, minder alcohol. Want die jongeren... het lijkt op een hype met het gedrink van ze. Weet je, van ja, drank. En je ziet sommigen zijn nog niet eens 18 jaar. En ik weet niet hoe je dat moet monitoren. van jij bent 18 plus.
0: Want ik kan
1: altijd mijn broer sturen van koop een sopje voor me.
0: Ja.
1: En dat maakt het dus overal te verkrijgen. En ik neem aan als ondernemer, als je druk is, let je ook niet meer. En ik bedoel van, ik heb nichtjes die lijken op 20, maar zijn 14 en 13 jaar. Je kan het niet meer aan iemands gezicht zien.
0: Nee. Ja. Goed, we gaan naar een beller. U heeft zich aangemeld. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag daar iedereen in de studio. Dag mevrouw Claire. Dag meneer.
0: Norman,
2: meneer Van Gom.
0: Ja, welkom.
1: Goedendag.
2: Hoe gaat het met jullie daar?
0: Met ons gaat het goed hoor. Mevrouw Dorothy is de naam.
2: Ik ben Dorothy.
1: Klopt. Okay.
2: Yes, ja. Mevrouw Claire, wat een geweldig idee van u hoor. Over het inzamelen van kleding en alle andere leuke dingen, zo weet je wel. Maar ik zelf dacht ook aan een soort bazaar in de omgeving. Maar volgens mij moet je daarvoor een vergunning aanvragen, no?
1: Als het in een gebouw is, hoef je geen vergunning voor aan te vragen. Je moet wel met de eigenaar bespreken wat je gaat doen. En als hij ervoor open staat. Maar zodra je buiten op het terrein gaat, dan moet je vergunning aanvragen. Dus als het buiten de hekken zijn van een gebouw, dan moet je vergunning aanvragen. Verplichte vergunning.
2: Dan moet je wel een vergunning aanvragen.
1: Ja, ik heb zelf onder een evenementenvergunning
2: gewoond op Wisseloord.
1: Ja.
2: En dan hadden we ook in eerste instantie zo een bazaar voor de wijk georganiseerd. Het was ontzettend leuk. En Amabi Bigi, de Chimbe Veras aan leuk. Want we hadden ook springkussens en dergelijke, weet u. Dus,
1: ja.
2: Maar het is een mooi idee hoor. Ik deed alles, heb ik gegeven aan Rataplan. Kent u Rataplan?
1: Ja, maar Rataplan die verkoopt het ook.
0: Die rijke organisatie, ja. We kennen ze, ja. Ze zijn al rijk.
2: Ze verkopen het ook weer terug.
0: U maakt zich nog,
2: nog
0: rijker.
2: Het is maar toch.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, maar ik ga niet echt voor. Je mag zelf een donatie geven. Je mag het pakken. De donatie die gaan we dan of in markt of om iets anders te organiseren. Het gaat in een potje om weer andere dingen te kunnen organiseren. Maar ik ga het niet echt verkopen als rattenplan van om daar eigenlijk hoekenbedragen te vragen. Want ik vind van je krijgt dat ding al gratis. Dus als ik dan naar rattenplan moet gaan om 12 euro of 7 euro te betalen. Nou, het loopt al heel snel op.
2: Maar je kan ook gewoon 5 euro vragen, toch? Dat is ook een bedrag.
1: Ja, dat kan. Maar dat kan ook 2 euro vragen per stuk.
2: Bijvoorbeeld.
1: Ja, want we doen het toch niet voor daarvoor. Mijn zoon zegt altijd, geld moet hebben we nodig.
0: Ja, okay.
1: Maar het moet je mindset niet overnemen, want dan gaat het vaak fout.
0: True.
2: Dan zal het fout gaan, ja, inderdaad. Sommige mensen begrijpen het wel en anderen weet het niet.
0: Nee, klopt.
2: Zo is dat. Maar het is goed. Mi breed die nangai in Asansa je tak drape. Mi hoop dat mi kan stimuleren van Toesma. Wanneer gaat het gebeuren?
1: We gaan het volgende week, we gaan het nu bespreken met meneer Norman. En dan gaan we volgende week gaan we de informatie doorgeven. Hoe, wat en waar en hoe laat, et cetera.
2: Oh zo, oké. Okay. Ja? De plek is nog niet bekend, hè?
1: Nee, we wachten tot na Kwaku. Mensen hebben...
2: Dat is er ook nog, ja, inderdaad.
1: Klopt.
2: Kwaku. Maar abondang, succes verder met alles wat jullie gaan doen. Het komt allemaal wel goed. Alles wat jullie ondernemen zal gelukken.
0: Mooi zo.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Dankjewel.
2: Doei.
0: Dag. Dat was Dorothy. Wat nog meer? Geef ons aan wat je treft zo in de zomermaanden op Kwaku, maar ook overal hoor. Misschien ook hier in Gent zelfs. Wat zie je? Wat maak je mee?
1: Ik maak niet zoveel mee hoor.
0: Nee.
1: Nu sta ik bijvoorbeeld elk weekend op Kwaku.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, wat ik...
0: Je helpt die dame zeker?
1: Ja, ik help die dame. Het enige vervelende vind ik van... en ik hoop dat er ook ouders en jongeren luisteren. Als je naar een event gaat en je wil dat het gaat lukken. Lukken voor ons. Als je een probleem hebt met je mattie, wacht tot je weg bent. Ga naar huis. Verziek het niet voor anderen en ben voor andere mensen niet in een onveilige situatie. Die mensen hebben netjes betaald om naar binnen te gaan. Het maakt niet uit hoe ze binnen zijn gekomen. Jij hebt ook je betaald om naar binnen te komen. Jij bent daar om een leuke dag of middag van te maken. Ga het niet verzieken voor anderen. Ik heb fitties gezien. Ik heb voor het eerst na lange tijd heb ik koffie gezien. Dat mensen op de vuist gingen. Liever op de vuist dan andere dingen. Maar het is ook niet nodig waar kleine kinderen staan, dat je iemand een paar meppen gaat geven. Dus dat soort dingen vind ik van, denk er goed over na. Weet je, je komt met een goed humeur en ga ook weer naar huis met een goed humeur. Laat anderen niet, laat ze zich niet onveilig voelen. Drink te veel kruiwatra op kwaku en zuidwatra. Ik vind die dingen zo geweldig, die drankjes.
0: Welke watra?
1: Kruiwatra.
0: Kruiwatra?
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Is een cocktail.
0: Oh, zo heet het. Het is een cocktail, soppie.
1: Ja, soepie.
0: Maar nee, krooi.
1: Ja, krooi watra en je hebt zuid watra.
0: Oké, mooi.
1: Mooie namen toch?
0: Mooie namen, ja. Maar...
1: Ja, en je ziet ook nog andere namen hoor. Van para, zee, soort cocktailnamen. Nou, ik vind het geweldig. Heel creatief. Ik sta iedere keer versteld van Surinaamse mensen hoe creatief we zijn. Ze komen met echt nieuwe en mooie dingen.
0: Dat is goed. Dat is mooi. Mooie ontwikkeling. Luca Joru, geen bellers, luisteraars, u mag meedoen. Misschien heeft u iets wat u zegt van ja, Samiere, dat ben ik klop of ik klop wel. Dan bent u welkom op 020-471-4291 is het nummer van Mart. Indien u met ons van gedachten wil wisselen over allerlei tori.
1: Ik ben ook naar een voorstelling geweest.
0: Vertel.
1: Van Wina Libisuma. Prachtige voorstelling. Als iemand het nog niet gezien heeft. Ze gaan, ze hebben meerdere tours door Nederland. Check het. Ik nodig ook witte mensen om te gaan kijken. Iedereen, het is interessant. Neem je kinderen mee. Prachtig hoe jongere Antilliaanse, ik denk dat ze Antilliaanse of Dominicaanse mensen. Het is een mengelmoes van Surinamers, Antillianen en Nederlanders. Een geweldig stuk. Ja. Ik zou zeggen, als het je lukt, check het. Ga even kijken. Ja, mooi stuk.
0: Waar ben je geweest? Waar heb je dat gezien?
1: Belmenpark Theater.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Belmenpark Theater. Ik heb niets meer. Tenzij jij iets nog kwijt wil. Met Luca Joru, 2 minuten voor tijd. Ja, je kan die 2 minuten vullen met een boskobo.
1: U?
0: Jij.
1: Met een boskoppoe?
0: Ja.
1: Heel vervallen om hier te komen zitten.
0: Maar net heb je een mooie boskoppoe gegeven van ja, wanneer je gaat, denk erom. Laat dat thuis, doe dat hier. Laat mensen hebben betaald. Een kopora sfeer, zoiets.
1: Ga met de goed humeur. Laat alle rommel achter ergens. Denk gewoon, je betaalt om iets leuks te gaan doen. En als je mattie ziet die je niet mag, of je ex of wie dan ook. Ga naar links. Laat het. Ga geen ruzie maken. Het is niet nodig. Je brengt jezelf in een onveilige situatie. Je neemt je omgeving mee in deze onveilige situatie. Denk na, er zijn ook jonge kinderen daar. Er zijn jongeren voetbal, wat ik wel mooi vond, hoe die jongeren daar voetballen. Prachtig hoe ze dat hebben gedaan. Doe het niet. Ik snap je boosheid. Iedereen snapt het. Maar je kan ook kiezen om die boosheid even te laten. Ga een kruiwatra van Zuidwatra drinken. Ga links. Ja, libatori. Weet je? Je lost er niks mee op. Dan misschien een dagje in de cel te gaan zitten.
0: Man.
1: Zonde van het leven.
0: Ja.
1: Het is veel te mooi.
0: Helemaal mee eens. Aboum. Claire, hartelijk dank. We gaan naar het nieuws en de boskoppel. En zijn straks bij u terug. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ei, las raso de la samba caudoro, participaci e improvisaci, u heeft informatie, u wilt iets kwijt, u wilt ons uw verhaal vertellen. Ja, want ik hoor ook mooie verhalen wat er op Kwaku gebeurt hoor. Net heeft Claire een schets gegeven van al loop je daar en je ziet je ex met die oromatifaya. Toch moet je je gedragen. Nee, beheersing is altijd goed. Thema ori srefi, hè? Je moest zo. Je moest machari srefi, ja. En zeker in een portras ma prisiri. Dus inderdaad, gedraag je. Wissa ishi zei miti. Iedereen heeft zijn tijd gehad. Dus van vrouw of van man, want dat moet ook worden gezegd. Van man gelukkig nog, dan wat trouwen. En wat gaan we doen, mooi gearmd naar kwaku. Nog klets, sukutrobi. Doe voor feri, go haar oru, tori kan lok to zomaar. Of brokoskerai. Niet doen. Ga gewoon voor de gezelligheid, voor de plezier. Je moet niet lachen, dit is ernstige, serieuze zaken. En het hoeft niet alleen op Kwaku te zijn, ook op straat. Hè? Ook toe in Oost of West. Nog wat doe voor feri, if you see you ex, nangawang, Orumati of vriendin voor jou. Niet doen. Rustig. Kisisrefi. Dat is maart. We geven ook trainingen, lessen. Dus even vier tak nomina maoren. Ik kan contact naar Onu. We tjari komt tot rust omdat wij ook ervaringsdeskundigen zijn. We waren ook in diezelfde boot. Voor jou. Zij je mek mee. Hoe mek ik mee ba. Sterker nog, ik kan niet doen. Ook nog. Maar goed. Tegenwoordig zijn onze mensen gedragen zich. Ze kunnen zich beheersen. Lobbytory, geen problemen meer. Je ziet duidelijk. Mannen kunnen zich gedragen. En vrouwen ook. Maar toch meer om te schermutseling vinden plaats. Maar dat zijn andere zaken. We willen niet meer energie meer eten. We willen niet meer.
1: Maar jonge meiden die elkaars beef aan het trekken waren.
0: Oh.
1: Hier wat voor schande. Het is al niet je haar. Ja. Trek die van die ander niet af. Je hoeft er geen schande te geven. Loop weg. Laat die tori. Is zonde, jongen. Ja. En dan wat doen we? In plaats, maar ik snap het ook wel. Mensen durven elkaar... durven ook niet meer in te springen om mensen elkaar te halen. Iedereen is bang voor zijn eigen veiligheid. Maar dit dan, ook was maar Juki.
0: Ja.
1: Het gebeurt te vaak de laatste tijd. Je helpt in een fitty en dan ben jij de... Niemand wil dat. Dus ik vind dat lastige situaties. En ja, die jongens, die jongeren die daar staan, die hosts, no? Of hoe je ze mag roepen, beveiligers. Sorry, bijna kwijl ik. Hé, ik snap dat jullie moe zijn. Maar jullie zijn wel op een festival, jullie moeten rennen.
0: Ja.
1: Wanneer jullie horen, jullie moeten rennen. Iedereen aan de kant doen, rennen. En dat die ene zijn buik groot is en dat die achterblijft. Nee, dan moet je ergens anders staan, weet je. Ik snap het wel. Ik is niet discriminerend bedoeld. Maar als er een onveilige situatie is, moet er snelheid zijn in optreden. Hm. Scherp zijn. Want die mensen, die zijn daar om feest te komen vieren. En natuurlijk heb je een paar... rotzooi gasten ertussen, die moet je snel eruit kunnen halen.
0: Ja, dat is waar. Goed, andere tories. Zijn er dingen gebeurd, luisteraars? Anders moet ik helemaal naar Suriname gaan. Goluku, Samsada Penjonsu, Belwantu Njonsu Mang, Luku Seipsa. Dan kan dat. Maar we wachten even op u. Rustig. Zo niet, hoe kan dat? Een mooi pokoe te zie.
1: Het is dingen toch, goed met dat ding.
0: Wat is er?
1: Hoe het Suri iets? Hoe heet dat ding ook alweer?
0: In Suriname?
1: Ja, op 1 augustus.
0: Oh.
1: Die jongen was toch hier in de studio, Antoine Ju?
0: En wat...
1: Maar is het Suripop?
0: Oh, Suripop. Oh, ja. Dat zou kunnen, ja.
1: Er zijn die mensen van Suri die op vakantie gaan. Gaan jullie... Okay. Ga jullie kijken en kom ons vertellen. Ik ben echt benieuwd hoe hij het doet.
0: Oké.
1: Okay. Je kent het nummer toch?
0: Nee.
1: Oh, ik ga het voor je sturen.
0: Zoek het even. Oh, nou, ik kan draaien. Even tussendoor. Dit is Sabaku. Pinda.

0: Sano Pazaya. Puro steamer. Dede Sabaku. Pinda pinda. Moy lang apoku. Isa tra ng asong din yun. Dede apena roba. Gwain na menigte. Leda mendri si imide. Ja, kleine lukutak na ho. Is echt iets zomaar. Midape. Koluku. Koluku suma war kankol. Maar je had het net over de Suripop Poku. Zullen we kijken wie dat is? Vertel een beetje over. Die meneer was in de studio, zei je?
1: Ja, Antoine Ju. Hele fijne vent uit Suriname. Hij woont hier inmiddels al een aantal jaar. Hij is een neefje van Lord, of een broertje van Lord Venda.
0: Oh, die kennen we, ja.
1: En hij heeft een nummer geschreven over zijn Trotrono of Afo, die verliefd was op een man. En die moeder, dus die oma, die moest die man niet, die moeder van die vrouw moest die man niet. En heeft van alles gedaan om ze uit elkaar te halen.
0: Oh.
1: En eindstand was die vrouw zwanger. En zij en die man zijn eigenlijk gevlucht naar Mungo.
0: Ja.
1: En daar zijn ze als een gezin verder gegaan. Die oma was boos, die tevreden de politie gestuurd. En de politie zegt, we zien niks dan twee mensen die van elkaar houden.
0: Ja.
1: En ze leefden lang en gelukkig. En oma was nog steeds niet tevreden. En daarom heeft hij dit nummer geschreven. Suripop nummer.
0: Make me sorry you. Family love you.

0: Moi pokoe, mooie clip met inhoud. Ja, make me sorry van Milopio, Xuri Pop. Ik hoop dat hij het haalt hoor.
1: Ik hoop het ook, ja.
0: Er zijn natuurlijk ook andere nummers, maar die hebben we niet bij de hand. Dus deze Antoine Ju, die is gehoord via Maart Radio. Volgens mij is hij ook geweest in het programma van Jerry Wondel, Pokoman Yuru.
1: Ja, ja,
0: volgens mij wel. Ons aan dat toe. Vergelijkbaar, ja. Oké. Luisteraars, het telefoonnummer van Maart is 020-471-4291. U voelt zich misschien niet geroepen om vandaag te bellen. Dat kan. Die tijden, ja, dat begrijpen we ook. U heeft andere dingen aan uw hoofd. Misschien bent u al verzadigd. Ik ben dan richting Strati. Ik doe Trasani. Dat kan. 020-471-4291. Ik zit in de studio met Claire. We Gitori. We tak alla sottori. En if you vindt dat je een mooi spantori, dan luisteren we ook naar u. Welkom in de uitzending. Wie bent u?
2: Goedendag, heer Talman.
0: Goedemiddag, meneer Jan.
2: En mevrouw...
0: Claire. Claire.
3: Goedendag.
2: Een mooie naam, Claire.
0: Mm-hmm.
2: Beetje sexy Franse naam.
3: Dank u.
2: Ik maak een grapje, hoor. Gaat u mij niet beschuldigen van seksisme?
3: Oh, nee, hoor.
2: Meneer Norman.
0: Ik luister graag.
2: Laatste week Kwaku en ik hoop dat je desma die het Kwaku begrijpt wat een jugu-jugu. Maar ik ben nog bijna heeft Kwaku ook door onder het ding. En dan heb ik een kon uit naar €15. En de noem voor hoge prijs, maar in mijn grondtapoot is de handel. De naam business, kwakuna een business. Kwakuna no sport model. Kwakuna die hard making money. En iedereen die geld wil verdienen, die moet een goede balans hebben voor de toekomst. Kwaku kan niet meer voor €15, zegt mevrouw Foster, hoe heet ze?
0: Foster.
2: Grote artikel in de Parool afgelopen dagen, vandaag ook. En ik hoor dat we moeten opletten dat we niet zelf in onze eigen vingers bijten. Als mevrouw Poster zegt voor 15 kan het niet meer. Maar dan zeg ik, dan moet je een planning maken voor komende kwaku. Dat je gemiddeld 3 kwakus, komende kwakus. Als je dat kan redden met €20 per persoon. En dat je dan de winst die je nu kan maken om Kwaku 3 jaar voor te laten bestaan, dan moet je niet gaan zeggen we willen het niet verhogen. Commercie, Kwaku is commercieel. Je hebt al een toegang voor mensen met een stadspas voor 7,50, dacht ik. Maar ik weet niet of het 7,50 of 10. En kinderen betalen vanaf 15 jaar. Dus die 2 poten die zullen blijven met een stadspas, dat moet je houden. Maar die mensen die Kwaku willen behouden en in Zuidoost, die moeten die €20 kunnen betalen. Dan liever 1 biertje minder op Kwaku, maar je gaat voor de sfeer, je gaat voor contacten, je gaat weet ik veel van wat allemaal. En je gaat ook voor muziek. Dus ik vind dat Kwaku €20 best mag vragen. En als mevrouw Foster met haar partners het niet redt, dan moet Kwaku doorgaan met een andere firma of groep die wel het ziet zitten. Maar Kwaku een andere firma of groep die wel het ziet zitten.

0: veel maken. En de voorbereiding moet je ook plannen. Dat het met 15 niet kan en met 20 wel. Dan moet je durven dat zeggen dat je het doet. En als je vindt van ja, je wil de prijs niet verhogen. Dan is het hasta la vista tot waar je anders je geld kan verdienen. Maar Kwaku moet doorgaan.
1: Okay.
0: Maar om Kwaku zo snel door anderen te laten, dat is ook een risico die kan mislukken. Dus ik zou zeggen, verhoog het naar 20 en laat de dames en heren die het nu hebben, de leiding mee doorgaan.
1: Prima, gezegd. Ja, dankjewel voor je bijdrage, okay, hoor. Aitabo, u bent erin. Heb ik u goed?
2: Goedemiddag, Norman. Norman,
1: ja.
2: Ze maken meer een tjoekoetjoekoe van dat ding van Kwaku. Kijk, laat me je zeggen. Hmm. Die vrijdagconcerten, hè? Ze kunnen ermee stoppen. En ook die heleboel bandjes die komen in een laspang. Ook stoppen. Met dat, het maakt het nog duurder voor die mensen die het organiseren. En die salsa band die een tentje, ik heb gehoord in tentje. Die moeten ze ook stoppen. Dus een heleboel dingen.
1: Dan is er niets meer. Dan is het ongezellig geworden, mevrouw.
2: Norman.
1: Zoveel dingen moeten die stoppen.
2: Norman, kijk. Dat ding is, want die mensen klagen over, zeggen het moet nu duurder. Het mag niet vijf. Het is nu 15, hè. Het mag niet 20.
1: Ja,
2: dat vind ik, dan moet je iets anders bedenken.
1: Ja.
2: Want dan zitten ze te klagen, maar ze willen niet meer betalen. Maar
1: luister nou, het zijn niet alle mensen die klagen, hoor. Sommige mensen willen best wel meer betalen. Hè. En dat moeten we ook zeggen, hè.
2: Ja.
1: Er zijn mensen die het wel kunnen en willen betalen.
2: Betalen.
1: Ook,
2: ja, maar sommige mensen, het is iets typisch. Sorry hoor, wat ik ga zeggen net. Het is iets typisch Suriname. We klagen, maar we willen niet extra. Maar we blijven klagen.
1: Ja.
2: Gewoon een paar dingen moeten weg van Kwaku. Dan is het gewoon normaal. Als die concerten van vrijdag wegwezen met die concerten. Die bandjes die komen bij Laspan ook weg. Salsa bandjes. Ja?
1: Die mensen zijn het niet eens met u, hoor. Die mensen van Laspang, geen bandjes. Als ze weten waar u woont, mevrouw. Ze gaan die komen opzoeken, hoor. Ja, en Laspang betaalt voor hun eigen bandjes.
2: Ik heb een bodyguard, hoor. Oké. Ik heb twee.
1: Ja.
2: Oké. Met één kom. Nee, wacht niet.
1: Nee, maar die vrijdagavondconcerten die leveren ook iets bij, hoor. Het is een winst voor hun. Ja, het is apart. Het is winst voor je, dus ze doen het om inderdaad meer te verdienen zelfs. Om het hoofd boven water te kunnen houden.
2: Maar is het altijd druk, Norman?
1: Bij hoe lang bent u niet gegaan?
2: Laat me je eerlijk zeggen, nou, je niet lachen, hè? Jij
1: nee. Nee, we gaan niet lachen.
2: Toen meneer Colt, Winston Colt, ben ik één keer maar gegaan. Nooit meer ben ik bij Kwaku gegaan.
1: Zo.
2: Ik ben geen Kwaku persoon,
1: okay.
2: Weet je nog? Dus het interesseert me niet, maar ik vind het erg voor die mensen die gaan. Voor hun vind ik het erg.
1: Oké. Nee, dan begrijpen we het nu helemaal.
2: Als Kwaku stopt, vind ik het erg voor die mensen, maar voor mij, het doet me niks, hoor.
1: Oké, dan is het duidelijk. Dank u wel.
2: Daarom heb ik dat ding gezegd. Maar zijn die concerten vrijdag druk, Norman?
1: Ja, die mensen genieten. Aanstaande vrijdag wordt het druk, want dan is het kasaf. Dat wordt een top drukte van je welste daar, deze vrijdag.
2: Nee, omdat ik dacht, misschien gaan er weinig mensen.
1: Nee.
2: Een heleboel dure bandjes, weet je toch?
1: Oh.
2: Dat maakt het nog erger voor Kwaku, weet je?
1: Oké. Okay. Goed, ik moet naar een andere. Dankjewel voor die bijdrage. Hè.
2: Ja, doei.
1: Dag. Dag, wie bent u? Welkom.
3: Ja, ik ben meneer Richane.
1: Dag meneer Richane, welkom.
3: Wat wil ik zeggen, meneer Norman? Ik moet een correctie, want meneer Ramkesoen heeft het altijd over 15 euro. Maar ik heb 20 euro betaald, hoor.
1: Mm.
3: En ik kan het wel betalen. 20 euro is het.
1: U kunt het wel betalen?
3: Ja, ik wil.
1: Mm.
3: En ik geniet allerlei, nou meneer Norman, het terrein is netjes. Die kinderen, jongens van 15, iedereen komt aan het trekken. Maar dan weet je, moet op 9, zonder 29, dan mag ik 4 meer voor die jaren kwakken.
1: Zo.
3: Ik kan het betalen, ja natuurlijk. Voor mij kan Kwaku kan blijven. Maar onze mensen die willen niks betalen. En migratie en hoe moet je dat zeggen?

0: concert bijwoont. Dan moet je ook wel veel meer geld dat dokken, toch?
1: Hmm.
0: Maar je kan het wel betalen. Je hebt een heleboel mensen die op hun vakantiegeld ontvangen en al die soort dingen. Ja. Maar mevrouw, is netjes, schoonmaken. Meneer Norman, iedereen wakker is je dat schoonmaken. Ik krijg maar precies.
1: Ja.
0: Maar voor het kwakoenen, ik wil wel 25 euro betalen ook.
1: Ja,
0: ja natuurlijk.
1: Nou, dan horen ze dat.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dag mensen.
0: Ik heb een concert bijgewoond met mijn dochter. En toen heb ik bijna 200 euro betaald.
1: Voor
0: een concert. Diana Ross.
1: Ja.
0: En dan was het hartstikke vol. Niet ons, want dan ben ik klaar. We hebben veel witte mensen, hartstikke vol. Maar onze mensen, die dingen van 1975, die is het niet meer, meneer Norman. Denk ik op plasje dat in Nassan.
1: Nee, nee, dat is het niet meer.
0: Het is hartstikke netjes, man.
1: Ja.
0: Ze moeten naar Kwaku gaan om te kijken hoe netjes het is. Hè. Ik ben gegaan en ik vind het fantastisch. En zondag aanstaande ben ik ook weer.
1: Prima. Ja, nou, met dat persoon. Oké,
0: okay,
1: dankjewel hoor. Hai, dag.
0: Ja.
1: Dan hoor je dat. Claire.
2: Ja.
1: Maar dit is al een paar morgen.
2: Ja, maar dit zeg ik. Weet je wat? Dus we zijn blijven hangen in een tijd.
1: Mm.
2: Ik bedoel, voor alles wordt duurder. Suiker is ook duurder. Hoe duur is de suiker? Weet je, we gaan met alles mee. Alles willen we meedoen, maar we willen niet betalen. En ik bedoel, van als je een schoen kan kopen van 300, kan je ook net zo goed denken van... Hey, ik ga even slinken op die schoen, want ik heb er al 7 in die kast.
1: Mm.
2: Ach, hoeft niet erbij. Ik ga... daar het geld voor uitgeven.
1: Ja.
2: Die concerten zijn eigenlijk leuk. Voor de afgelopen vrijdag was het Broederliefde. En Jay, de jeugd. Je zag ouders met hun kinderen.
1: Mm.
2: Er waren vaders die eigenlijk weekend hun kind hebben. Gingen met hun kinderen. Nou, dat was ook mooi om te zien.
1: Mm.
2: Vaders in plaats van moeders met hun kinderen. Zag je vaders met hun kinderen naar Broederliefde. Prachtig om te zien. Ik heb genoten, maar ik heb ook genoten van de omgeving. Om te zien hoe kinderen op een... laagdrempelige manier naar een concert gingen.
1: Zo.
2: Maar het was betaalbaar.
1: Ja.
2: Het was buiten. Het was mooi weer. Daar geniet ik ook van.
1: Mooi. Goed, nou, die bieden zo, want ik wou ook naar WK gaan hoor. Maar die meer de prijs voor de kaart daar in New York.
2: Ja.
1: 10.000 een kaart, hè? WK, finale wedstrijd.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou.
2: Maar zie je die, hoe druk het was?
1: Wel dan. Zo maar normaal pijn, normaal go. Clary, u bent erin. Welkom, goeiedag.
3: Ja, goeiedag met Anne.
1: Dag mevrouw Anne.
3: Ja, ik groet u en uw medeprogramma.
1: Collega Clary, ja.
2: Dag mevrouw Anne.
3: Dag. Ik wil even zeggen, ik was gisteren naar een heel mooi concert. Hier in Amsterdam-Oost. Hoe muziek en taal verbindend zijn. Ja, internationaal. Het waren een gezelschap van 4 man. 2 uit Oekraïne en 2 uit Rusland. Die hadden een ideaal concert, klassiek concert, ten gehoor gebracht. Het was prachtig en er waren ook dansnummers. Dus hoe de muziek en de taal gewoon buiten de grenzen mensen, zeg maar, hun eigen maken.
1: Hmm.
3: Ja, zonder grenzen. Dat was heel professioneel gedaan. Zonder een telefoon, gewoon uit het hoofd zingen. Nou, klasse. En een van de mensen die in de organisatie zat, die zei, kijk, hier wordt een vrede gesticht. Tussen Rusland en Oekraïne. Dat was heel leuk. Ja, dat wil ik even zeggen.
1: Heel mooi.
3: Ja, ja. Nou, dat is het.
1: Oké.
2: Okay. Dank u wel.
1: Dank u.
3: Oké, ja.
1: Dag.
3: Ja.
1: Dag. Goed. Miklari eigenlijk. Ik wil een beetje iets anders gaan doen. Dus, naar Claire moest hoor de luisteraars bezig. Jongen. Norman, waar? Ik ben op.
2: Ja, ik weet niet of ik die ben. Maar ik ben, ja, ik heb me wel hier gezet. Ik wil nog één ding zeggen.
1: Ja, oké.
2: Okay. Men blijft hangen in de kwakoe van toen. Alles verandert. Alles. De metro, je ziet alles veranderen. Die kaarten worden duurder. Maar als we echt naartoe willen gaan, doen we er moeite voor. Als je vergelijkt kwakoe met een festival. Een festival, een willekeurig festival, een kaart begint bij €80.
1: Ja.
2: Voor één dag. Een paar podia's en divers muziek. Maar dat is het. Voor één dag. Kwakoe. Tel het bedrag bij elkaar op. Waar iedereen geniet. Witte mensen komen naar Kwaku omdat het goedkoopste festival is waar je kan eten, drinken en kan genieten van muziek. Zij vinden zelf dat het eten goedkoop is.
1: Mm.
2: Als je het vergelijkt met een rollende keukens.
1: Ja.
2: Waar je een gerecht bijvoorbeeld, dat je denkt, wat heb ik eigenlijk gekocht? En je zit maar te rollen in die keukens, echt letterlijk. Je loopt van de ene kant naar de andere kant.
1: Mm.
2: En nu heeft rollende keukens ook nog wel iets overgenomen door bijvoorbeeld een Surinaams bandje te zetten.
1: Mm.
2: Of een ander band. Dus laten we ook kijken naar de groei van het concert. Want hoe je draait of keert, Kwaku is nu eigenlijk is een commercieel event. En het is eigenlijk bijna wereldwijd. Iedereen kent Kwaku.
1: Ja.
2: Je komt Amerikanen tegen Kwaku. Ik heb laatst een Amerikaanse vrouw ontmoet op Kwaku. Op vakantie was ze. Ze heeft gehoord van Kwaku. Ze kwam in die winkel. Ze kocht 3 pakjes. Ze heeft 200 en nog wat uitgegeven. En ze zei, I like it. Nou, ik heb diverse mensen daar binnen. En als je vraagt naar hun cultuur waar ze vandaan komen, ze hebben het gehoord. Het is mond op mond reclame. Dus Kwaku doet toch wel iets. Suriname doet iets. En laten we denken aan naam, groei en bekendheid.
1: Vooral dat, groei. Groeien. Komoro Biggie.
2: Ja.
1: Ja, goed, misschien kunnen ze daar niet groter worden. Maar het is een begrip geworden, Kwaku.
2: Ja, ja, het is een merk.
1: Internationaal, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, dus we moesten eigenlijk een breedte naar een groot voorzien dat ik Tron Biggie zijn zodanig. Maar sommige mensen willen het kleiner horen, ze willen terug. Naar eigen tent bouwen daar op het terrein.
2: Ook niet erg, dan moeten ze maar een eigen Kwaku organiseren. Een Kwaku, dat soort dingen. Dat kan ook.
1: Ja.
2: Je kan ook anders denken van neem het hef in de handen, ga een subsidie aanvragen en ga terug naar de tijd. Kwaku in de jaren 80.
1: Ja.
2: Maak er iets van en ga het doen. Deze Kwaku is anders. Die staat echt commercieel. Er moet geld binnenkomen. En we moeten blij zijn. Want mensen van Rotterdam die naar carnaval zijn geweest, die kwamen op een gegeven moment. Hey, carnaval was saai, man. Hm. Kwamen ze toch nog op Kwaku.
1: Hm.
2: Dat betekent dat Kwaku iets doet.
1: Ja. Nou, heren, Nati. Oké, goed. U bent erin. Welkom.
0: Ja, en één ding nog even zeggen. Dag, meneer Norman.
1: Ja.
0: Meneer Norman, ik ga Frankrijk. Tevenstelgerechten, ja. Nee, maar we gaan niet aan dat peren.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ach, je paai per gewicht.
0: Ja, per gewicht. Dus dat is mijn klasse, ja, zeg jongen.
1: Nee.
0: Per gewicht, meneer Norman, in Frankrijk.
1: Hmm.
0: Ja, die zijn mijn dochter en zo, wel, Frankrijk. Nee, maar we gaan niet aan dat gerechte tevenstel. Dus laat die mensen wat ophouden, dus oké, dat was het.
1: Oké. Een belangrijke vraag is die je moet stellen aan mensen die vinden dat het duur is. Je moet ze inderdaad eerst vragen van Yugokban Ontra Festival. Dan ga je zien dat ze niet nooit ergens anders zijn geweest. Dus de Nusaba-verschil wat jij nu hebt verteld van rollende keukens en zo. Ik heb het ook gehoord van een nichtje van me. Ze even zeggen, oh, laat die mensen ophouden hoor. Want wat ik betaal bij die andere festivals, entree alleen, Dainokba eten en eten. Kleine hapjes, dieren zoté.
2: Ja.
1: Ja, dus, en het is gezegd een paar keer in de uitzending dat Kwaku het goedkoopste is voor allemaal.
2: 3 vleugels, dus op 1 rollende keukens. 3 kippenvleugels.
1: Ja.
2: Was €10.
1: Rollende keuken.
2: Het was een festival ergens.
1: Ja.
2: 3 vlerkjes. Dus ik zeg, wat? En daar was nog het goedkoopst. Want je had ze ook 3 voor 15. Maar mensen kopen het wanneer men honger heeft. Die mevrouw zei net van, muziek verbindt, eten verbindt ook.
1: Dat is waar.
2: Eten verbindt. Als je ziet, ik heb genoten van die witte mensen. Serieus? Ze kochten porties. Oh, heerlijk, man. Ik heb daar gekocht op die hoek. Lekkere barbecue. Niemand vraagt wat het kost. Als je die rijen ziet, wat ze betalen.
1: Ja, ja. En dat is het juist. En terwijl die ene groep klaagt, vindt die andere groep het goedkoper. En er komen steeds meer. Want ik heb begrepen dat het inderdaad witter wordt. Mensen hebben het ontdekt. uit het binnenland. De contact. Hey, laten we gaan naar een kwakkel. Ze gaan.
2: Ja, en die kawina muziek klinkt als house muziek. Dus ze houden ervan. Ze houden van die ritme. Ze houden van kawina muziek. Het klinkt als house muziek. Je ziet ze helemaal weggaan. Ze houden van het muziek. Die ritme is hetzelfde als je let als ze in trance raken ervan. Wij raken daar ook in trance. Hun ook. Het doet iets met ze. Dus ze vinden het allemaal gewoon leuk en geweldig om te zien dat zoveel mooie culturen met elkaar gaan mingelen. Ja, ja. Eentje riep met een bami. Oh, die bami is lekker. Ik keek naar het bakje. Ik wou bijna van wat kost het. Dat bakje was echt klein. En geloof me, dat zeker het bakje 15 euro was. Maar ze kijken daar niet. Bij hun is het een happening.
1: Ja.
2: En met kleine kinderen ook. En al die kinderen van wat wil jij eten? Wat wil jij eten?
1: Oké. Molly, ben jij klaar? Want ik ga opstaan en ik voel dat mijn maag aan het knorren is.
2: Oh, je honger. Het is geen kwakkelboy.
1: Je ziet? Dus dan mijn man gaat door, want met vier dan mijn man tak moro. Dus luisteraars, ik ga even een kopje water drinken eerst. Dan moet ik kijken of ik aan jou zo dat was goed. Tot de volgende keer. Bedankt voor het willen luisteren. Straks krijgt u Remo en die gaat u verder begeleiden in het proces. Mart, te ontraleesie. Odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De beving vond plaats op ongeveer 10 kilometer diepte, zo'n 68 kilometer van de stad Ende. Er zijn ook een paar stevige naschokken geweest, met een kracht van 6,1. Voor verschillende delen van Indonesië is inmiddels een tsunami-waarschuwing afgegeven. Of eventuele slachtoffers dan wel schade als gevolg van de zware aardbeving, is nog niets bekend. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump werft klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Hier is Marta. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Rond 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Amen, amen. Goedemorgen, luisteraars. Nou, niemand kan Carmen zo blij vinden, hoor. Zo'n bazuinkoor doet me denken aan Suriname, toch? Maar het is fijn dat je... ik op niet op één plek... hoef te zijn... Ik kan op meerdere plekken zijn. Ik kan op verschillende plekken zijn. En gewoon lekker mijn radio doen. Daar ben ik echt blij om. Ik ben blij met de keuze die ik ooit gemaakt heb. Om gewoon lekker thuis te genieten van datgene wat ik doe. Mijn nieuwe hobby. En ik ben God daarvoor enorm dankbaar. Dat ik... gewoon ergens anders kan zijn en toch nog rechtstreeks in uw huiskamer, in de auto, in de gevangenis, in de ziekenhuizen, in Suriname, op Curaçao, Curaçao, België. Je kan overal zijn waar je wil. Het is voor mij echt een wereld die open gaat. En ik ben God echt dankbaar dat dit kan. Trouw God en Vader, deze mooie morgen. Vader, dank u wel, ongeacht, o Vader. Misschien situaties waarin we verkeren. Vader, zelfs gezinnen die getroffen zijn door plotselinge overlijden. Mijn God, Vader, wilt u met hen zijn? Zoals mijn familie, mijn eigen familie, die in plotselinge rouw gedompeld is. Vader, wij prijzen u, wij geven u alle lof en eer. Vader, dank u wel voor de mensen die vandaag iets te vieren hebben. Dank u wel voor de mensen die jarig zijn. Hè? Ze hebben iets te vieren. Mensen die vandaag in het huwelijkbootje stappen. Vader, zelf ook mensen waar een scheiding plaatsvindt, heren. Soms gedwongen, soms wel overwogen, in goed overleg met elkaar. Vader, wij danken u voor alles. U doet alles medewerken ten goede. Deze morgen, geliefden, groet ik u in de wonderbare naam van de Allerhoogste, van God Almachtige. Geliefden, ik heb vandaag weer een dag mogen zien. En ik kan u vertellen dat God heel goed is. God heeft het beste met ons voor. En laat u niet gek maken door uw omstandigheden. Maar kies vandaag voor Jezus. Kies vandaag voor Jezus. Is belangrijk dat u kiest voor Jezus. Is belangrijk dat Jezus deel uitmaakt van uw leven. En weet je, ik zou niet anders willen. Ik heb het beste met u voor, hoor. Dus vandaar dat ik tegen u zeg, kies heden wie gij dienen wil. De tijd is kort. Niemand... Een simpel voorbeeld. Ik ga er niet te diep op in. Ik hou hem kort. Een neefje van me is vrij plotseling overleden. Op 42-jarige leeftijd. Wie had gedacht dat hij er vandaag niet meer zou zijn, terwijl hij vorige maand nog zijn verjaardag heeft gevierd. Alsof hij afscheid heeft genomen. Net met me, met zijn vader gesproken. En na pakweg 5 minuten belt zijn vrouw en zegt: pa, hij ademt niet meer. Dus niemand kent de tijd, nog het uur. Daarom roep ik u op. U hoeft niet net als ik naar de kerk te gaan. Want ik ga niet naar de kerk om mensen te ontmoeten. Ik ga om te samen met de andere medegelovigen de Heer te loven en te prijzen. Daarvoor ga ik. Ik ga daar omdat ik mag onderwijzen. Ik ga daar omdat ik mag evangeliseren. Ik ga daar omdat God goed is. Ik ga daar omdat God groot is. Ik ga daar omdat God dat van mij vraagt. Dus wanneer ik u zeg, kies heden wie gij dienend wil, vraag ik u niet om bij mij in de gemeente te komen. Ga naar de gemeente waar u zelf wil. En als u naar de gemeente wil, ga blijf lekker thuis. Maar ik weet, alleen is toch maar alleen. In de gemeente word je bemoedigd. Ja, je hebt ook mensen die komen die rotte appels zijn.
Maar niet iedereen die gaat zijn rotte appels. Snapt u? Dus daarom wil ik u vragen om de boezem, uw hand in eigen boezem te steken. Zo, dat is het. Steek uw hand in eigen boezem voordat u op anderen gaat wijzen. Ja, maar zij gaan naar de kerk en zij zijn. Wat doet u? Look at yourself. Ja? Kijk eerst naar jezelf voordat jij naar anderen gaat kijken. Het is belangrijk dat iedereen verantwoording gaat dragen aan het einde van de rit. Kan de media met alle satramanten, met opofroeko, voel, maakt niet uit waar ik ben. Ik sta vroeg op om, om het evangelie te brengen. Huh? Ik schroom niet. Ik schaam mij het evangelie niet. Omdat ik weet wie mij verlost heeft. Ik weet dankzij wie ik op ben gestaan. Ik weet dankzij wie dat ik er nog ben. Snapt u? Dus dat is mijn ding. U hoeft niet als mij te zijn. U mag ook uw eigen ding doen. En dat is uw goed recht om te doen wat u wil doen. Maar oordeel een ander niet. Want ooit ben ik ook een verschrikkelijke zondaar geweest. Ik ben geen haar beter dan u die niet naar de kerk gaat. Maar ik ben anders. Geheel anders, zegt Gods woord. Het moment dat ik de Heer Jezus heb aangenomen, word ik een nieuwe schepping. En ik weet, er zijn zoveel theorieën en filosofieën. Maar weet je, ik ga op eigen ervaring. Zoals u mij al kent, ik doe dingen op eigen ervaring. Wanneer ik u een boodschap breng, is eigen ervaring. Ik breng niks wat ik van iemand anders heb gezien. Zeg, ay, takas masani. No. Temo charing na mitori. Mi getuigenis. Mi verteri. Mi ne kong takis masani. Geliefden. Maar deze morgen ben ik hier om u uit te nodigen. Ik wil u bemoedigen. Heb geloof in God. Heb geloof in God, geliefden. Als we kijken naar Marcus 11, vers 22 tot 26. Dan haal ik in 22, dus 11 vers 22, dus uit 22 vers 22 haal ik uit. Heb geloof in God. Heb geloof in God. Heb God lief. Boy, geliefden, als het aan mij had gelegen, toch, was ik er niet meer. Als het aan de mens had gelegen, toch, geliefden, dan was ik er niet meer. Daarom, dat is precies de reden waarom ik u zeg, kies heden wie gij dienen zult of wilt. Kies, maak een keuze. Maak een keuze. U hoeft niet te kijken naar wat anderen zeggen over u. Want anders, u doet en ze zeggen. Laat staan als u niet doet. Snapt u wat ik bedoel? Als u gaat leven op wat een ander van u denkt of zegt. Of was maar lukie in een skera, in een leta, in een kroektaai, in een weet ik veel. Interesseert mij eigenlijk niet. Ik heb gekozen Jezus te volgen. Is mijn keuze. Want die me ben die dosis ja bezig. No one. Dus maar die appier bij den biggie mofo. Ben maar jeep me. Ik heb u al verteld. Ik ga niet nog een keer herhalen wat er is gebeurd toen der tijd. Maar mijn geloof in Christus heeft mij gered. Het is mijn geloof in Christus dat me nu lauw. Weet je wat voor mij betekent? Dat ik soms niet eens de woorden kan krijgen die ik wil zeggen. Weet je wat voor mij betekent? Dat ik langer van stof ben. In plaats van direct recht door zee te komen. Maar omdat ik weet dat ik woorden vergeet. Zelf tijdens het typen mag ik heel veel taalfouten. Mensen, kom op. Zonder God kon ik het niet redden, man. Voordat ik een iets wegstuurt, moet ik het een paar keer hebben gelezen voordat ik het heb weggestuurd, om te kijken of het in ieder geval grammaticaal goed klopt. Huh? Als de zinstructuur in orde is. Maar dat kan alleen God doen.
Dus ik kijk niet naar wat mensen over me zeggen. Wat ze niet over me te zeggen hebben. Interesseert het mij? Het interesseert me niet. Ik lig er niet eens van wakker. Daarom vond ik het fijn vanmorgen om te zeggen: kom, laat ons zingen, al tezaam. God is goed. Hij is echt goed. Meteen ook, maar God heeft zoveel goede dingen in mijn leven gedaan. Dus ik heb geen tijd om over anderen te praten. Vrij recent heeft de Heer iets groots gedaan voor iemand. Heel dichtbij van mij, maar omdat ik er zelf betrokken bij was. Snap je wat ik bedoel? Dan kan ik getuigen van Gods grootheid. Want ik heb de Heer ook gezegd, als u die persoon tegemoet komt. Heer, ik ga getuigen. Ik ga geen namen noemen. Ik ga niet in details treden. Maar ik ga wel vertellen over de gunst bewijzen dat u doet. Ik dank God op mijn blote knieën voor wat hij voor ons doet. U die aan het randje hebt gelegen, dank God. Neem ik nou eens maar tegen, meisje, na dit en na dat en zo. God op biggie. Want voordat we al die andere goden willen bidden, moeten we zeggen. Zeg trouwens niet, we moeten. Ik zeg dat niet. Zeggen sommigen van jullie. God voor ons. God achter ons. God naast ons. Ons. Dus ik wil. Ik kom aan niemands geloof. Maar heb God lief. Luisteraars. Soms kunnen bergen in ons leven hoog lijken. Als we naar die bergen kijken. Dan, ik heb al verteld over Zweden. In mijn masterjaar zat ik in Zweden. Mijn eerste jaar van mijn master pedagogiek zat ik in Zweden. Ik raak in de war tussen Zwitserland en Zweden. Ik denk Zwitserland. Ik zat in Zurich. Dus wie het weet, help me. Want jullie weten, ik heb al gezegd, ik maak fouten. Maar waar ik geweest ben, is Zurich. Nu weet ik niet of het Zwitserland is of Zweden. Please, help me. Waar Tina Turner woonde, daar. Dan zal ik u vertellen, dan stond ik buiten. En toen keek ik naar de bergen, keek op naar de bergen. En inderdaad kwam de psalm naar boven. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? En toen voelde ik mij zo nietig, zo klein. Mijn studiegenoten begrepen er niks van, want ik begon te huilen. Want ik dacht, als de aarde de voetenbank van God is, dan ben ik niks vergeleken met de bergen. Ik begon te huilen vanuit dankbaarheid, niet vanuit verdriet. En soms kunnen bergen heel hoog lijken. Want ik keek naar die bergen en ik dacht, wie ik kom nooit daarboven. En toch is het me gelukt om een berg te beklimmen. Mm-hmm. Misschien is het ziekte. Ziekte kan een berg zijn in uw leven. Financiële zorgen. Gebroken relatie, een moeilijke werksituatie. Of een gebed dat al lange tijd onbeantwoord lijkt. Je biggie gado. Je biggie prima januari. Gomit prima december. Als dat niet los op. Eigenlijk omhoog je biggie omhoog problemen kon begin. Ook dat ken ik. Dat mi ak december. Als dat niet los op. Eigenlijk omhoog je biggie omhoog problemen kon begin. Ook dat ken ik. Dat mi ak gado wan lazy. Dat gado. You

En elke keer als ik in een situatie zat, bracht de Heer mij weer naar die tekst. De Heilige Geest leidde me terug naar die tekst in de Bijbel. Wees stil, want ik ben met je. Ik ga voor je uit. Daarom ben ik niet bang. Ik ben afgelopen jaar ben ik wel bang geweest. Afgelopen jaren ben ik wel bang geweest, want ik dacht ik ga dood. Ik dacht dit red ik nooit. Met een gebroken hart kon ik het niet. Maar prijs God. God heeft mijn hart gezien. God heeft mijn hulpgeroep gehoord. En God heeft iemand gestuurd in mijn leven. Die mij volkomen begrijpt. Die mij eigenlijk een hele tijd, enkele jaren van zorgen heeft ontnomen. En ik kan rustig wandelen voor Gods aangezicht. Toen de duivel zag dat ik op die manier niet te pakken was, is hij naar mijn kinderen gegaan, mijn oudere kinderen. Die begonnen gek te doen. En je weet, het kan een moeder treffen. Ik ben eerlijk tegenover jullie. Het kan een moeder treffen. Dat was ook een berg in mijn leven. Het was. Dat is het niet meer. Mensen begonnen ze een heleboel dingen te vertellen over mij. Zij geloofden het op hun beurt gewoon blind. Maar wanneer je een bidder bent, wanneer je geloof hebt in God, dan zegt de Heer, wees stil. Het is niet jouw gevecht. Zit stil. En dan lost God zaken voor je op. Vandaag aan de dag gaat het heel goed tussen mij en mijn kinderen. Maar een tijdje ging het helemaal niet. Ik heb er nooit over gesproken. Maar ik wil u overtuigen hoe tof Satan is. Hoe tof de overheden en machten zijn. Wanneer ze je niet op een bepaalde manier kunnen krijgen, dan proberen ze het anders. Dus dat alleen wil ik aan u vertellen. Ik wil geen zielig verhaal hier houden. Maar ik wil u laten weten, ik wil u bemoedigen. Heb geloof in God. Heb geloof in God. Het zijn krachtige woorden. Weet u, ik weet niet waardoor u heen gaat. Maar u weet ook niet waardoor ik heen ga. Zal ik u vertellen? Rond half acht belde een neefje uit Suriname. Huilend. Mie luka jurum barik, ik dacht, jongen, mie moest go. Dadelijk mim doe mijn radio. Aboy begin verteer mijn zadering. Aboy je bar kreeg. Zoon van Weiland, mijn broertje. Aboy je bar kreeg. Aboy begin raak in trans. Ik heb eerst mooi geluisterd. En toen gezegd. Luister. Weet je, dingen zijn echt, hè. Ik ben niet die gelovigen die zeggen dat dingen niet bestaan. Als ze niet bestonden, dan zou het leven anders zijn. Dus ik heb aan die jongen gezegd. Ga een beetje water drinken. Was je gezicht, drink een beetje water. Koroyati. Mipchi. Dan. Gosdong. Mitaki. Mitegi, mijn neefje. Taki. Dat is ook een berg, hè. Een obstakel die mij wordt opgeworpen op dat moment. Want je kan die jongen niet zeggen... Je luistert niet. Dus je moet luisteren. Terwijl Ayure long, de Ayure tik. Die jongen gezegd van luister lieve schatje. Tante is er voor je. Papa zou nooit zo in je dromen komen. Om je bang te maken. Om je zoveel verdriet te geven deze ochtend. Ik zeg. Het lijkt op papa. Maar het is papa niet. Noa ouder. No go in hem chin drink. Dan. En ik heb chin skirkje zodanig dat ik chin raken in trans. En ik weet. I know. De gelovigen onder mij. Waaronder ik val. Jullie zijn niet gewend dit soort gesprekken te voeren. Jullie omzeilen ze. Ik ga er wel op in.

Je hebt gezegd, lief kind, het bloed van Jezus over je hele leven. Ik zeg, het is je vader niet. Het is je vader niet. Je vader zou nooit zo komen. Dus, ik kon die jongen tot bedaarde krijgen. Hè? Ik heb het niet in Nederlands gezegd. Hoor, mitak mi matongo. En mi go mooi diep in van mi go in tak diep is er aan het tongo. Aboy kisen serefi. Utaki mooi. En ik kon voor hem bidden. En hij begreep me. En hij had zoiets van, tante, dank u wel dat u naar me hebt geluisterd. Want ik dacht, u gooit de telefoon als u dit hoort. Tante, want ik heb me heel lang ingehouden, maar het ging maar niet. Ik zeg, en als het eruit moest komen, dan komt het eruit, schatje. Maar dat zijn de bergen die in uw leven kunnen zijn. Die kunnen maken dat je ongelovig wordt. Dat je de Heer in de steek wil laten. Dat je denkt, weet je, ik geloof niet in God. Dus als je niet in de kerk wil geloven, dat is je goed recht. Want niet alles wat blinkt is goud. Niet alles wat klap is in de handjes doet, is waarlijk vol van de geest. Is vaak genoeg vol van de beest. Dus ik wil tegen u zeggen, kies vandaag voor Jezus. Heb geloof in God. Want de Heere Jezus zegt, toch? Spreek tot de bergen die verzet kunnen worden. Een probleem is pas een probleem wanneer jij zegt dat het een probleem is. Maar een probleem wordt opgelost, want zelfs bergen kunnen zich verzetten. Dat is dan jouw probleem. Als je een nood hebt, als je een nood gezeten en geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat je niet. Een berg staat in de Bijbel vaak als symbool voor iets menselijk, toch? Menselijk onmogelijk. Toch? Het lijkt onmogelijk. Migado, minusap ote mino, nooit mo bapaya paiman disi. Tan tan tan tan tan tan, toch ik bapayen. Migado mi chinde de migado famo due, migado mi noma libi moro mi ati broko, toch je libi. Ik had gedacht, ik ga voor mijn leven lang weduwe blijven. Dat dacht ik. Dat heb ik echt gedacht. Telek gado. Gado hemzelf. Senwans mako in mi libi. Asma. Jeep mik op een knapu. Poor bepaalde. Fukasan ben de in mi anu. San ben de in mi libi. Met die de day. Mikan knap op mijn ede en tak gado grantang. Mikan don jaso en juno atori disi. God is goed en zeer te prijzen. Misschien staat er vandaag ook een berg op uw levensweg. Wees dan bemoedigd van vanmorgen. De God die de hemel en aarde schiep, is groter dan elke berg die u ontmoet. En ik zal u vertellen, Agerswa Ager story, ik ken een verhaal, Agerswa Kokonoto Mano Kokonoto. Toch? Wel, Agerswa Ager story, Mano Ager story. Ik heb u al eerder verteld, ik zat in een grote financiële crisis. En echt waar, Ik werkte agers in bureau of mistravo. Ik verdien voldoende en toch agers mina be man pai apai man. En nu ben ik al 2 jaar of zelfs 3 jaar, om het in goede, ben ik schuldvrij. Ik ben schuldvrij. Ik heb de bewindvoering gestopt. Ik heb gezegd, ik wil zelf mijn zaken regelen. Ik ben capabel genoeg. Ik ben capabel genoeg om voor mijn eigen zorg, mijn eigen
financiën te zorgen. Want mitaki mo draai anu para boto. Minogo jaar in, jaar uit. In nanga wan pae man. Mi wan pae me kak ba. En binnen 3 maanden had ik alles afbetaald. Na een paar jaren ben ik getrouwd. Om u te laten zien dat God goed is en zeer te prijzen. De Heer wil niet dat zijn kinderen, zijn geliefden verloren gaan. Pardon. De Heer wil niet. Geloof betekent niet dat wij God voorschrijven wat hij moet doen, toch? Dat hij me begint, ik ga door mijn vaste, hè? En toen ik me vaste, dat ik me vaste, Het is belangrijk dat we een gelovig en standvastig leven hebben. Dan misschien is het voor de buitenwereld niet zichtbaar. Maar het gaat niet om de buitenwereld. Pardon? Het gaat niet om de buitenwereld. Het gaat om wat God over u zegt. Geloof betekent dat wij hem vertrouwen. Ook wanneer we nog niet zien hoe hij zal handelen. Het is de zekerheid van Gods trouw aan zijn beloften. En dat hij op zijn tijd doet wat hij goed vindt. En doet wat hij zegt. Als God u heeft voorzegd, dan mag u er zeker van zijn dat hij gaat doen wat hij gezegd heeft. Is belangrijk om dat te weten. Is belangrijk om God te dienen in geest en in waarheid. Het is geen inkoop, verkoop, winst. Zomaar mona kom bij me. Is geen boekopserie. Is geen boekonustor. Wanneer je zegt, daarom ben ik ook zo iemand, hè? Ook in het natuurlijke. Als ik u mijn woord geef, dan mag je ervan uitgaan dat ik het ook doe. Ik kom mijn woord na. En als het mij niet is gelukt, mino belli fateri wale. Moet ik de waarheid. Taki, en het lukt me. Ik doe alles sami. Want solisie, ik doe echt mijn best. Voor door op plaats van bestemming, maar en het lukt. Want misschien heeft een andere situatie, heeft iemand met een andere situatie meegebeld. En dat is urgenter. Heel eerlijk, dan zal ik gaan, ga ik prioriteiten stellen en gaan waar men mij nodig heeft. En het kan ook zijn dat mijn thuisfront mij nodig heeft. Als mijn dochter me vraagt, mama, waar bent u? Dat betekent, mijn tante toen ze lange weg. Dus daarom wil ik tegen u zeggen, heb geloof in God. Laat geen enkele berg u tegenhouden. Vertrouw op God. Jezus zegt, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het zult ontvangen en het zal u ten deel vallen. Nogmaals, hij zegt, alles wat u biddend in beji, ano voor je voeten, lange voeten. Attack in beji. Dat je chiseng. Je bribi, in bribi. Te begi tak ai. Gado mi wana roko dati. Mi wani trons on stewardess. De im sabi taki. In a constant stewardess. Fu ik moet aan woyo si. Dat no one papiera, no one kennis no denaini. De je trons stewardess. Im gas korofing. No so, im godoa opleiding onderwel je roko. Toch? Dat je begint dat je een opleiding doet. Want je bent een stewardess. En je bribi dat je een stewardess.
and you shit at your trauma stewardess. Yeah? You want bow one also a saranang. What me? Me no different plan for tang me a libilang aja. Mm-mm. Mar, it is from belang that you know can't go to ja that omdat you have one buddel a saranang, they go where this ma ede nang a buddel san da saranang. Want dat is wat veel al gebeurt. En wanneer we uit Nederland komen, sommige van ons, zijn we rigoureus, we gaan rigoureus te werk. Una bisif kenki papira, una bisif gides ma mek des ma lief sur, una bisif go gides ma bigitaki terwijl uta ome yari ja una be kan bayu serif, no? Bay wan san poti dat te got op vakansi, dat ino fal des ma lastig. Val die mensen niet lastig, dan zou ik jou een presie. Maar ga niet daar, ja, omdat na mijn ma na mijn pa of zo. Op belang, in OBG. Laat dingen, daarom in vele families, ik denk misschien in de mijne ook hoor, maar omdat ik altijd afzijdig ben, ik kan denken dat het waar is. Maar in vele families, en ik wil niet alleen maar zeggen Surinaamse families hoor, maar in vele families, Is er vaak ruzie om artsen goederen? Sansa wat dit ik wel liebi. Sansa wat dit ik wel liebi. We fetanga usrefi, we kiri usrefi, we gapresi gosukusani pot gitrawang, we begi ten opzichte tak ataramu fadun kisman keri. Oh, mijn gunst, man, kom op. Geloof in God, heb God lief. Huh? We zijn zo harteloos geworden, sommige van ons. Wang. Mijn hore tijd in de gaten. Wang. Mevrouw las Libi in Noam Presi, in Mibri Den Haag. En dan de familie, hoor je wang crowdfunding. Houden jullie met een goede herf, met een spreekaar woordboom. If you see the sansa des ma pot na undro safe text me that me gado in one potty. In one stura san door. Dan no potty toch laat het psago door scroll door. Ano denai doro toch de scroll door. Wanneer gaan we weer naar die tijd waar sansa en je kinderen kon waarschuwen? Be om henny, be kan iets van aitak, mikado, want toen dik ba minusje Carmen op haar garding. Be birti, elukutak, mikado, minusje, sisi, olanga, dan faf sisi. Huh? We liepen langs elkaar heen. En het moet ophouden. No zo. Sano mitu in oso, en uno sabi. Tegenwoordig alles maar biggie memory. En mijn ma altijd beleer met de Carmen. Biggie memory op onderhoud van Nodo. Het is belangrijk, geliefden, dat wanneer we bidden, dat we begeren bidden op iets wat we van God verwachten. In elkaar, Lucas, maar wat je nog als mijn masra, dat je biggie taka masra dat naar voor jou. Va! I look as my vrouw dat je begi tak gado me begi ere me buurvrouw de mi kontro mi vrouw. Ano kanto? Denk aan Tori. We moeten ook leren vergeven. Ik heb het nog steeds over Marcus 11 vers 22 tot 26. We moeten ook leren vergeven. Als we niet kunnen vergeven, geliefden. Wat erop farao nu boy? Het gaat niet goed met ons. En daarom ik me. Hij geeft slecht me naar zorgen. Want ik vergeef gans putik. Gans putik me vergeef. Ik heb geen zin om met jou ballast te lopen. En buitendien, ik vergeef je niet voor jezelf. Ik vergeef je voor mijzelf. Want ik wil gelukkig zijn. Lek van mij gelukkig, Jaso. Heb God lief. De Heer Jezus zegt dat. Als je iets op je hart hebt tegen iemand... Vergeef. Hij zegt, wanneer we bidden, moeten we vergeven als we iets tegen iemand hebben. Een hart dat vasthoudt aan bitterheid raakt overbelast. Huh? Je raakt belast.
Maar een hart dat vergeeft maakt ruimte voor Gods vrede en Gods genade, Lobiwang. Ja, bij soms maar den dat op den sterfbed. Als me verdeuk voor vergeef, daarom ik de pina toe. De pina. De pina de lei voor den gwen de laatste tampe. Vergeef en ga in vrede. Ja, maar omdat dat doen, dat doe ze aan mij. Mijn vergeef, dat doen aan mij voor nooit meer. Je hoeft niet. Want je vergeeft niemand voor een ander. Je vergeeft voor jezelf. Je doet alleen maar jezelf. En ik benadruk dat het alleen maar voor jezelf is. Wins kotaki, was maar beste op ons aan tegen me. En you know, want vergeef me. Eruf in me ba. Want ik leef rustig en blij. Ik heb een heerlijk leven. Tegenwoordig, mijn afdien Amsterdam, nog zo mijn afdien permanent, dat ik mee doe radio, ik kan de alape. Alape. Heb God lief met geheel je hart en geheel je ziel. Misschien draagt u vandaag een last die iemand, die niemand kan zien, toch? Zij atecha ifesi ne sorry bigis matachi. Dan breng die bij de Heere. En wacht niet te lang op doorbraak. Maar vergeef en God doet het werk verder. Blijf vertrouwen. Misschien hebben mensen u gekwetst. Vraag God om kracht om te vergeven. Misschien ben je verkracht. Misschien ben je verkracht. Vergeef. Vergeef de dader. Vergeef de dader zodat jij vrij kan rondlopen. Zodat jij mag leven, je mag vol genieten van wat God voor jou heeft. God gaat u daarin helpen. Ga deze dag, lieve liefden, met de woorden van Jezus Christus in uw hart. Heb geloof in God. Bid met vertrouwen. Blijf standvastig. Vergeef van harte. En verwacht dat de Heer zal doen alles wat goed is op zijn tijd. Oké? Ik ben aan het einde gekomen van wat ik wilde vertellen. Hemelse Vader, dank u dat u groter bent dan iedere berg in mijn leven en dat van de luisteraars. Leer mij niet te leven vanuit angst, maar vanuit geloof. Help mij om u te vertrouwen, ook wanneer ik uw weg nog niet begrijp. Vul mijn hart met vertrouwen en geef mij een volhardend gebedsleven. En schenk mij genade om te vergeven zoals u mij hebt vergeven. Laat mij leven als een levende getuige in onwankelbaar vertrouwen en geloof in Christus Jezus. In zijn machtige naam bid ik dit namens mij en de luisteraars. Amen. Amen. Prijs God voor al wat hij doet. Kijk, hoeveel tijd heb ik nog? Ik heb niet zoveel tijd meer, dus dan ga ik dit luider zetten. MUZIEK

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk ter een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Chopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06 188 58 416 of 06 384 11 316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemorgen luisteraars, u luistert naar Radio Mart en u bent beland in het programma Dat Radio Action Sani, verzorgd door dokter Greb, huisarts in Nederland en in Suriname. Mart is te beluisteren op Caribbean FM Salto, in de ether op 107.9 en op www.mart.nl. Mijn naam is Lloyd Williams, ik verzorg de techniek voor dokter Greb en we wachten op de verbinding met dokter Greb. Een ogenblik alsjeblieft.

Indien u vragen heeft, kunt u bellen naar het toestelnummer 020-471-4291. 020-471-4291.

0: Goedemorgen, luisteraars. Dit is Tetramiel Action Sani, verzorgde dokter Greb, huisarts in Nederland en in Suriname. We hebben dokter Greb aan de lijn. Goedemorgen, dok.
1: Ja, goedemorgen, Lloyd. Goedemorgen, luisteraars. Ik hoop dat ik goed te horen en goed te verstaan ben. Want 2 weken geleden was er een technisch probleem waardoor het programma geen voortgang kon hebben. Maar ik ga ervan uit dat alles weer top is. Het is dat Ramio Actie Wansanje. 2 wekelijks spreek u van Radio Mart. En het nummer dat helpt u, maar ik zal het nog voor u herhalen, is 020-471-4291. En fijn dat u luistert.
0: Sorry Doc, mag ik u heel even onderbreken? Ja. Voor de uitzending kreeg ik een trouwe luisteraar die een vraag stelde. En haar vraag was, wat voor informatie valt er uit de bloedbezinking te halen na een analyse?
1: Oké, dan gaan we dat ook meenemen. Ja. Zeker. Dus dat nummer hebt u. Voordat ik van start ga, wil ik toch even stilstaan bij een icoon die ons heeft verlaten. Dat is de heer Borger Breveld. Ik wil de familie condoleren en sterkte toewensen. En ik had het genoegen om Borger wat dichterbij te leren kennen, omdat dat een dierbare vriend van mijn vader was in Suriname. En hij kwam vaak naar Nederland. En zo hebben we de band verder versterkt. En ik heb veel van hem gehoord, veel van hem geleerd. Maar het was een icoon. En met name wat ik op mijn netvlies blijft, is dat Borger, ondanks zijn medische situatie, altijd heel positief in het leven stond. En in Nederland leren we, hebben we een nieuwe dimensie in ons vak geleerd, dat is positieve gezondheid. En in het kort komt het erop neer, als iemand iets heeft, moet je kijken wat kan hij wel. Hè? En die positieve gezondheid is meer een holistische benadering van een mens. Hè? En vroeger zei men, gezondheid is als je geen ziektes hebt. Maar het gaat verder dan dat. Hè? Omdat je leeft met anderen, er is ook zingeving. En met name bij chronische patiënten, ja, die mankeren van alles. En nog moet je kijken van, wat kan ik wel? En daarvoor gaan. En Borger, ondanks zijn ongemakken, kon hij gewoon zijn rol scooten. Hij was een vervente basketballer. Maar ook in zijn rolstoel kon hij gewoon lekker basketballen. Hij kon muziek spelen, hij kon gedichten voordragen. Dus hij was er voor ons, hij was er voor zijn familie primair, maar ook voor ons, voor zijn vrienden, voor zijn kennissen en voor Suriname. Hè. Hij heeft een tijdloos verhaal over hoe vorm je een nazistaat. En in dit geval de nazistaat Suriname. Heeft hij het verhaal, heeft hij goed neergezet en verfilmd. En hij had natuurlijk de hoofdrol, zonder te veel uit te wijden, maar wat me opviel is dat hij daarmee betekenis heeft gegeven aan hoe vorm je een nieuw land, hoe vorm je nazi Suriname na de onafhankelijkheid. Je moet verhalen hebben, je moet betekenis geven, je moet antropologisch moet je waarde toevoegen aan die gemeenschap. En dat heeft hij gedaan. En je zag dus in die verfilming van One People dat je kerncompetenties, kernvraagstukken kwamen steeds aan de orde. Hè, van interculturele relaties. Wil je een land opbouwen, moet je een volk hebben. En het volk moet goed op elkaar afgestemd zijn. Het volk moet er voor elkaar zijn, er moet cohesie zijn in die samenleving. Dus dat zijn belangrijke. Je moet een grondgebied hebben. Je moet van het land houden. Je moet waarden en normen. En dat heeft hij dus allemaal heel tijdloos heeft hij dat neergezet. En ik denk dat dat voor de komende 100 jaar, voor generaties na ons, nog zal blijven voortleven. En ik denk dat we dat gewoon door moeten zetten als je kijkt naar waar het land vandaan komt van koloniale overheersers die allerlei strategieën verdelen, heerstrategie. Dit is het antwoord erop, hè? Interculturele relaties, elkaar liefhebben, elkaar dingen gunnen, weten waar we vandaan komen. Hè? Nu heeft de huidige president heeft gezegd, we zijn bezig met een heritage month die elk jaar ook terug zal keren. Nou, dat heeft Borger al in de jaren 74 voor ons neergezet. Hè? En het is belangrijk dat we dit soort verhalen, dat we betekenis blijven geven aan het land Suriname. Hè? En dat we met elkaar dat grondgebied, alhoewel we het land hebben verlaten en overal onze vleugels hebben uitgeslagen in Nederland, in Amerika, in Dubai, maakt niet uit waar. Het gaat erom dat je, men zegt, pe combatte beri en a combatte beerdrape. En hè, we blijven Surinamers en waar, wat voor functie je ook hebt, wat je ook doet, wie je ook bent, men zal je altijd aanspreken van waar komt u vandaan? Of waar komen je ouders vandaan? Of waar komen je voorouders vandaan? En een groot deel zal zeggen Suriname. Dus laten we daarvoor gaan. Het was ook een hele goede rouwdienst die de familie in hele korte tijd heeft neergezet. En dat is bewonderenswaardig. En nogmaals, de familie gecondoleerd, sterkte. Maar ik wil van deze plaats zijn vrouw, waarvoor ik ontzettend veel ontzag heb en dankbaarheid heb dat Borger altijd stond ze klaar, dag en nacht stond ze klaar, zoals onze oren en onze ogen als er iets met hem was. En nee, voor mij is Ingrid Breveld de generaal en ze heeft het fantastisch gedaan en wij als vrienden en kennissen, wij waarderen dat zeer. En we gaan het niet laten. We zullen er blijven ondersteunen. En ook de familie, maar zeker Ingrid. Omdat het, ja, heeft het top gedaan. En dit zijn dingen die, soms kom je in families, in welke rol dan ook, als huisarts. En dan zie je dat dit toch uitzonderlijk is, die steun en die ondersteuning naar zo iemand. Genoeg daarover. Nogmaals, iedereen gecondoleerd en veel sterkte bij het verwerken van het verdriet van onze icoon. En wij gaan verder, laten we voor elkaar zijn. En een beetje aandacht, een beetje tijd. Hè? En dat is heel erg belangrijk. Wil je met elkaar goed kunnen samenleven. En de ene keer geef je wat meer en de andere keer krijg je wat meer voor terug. Maar blijf naar elkaar omkijken. Dat we in een dystopische wereld leven. Kan zo plotseling anders zijn morgen. Niemand weet het. Oké. De eerste vraag. Er is een beller. Welkom, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, dochter Grijp met Marta.
1: Marta, welkom. Ja, luister dan.
2: Heel veel sterkte. Nou, en, voordat ik mijn vraag stel. Wat lijkt u toch op de buren van me van Frederiksestraat? Ik keek naar u, ik denk, jeetje, dit is een echte set niet. Heb je gehoord wat ik heb gezegd?
1: Ja, absoluut.
2: Ja, en nou, ja. Het gaat even een beetje over mij. Ik kan niet zo goed met die hitte omgaan. En misschien kunt u mij daar een beetje een tip geven. Want bijvoorbeeld, ik was gisteren naar een uitvaart en het was verschrikkelijk heet buiten. En ik voel me dan in een heel licht in mijn hoofd. Ik voel me niet goed. Ik Ik weet het niet. Ik heb het gevoel alsof ik neer wil stuiteren. Ik heb een kraan opgezocht. Ik heb mijn polsen nat gemaakt. Maar ik ben dan toch niet gebleven. Ben ik weggegaan. En ik heb dan ergens wat gekocht. Ik had water bij me, maar het leste niet. Het deed niet zoveel, want ook het water was warm geworden. En toen heb ik gewoon een blikje gekocht met kokoswater en het was koud. En toen heb ik dat heb gedronken, voelde ik me ietsje beter. Dus ik vraag me af, gebeurt er iets met mijn bloedsuiker op dat moment? Waardoor ik me zo een lamlendig voel. En dat heb ik echt door deze hitte al een paar jaar, hoor. Ik heb het ook in Suriname als ik op vakantie ga.
1: Ja. Ja, nee, duidelijk, duidelijke vraag. Ja, maar je geeft ook al een heleboel antwoorden zelf. Okay. Maar ik zal erop ingaan.
2: Is goed, alvast bedankt en iedereen weer sterkte ook met het verlies van de heer Borger.
1: Yes,
2: okay.
1: Bedankt Marta. Ja, ja. Ja, er was een vraag van Lloyd. Informatie over bezinking. Kijk, bezinking... En we noemen het ook BSE, bezinking. Dat is een maat om, is een bloedwaarde om de ontsteking in ons bloed te kunnen meten. En als die bezinking, daar komt een bepaald getal uit. En als die kleiner is dan dus tussen 1 en 10, 15. Dan is die bezinking goed. Hè? Dus dat betekent er zijn geen ontstekingsprocessen. Gaat die stijgen, dan moet je dus gaan kijken van... heeft iemand gewoon een verkoudheid of iets doorgemaakt... en dan gaat het lichaam daartegen vechten... en dan kan je dus die bezinking gaat dan stijgen. Maar je ziet soms dat mensen langdurig een bezinking van 80 of 100 hebben... En dan is het dus wel zaak om de oorzaak op te sporen. Hè? En de oorzaak zou kunnen zijn dat iemand... maar ja, je moet ook kijken naar andere bloedwaardes. Hè? Heeft iemand bij wijze van spreken bloedarmoede in combinatie met een verhoogde bezinking? Of is het zeg een verhoogde bezinking? Stel dat het alleen maar een verhoogde bezinking is van 80, 100... dan geeft dat aan dat er ergens een chronische ontsteking is. En dat kan zich uiten in spierpijnen, chronische spierpijnen. In dat geval zou je kunnen denken van... is er niet iets van wat we noemen spierreuma, polymyalgia rheumatica. Ja, dus het gaat erom dat we behandelen niet een waarde. We kijken naar de klachten die iemand heeft... en koppelen het aan die verhoogde waarde. Dus die verhoogde waarde, dan zijn er soms klachten bij. Dus daar gaat het om. Maar er kunnen heel veel zaken kunnen een verhoogde bezinking geven. Als je mensen met chronische ontstekingen, reuma of sarcoïdose, die houden altijd wel een vrij hoge bezinking. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus het gaat erom een verhoogde bezinking met de klachten, de persoon, de klachten. Hoe lang hebt u dat al? En dan moet je meestal twee meetmomenten hebben. Hè? Dus dat je het in de eerste keer meet. En dan zeg je, nou, iemand komt over 6 weken terug. En dan ga je weer die bezinking meten. En dan ga je kijken, is die bezinking aan het dalen? Of is die nog verder aan het stijgen? He, dus zo moet je dus daarna kijken. Maar een verhoogde bezinking kan bij allerlei ziektebeelden passen. Hè? En het is meestal zo dat wij als huisartsen kijken wat zijn de klachten, bezinking. En dan ga je verder zoeken. En als je het niet verder kan vinden, dan is het toch wel belangrijk om iemand door te sturen naar de internist, naar gelang de klachten. Of naar de reumatoloog, naar gelang de klachten. Maar het moet wel verder onderzocht worden. En soms heb je een kleine groep waarbij men verder onderzoek doet. En niet een specifieke oorzaak voor kunnen vinden. Maar dat is een hele kleine groep. En dan is het volgens mij, dan hoort het misschien bij die persoon of men kan nog niet de vinger erop leggen. Dus dat zijn hele specifieke dingen. Maar nogmaals, we behandelen niet alleen SEC, een verhoogde bezinking, maar ook kijken naar de context, naar de persoon, hoe lang daalt het, stijgt het, zijn er andere klachten bij. Ja. Verder, Marta, ja, mijn moeder is Sepni en mijn opa die heeft aan de Fredericiestraat gewoond, ja, en ik ben een kleinzoon van opa Sepni natuurlijk, en dus en ik lijk op mijn moeder, ik lijk op de Sepnis, dus dat is ook zo, ja. Als het gaat om hitte, ja, dat is ook een heel breed onderwerp. Ik denk dat de hitte die we de afgelopen dagen hebben gekend, dat was ongekend. Ik heb vrijdag spreekuur gedaan en ik zat in mijn korte broek op de poli, omdat het niet te houden was. Het was verschrikkelijk heet. En ja, je kan daar weinig tegen doen. Het is goed drinken, uit die hitte blijven, ventilatoren, misschien dat iemand een airco heeft, dat je dat zo kan doen. En voor mensen in het algemeen, ik weet niet als Marta medicijnen gebruikt, maar stel dat je medicijnen gebruikt voor hoge bloeddruk en vooral die hoge bloeddruktabletten, dan kan het zijn dat je veel meer vocht verliest en dat je bloeddruk toch iets lager wordt. En dat zou zich kunnen uiten in licht in het hoofd, het gevoel een beetje flauw te zijn, flauw te vallen elk moment. Maar het heeft te maken met onze lichaamstemperatuur is normaal 36, 37 graden. Op het moment dat het buiten, ja, volgens mij was het gisteren, zat ik soms, reed ik visites, huisbezoeken naar een patiënt. En dan zag ik er plotseling, zat ik in die 38 graden. Ja, dat is, zijn niet normale temperaturen. En je lichaam gaat dan ook, je lichaamstemperatuur gaat ook omhoog, waardoor je moeilijk je eigenlijk de hitte in je lichaam kan kwijtraken, omdat de omgevingstemperatuur ook hoog is of hoger. Hè? Dus dan moet je echt heel voorzichtig zijn, ook niet te veel lichamelijke inspanningen gaan doen, want normaal, als je dus gaat inspannen, loopt je temperatuur ook op. Hè? Dus als je de hele dag druk bezig bent en in de hitte werken, ja, dan en we zijn het niet gewend, dan kan je die warmte kan je daar niet kwijt en dan kan je wat we noemen door de hitte bevangen raken. Hè? Dan kun je een soort wegraking krijgen. Dus op zich is het geen probleem. Probeer luchtige kleding aan te trekken. Probeer ventilatoren uit die hitte te blijven. Goed te drinken. Hè? Net wat koude dranken nemen. Polsen als het gaat. Als je merkt van hey, ik word een beetje licht in mijn hoofd. Toch wel die polsen nat maken. En koude handdoeken in je nek, op je voorhoofd. En ja. Dus het heeft niet zozeer te maken met die bloedsuiker, want dat vroeg Marta. En ja. Dus het heeft niet zozeer te maken met die bloedsuiker, want dat vroeg Marta. Het heeft niet zozeer te maken. Het heeft meer te maken met de bloeddruk

gaat minder goed. En wat gebeurt er dan? Het bloed wordt minder goed gepompt, hè, door het lichaam. Dus je krijgt dat je organen, die moeten constant voorzien worden. Organen en spieren moeten constant voorzien worden van bloed. Omdat er in bloed, aan bloed is gekoppeld ook zuurstof en voedingsmiddelen. En als die organen, je hart, je hersenen, je spieren minder bloed krijgen, omdat dat de pompfunctie van het hart minder wordt, dan krijg je dus ook allerlei klachten. En daar gaan we zo op ingaan. Je ziet ook dat door die slechte pompfunctie van ons hart, en ons hart pompt de hele tijd, dan stroomt ook minder bloed terug. Dus aan de ene kant, bij elke hartslag pompt het hart krachtig het bloed door de bloedvaten naar de tenen, naar de vingers, naar de hersenen, naar alle organen. Maar er moet ook bloed terugstromen. Hè? En dat gebeurt dus te weinig als die pompfunctie niet goed is. En dan zie je dus dat mensen vocht achter hun longen kunnen krijgen. Hun benen, hun buik, hun enkels. Dat dat toch wel wat dikker wordt. En als we praten over hartfalen, dan moet je wel weten dat een groot deel, meestal is het niet te genezen. Je hebt wel een hele kleine specifieke groep die wel te genezen is. Maar daar kwam ik later op terug. Wat merk je? Kan je merken van mensen als je hartfalen hebt? Als je moet inspannen, ben je snel moe. Hè? Je raakt snel buiten adem. Als je de trap moet oplopen, als je boven bent of halverwege, denk je van, hè? Ik ben moe. Hè? Maar je kan je ook benauwd voelen, hè? Dat je dus tekort aan adem hebt. Omdat er in dat geval misschien vocht in de longen zit. Je kan dikke voeten, dikke enkels krijgen. En je ziet mensen dan zeggen, ja, maar ik ben plotseling zwaarder geworden. Hè? Dus dat zijn allemaal tekenen dat er mogelijk sprake is van hartfalen. 'S Nachts moet je er vaker uit. Hè? Omdat als je dus gaat liggen, dan 's nachts, dan gaat het bloed wel weer terugstromen. En je merkt dus dat op dat moment de nieren nog weer vocht uit het lichaam halen, afvalstoffen. En daarom moet je dus vaker plassen. En als we praten over ernstig hartfalen, dan zie je dus dat mensen ook heel erg moe en benauwd kunnen zijn zonder dat ze zich inspannen. Wat is de oorzaak, hè? Waardoor ontstaat het hartfalen? Je hebt een aantal zaken die kunnen spelen. Op nummer 1 staat toch mensen die een hartinfarct hebben gehad. En een hartinfarct is niets dan je bloedvaten rondom het hart. En als die bloedvaten dichtgeslipt zijn en dicht zitten, dan krijgt een deel van het hart geen bloed. Waardoor die hartspier gaat afsterven. En schade gaat veroorzaken. En ze krijgen dan ook pijn op de borst. Dus je moet er wel snel bij zijn. Maar als er een groot deel, als je een groot hartinfarct hebt gehad, dan is de functie van het hart, die pompfunctie gaat dan heel erg achteruit. En dan merk je dus dat het hart toch een behoorlijke optater heeft gehad en niet optimaal meer werkt. En is die pompfunctie slechter wordt. Dus dat is een oorzaak, een hartinfarct. Jaren, 30, 40 jaar hoge bloeddruk. En bij die hoge bloeddruk moet het hart steeds harder gaan werken. Hè? En dan krijg je dus dat die hartspier, die linker ventricule, linker kamer, verdikt raakt. En als hij verdikt raakt, dan gaat hij op den duur minder goed die knijpfunctie kunnen uitvoeren. Dus dan

0: belangrijk. Mensen met hoge bloeddruk. Echt, het is een chronische ziekte. Maar je moet echt de medicijnen echt op tijd nemen. Want anders ga je problemen krijgen. Iets anders is, als je te veel alcohol gebruikt, dan kan de kwaliteit van die hartspier ook achteruit gaan. Mensen die harddrugs gebruiken, zoals cocaïne, want dat jaagt ook je bloeddruk omhoog. En dan krijg je dus ook weer dat effect dat die hartspier verdikt raakt. En de kwaliteit van die pompfunctie van het hart, samenkrijpen, samentrekken, dat minder wordt. Ook mensen met chemotherapie, als je chemotherapie hebt gehad, dan kan je ook schade krijgen aan je hart. En je ziet het ook bij mensen met schildklier. Als je schildklier te snel of te langzaam werkt, als die schildklier te snel werkt, dan krijg je dus dat het hart ook sneller gaat kloppen. Of te langzaam. Maar dat zijn dingen die ook invloed hebben op het hart. Kleppen, als de kleppen, hartkleppen vernauwd zijn, te smal zijn, dan zie je dus dat bij elke slag die klep niet optimaal werkt, dus de effectiviteit minder wordt. Maar je hebt dus ook mensen met wat we noemen boezemfibrilleren, onregelmatige, te snelle hartslag. En dat is dus wel iets dat behandeld kan worden. Dus op het moment dat mensen hartfalen hebben op basis van wat we noemen boezemfibrilleren, te snelle, onregelmatige hartslag, dan als je dus daar ingrijpt, maar daar kom ik bij de medicijnen op terug, dan zou je dus wel het hartfalen terug kunnen brengen. Maar alle andere voorbeelden die ik heb gegeven, oorzaken die ik heb genoemd, daar kun je weinig verbetering merken. Het is wel belangrijk om de medicijnen op tijd te nemen, omdat je daardoor voorkomt dat het slechter wordt. En er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden, oorzaken, maar die komen niet zo vaak voor. En je ziet ook dat het hartfalen ook vaker voorkomt bij mensen die te zwaar zijn of mensen met suikerziekte. Dus het is belangrijk om bij overgewicht dat je daaraan werkt en dat je dat onder controle probeert te krijgen. Hoe stellen we vast dat mensen hartfalen hebben? Wij doen dat als huisarts door sowieso lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag te meten. En we kunnen ook een bloedonderzoek doen om te kijken naar bepaalde stoffen. Je kijkt dus naar wat we noemen NT-proBNP. Dat is een bepaalde stof die aangemaakt wordt. En bij hartfalen zie je dus dat dat getal, die waarde, behoorlijk verhoogd is. En dat geeft natuurlijk een idee van, hey, mogelijk gaat het toch om hartfalen. Een hartfilmpje kunnen we maken om te kijken van hoe is de hartslag en heeft iemand eerder ook infarcten gehad. Want als je eerder een infarct, hartaanval hebt gehad en er is een deel van het hartspierweefsel is uitgevallen, ja, dan kun je dat ook vaststellen. Wij doen geen echo, maar we sturen mensen wel door naar het ziekenhuis om een echo te maken van het hart. En met die echo van het hart kan de cardioloog kijken van hoe is die spierdikte, hoe is de dikte van die linkerkamer, linkerboezem. Zijn er kleppen die niet optimaal meer werken? Dus dat kan de cardioloog in het ziekenhuis stellen, omdat dat heel erg van belang is voor het verder onderzoek. Ja? Belangrijk is, voordat ik overstap naar de behandeling, als het is vastgesteld dat er sprake is van hartfalen, is het belangrijk om gezonde leefstijl op na te houden. Hè? Er zijn een aantal dingen. Probeer toch wat gewicht kwijt te raken, af te vallen, gezond te eten. En met name weinig zout. En vooral voor onze mensen is het van belang. Want wij zijn gewend vanuit onze voeding veel zout te eten. Hè? We houden van de lekkere Surinaamse keuken, dat is vaak gezouten producten. Maar probeer daar toch op een, probeer dat toch in te perken. Omdat als je toch gewoon veel zout eet, gaat die bloeddruk omhoog. Maar je lichaam, zout, heeft de neiging om vocht vast te houden. Dus met name bij hartfalen zie je dus dat het door dit zout, als je overmatig zout gebruikt, dan ga je dus zwaarder worden, omdat je vocht gaat vasthouden. En dat zou betekenen dat je dus benauwd gaat worden, dat je kortademig gaat worden. He, dus het is u heel erg van belang als de diagnose hartfalen er is, dat vooral bij onze mensen, dat je echt goed gaat letten op zoutgebruik. Daarnaast goed drinken. Ook niet te veel drinken in één keer, maar verspreid over de dag. En in zijn algemeenheid zeggen we 1 liter tot 1,5. Want als je veel meer gaat drinken, dan houdt het lichaam ook veel meer vocht vast. Waardoor je ook dikke benen kan krijgen, vocht achter je longen. Dus het is een hele dunne lijn waarop je moet balanceren. Maar alcohol natuurlijk niet drinken. Als u rookt, stoppen met roken. En genoeg bewegen. Hè? Je moet dus, die beweging is heel erg van belang. Maar er zijn, als de diagnose is gesteld, wordt meestal ook in het ziekenhuis gedaan, bij de cardioloog, dan verwijzen ze u meestal door naar de, wat we noemen, hartfalenpolie. En dat is een speciale polie om mensen goed in de gaten te houden. En als u stabiel bent en het gewicht blijft stabiel, u neemt uw medicijnen op tijd, dan zeggen ze meestal van oké, dan mag je terug naar de huisarts en dan kunnen wij verder de controle doen. Het is dus belangrijk als u de diagnose hartfalen hebt, dat uw gewicht gemeten wordt, dat u afspraken maakt of met de huisarts of met de poli, hartfalen poli. Als je in 3 dagen tijd 2 kilo bent aangekomen, dat betekent dat je vocht vasthoudt. En dan moet je dat direct bespreken met de artsen om te kijken van moet je toch wat extra tabletten nemen om wat we noemen plastabletten, om wat vocht kwijt te raken. Hè? Of moet er iets anders gedaan worden. Dus het is belangrijk om uw gewicht 's ochtends een goede weegschaal te kopen en dan elke dag te wegen en het te noteren. En vooral in het begin. En daarna zou je 2-3 keer per week even gewicht opschrijven. En dat is belangrijk. Dat gaan ze u ook vragen. De hartfalen poli gaat u vragen. Ja, u was, toen u bij ons was, was hij, noem het, 62 kilo. En hoeveel bent u nu? Hè? Als je zegt 65, dan weten ze genoeg. Omdat je als je dus in 2-3 dagen tijd 2 kilo zwaarder bent geworden, dan is dat vocht. De behandeling, als het gaat om hartfalen, de behandeling gaat men dus kijken wat de oorzaak is. Als de oorzaak is een onregelmatige hartslag, hè, dus wat we noemen boezemfibrilleren, dan gaat men medicijnen daartegen geven. Is de oorzaak een probleem met de schildklier, dan gaat men daartegen medicijn geven. Of is de oorzaak die kleppen, die lekkende hartklep? Dus daarom is het van belang om bij de cardioloog te zijn. En die kan dan precies kijken welke specifieke behandeling u voor in aanmerking komt. Hè? Maar meestal in zijn algemeenheid is het zo dat je twee soorten medicijnen krijgt tegen de bloeddruk. En meestal krijg je ook een pil voor je hart en je bloedvaten. Dat is wat we noemen een SGLT2-remmer, maar daar kom ik zo op terug. Dus om te beginnen in zijn algemeenheid zal men wat we noemen twee verschillende medicijnen geven tegen de bloeddruk. Dat is wat we noemen een RAAS-remmer. Dat zijn tabletten als enalapril, lisinopril, dat soort middelen. En die zorgen ervoor dat de bloeddruk verlaagd wordt, omdat ze dus de bloedvaten bij de nieren wijder maken. En daardoor wordt die bloeddruk lager en het hart hoeft dan minder hard te werken. Ja, en je merkt dan dat mensen ook minder klachten krijgen. Het gaat erom dat het stapje voor stapje gebeurt, maar dat gebeurt door de cardioloog. Je hebt ook losartan, dus al dat soort middelen, valsartan, candesartan, dat zijn allemaal middelen die op de nieren aangrijpen en daardoor de bloeddruk verlagen. En ze hebben ook bijwerkingen, zoals een kriebelhoes, maar daar komen we straks op terug. Welkom, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen met meneer Vrij, dokter Grap.
0: Ja.
1: Heel goed wat u heeft verteld over de hartfaal en zo. Maar wat van belangrijk is, dokter, als het overdag is, dan kent men de movement die je moet maken. Dat je wordt geholpen of geholpen worden. Maar ik denk dat u ook zou moeten zeggen wanneer het 's avonds gebeurt, wat je moet doen. Want je... Er zijn bepaalde zaken die je kan bellen, of organisaties die je kan bellen, of 112. Dat is dus te belangrijk om dat soort zaken ook aan te geven, toch, dokter?
0: Ja, zeker. Daar kom ik zo op.
1: Ja. En een andere zaak, ik hoor dat u in de Frederikestraat hebt gewoond.
0: Ik heb daar niet gewoond. Mijn opa.
1: Oma, want ik ken mensen daar. Mevrouw Carmen. En ja, twee jongens die heel ondeugend waren daar. Maar goed, dat is een ander zaak. Maar dat is de vraag die ik wilde stellen. Dat daarmee rekening wordt gehouden als het middernacht of zo. Wat je allemaal moet doen. Ja? Want
0: prima.
1: Je hebt ook mensen in de buurt die zo'n apparaat hebben. Die dan ook terecht kan zijn bij eventueel van de mensen die met het probleem zitten. Goed, dat was het even. Fijn weekend.
0: Oké, prima. Ja, ik noemde al dus die RAAS-remmers, enalapril, lisinopril. Die kunnen een soort kriebelhoes veroorzaken. En mocht dat optreden, dan moet je dan contact opnemen met de huisarts. Het kan ook zijn dat je wat duizelig kan zijn, hè, wat soms misselijk, wat hoofdpijn, maar moe of zwak voelen. Dus dat zijn allemaal bijwerkingen die meestal in het begin optreden. Als het lichaam eenmaal gewend is, dan zal dat minder optreden. Die beta-blokkers, dat is ook een apart groep. En die beta-blokkers daarmee die tablet zorgt ervoor dat de hartslag langzamer wordt en je bloeddruk lager wordt. Hè? En hoe minder hard het hart hoeft te werken, hoe minder zuurstof het hart gebruikt. Dus dat is dus ook beter voor je hart, maar ook de kwaliteit van die knijpfunctie en die ontspannen functie, die zijn enorm van belang. En met die beta-blokkers kan je dat goede banen leiden. En die beta-blokkers, zoals metoprolol, bisoprolol, dat zijn voorbeelden. Dus dat zijn tabletten om het hartritme wat minder te maken. Er zijn ook wat bijwerkingen, maar daar zullen we een andere keer op terugkomen. En dan heb je dus nu die nieuwere middelen, dat zijn de SGLT2-remmers, dat zijn dapaglifosine en paglifosine. En die zorgen ervoor dat je, eigenlijk is het uitgevonden voor mensen met suikerziekte, maar we zien dus dat als je deze tabletten geeft aan mensen met hartfalen, dat de overleving veel beter is. Hè? Dus dat ze minder kans krijgen en cardiovasculaire events krijgen. Dus dat is heel erg belangrijk. Alleen ook die hebben soms wat bijwerkingen. Omdat je veel suiker gaat uitplassen, kan het zijn dus dat je wat jeuk aan de penis of bij vrouwen jeuk aan de vagina kan krijgen. Ander tablet is dus zijn plastabletten. En daar heb je ook allerlei vormen voor. Je hebt die spironolactone, je hebt die furosemide, je hebt hydrochlorothiazide. Dat zijn allemaal plastabletten die ervoor zorgen dat je meer gaat plassen, meer zout gaat uitscheiden en daardoor minder vocht gaat vasthouden. Dus dat zijn een beetje kort de medicijnen die je kan krijgen. Belangrijk is op tijd je medicijnen nemen en niet bezuinigen daarop. En meneer Vrij had het ook over als je plotseling merkt dat je bent bekend met hartfalen en je merkt plotseling dat je heel snel of heel moeilijk kan ademen, opeens heel erg benauwd bent, je kan niet meer plat liggen op één kussen, dan is het belangrijk om de huisartsenpost te bellen en die zijn gewoon 1x24 uur open, hè, van in het weekend van 8 uur tot 8 uur en door de week van 5 na 5 tot de volgende ochtend 8 uur. Want dat betekent dat er veel vocht in je longen zit of in de benen, maar dan ben je dus erg benauwd. En als het echt met pijn op de borst zich uit, dan gewoon 112 bellen. Dus dat zijn bij ernstig hartfalen moet je, als de situatie verandert, gelijk 112 bellen. Ik hoor de muziek. Het was mij weer een waar genoegen om dit te mogen doen. Fijn dat u het hebt. En geniet van het mooie weer. Maar blijf uit de hitte.
2: Dank u wel, Doc. En tot de volgende keer.
0: Yes.
2: Bye bye.
0: Bedankt. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale Indië-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. Ook zou hij op andere terreinen hebben gelogen. Jason Ardet werkte als professor aan de Universiteit van Cambridge en was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de onderwijsinstelling. De politie onderzoekt zijn overlijden en houdt daarbij alle opties open. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06 188 58 416 of 06 384 11 316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag iedereen, mijn naam is Evita. Ik zit hier nog steeds, maar dan met een andere gast. En Etienne zit achter de knoppen, dus nu gaat alles goed, gelukkig. Ja. Maar in de studio hebben we...
1: Bijna alles, Evita, helaas hebben wij geen beeld op YouTube. Dat vind ik enorm lastig. Oh. Want ik deed het gisteravond nog, heb ik hele mooie beelden gezien op YouTube. Maar niet getreurd, we hebben een speciale gast. En dat is niemand minder dan de grote...
0: Edgar, nou, zegt u het zelf maar.
2: Nou, zo groot is hij weer niet, hoor.
0: Jawel, hoor.
2: Nou, Edgar Boegro-Burgos, meer bekend als Trafaziman. Ja.
0: Welkom in de studio bij Mart Radio. Geweldig dat u tijd vrij heeft kunnen maken om hier aanwezig te zijn op zo'n mooie, bijzondere dag.
2: Dank je.
0: Want 60 jaar showbusiness. Als ik u verbied om te beginnen over Trafassi en wasmachine, waar begint uw verhaal?
2: Mijn verhaal begint in de kerk, de Bonifaaskerk op Frimangrong. En achter de kerk had je Bronsplein, Bronsie. Dus ik zong zo hard in de kerk dat de mensen me op de kermis gehoord hebben. En ik heb gelijk een contract gehad van Harry Tota en van Bas Margaret. En ik was toen 13 jaar oud.
0: Oké. Okay.
2: Had ik al een professioneel contract op de kermis.
0: Nice.
2: En ik moest artiesten begeleiden met mijn band Brotherhood. Zoals Calypso Rose, de grootste Calypsonian, King Vaita. Van King Vaita, doodoo, me go giu, furu, furu, wansani.
1: Right in Suriname.
2: Ja, right in Suriname. Dus vanaf mijn 13e eigenlijk ben ik eigenlijk professioneel begonnen. En toen begon ik een schoolbandje en zo druppelde het verder.
0: Jeetje, ja. Dat is wel heel bijzonder, hoor. Want u vertelt dat gewoon, maar het is wel heel bijzonder. Ik hoop dat u dat wel realiseert.
2: Ja, nou.
0: Want wat weet bijna niemand over die 60 jaar, maar zou eigenlijk iedereen moeten weten?
2: Ja, dat de 60 jaar dat ik het, hoe zal ik zeggen, ik heb een plan gehad vanaf ik heel jong ben, dat ik wil leven, dat muziek mijn leven moet zijn.
0: Wow.
2: Ja, dat was mijn plan, want ik keek naar grote artiesten op school. Als ik repetitie gemaakt had, dan vulde ik niet mijn eigen naam in, maar ik vulde in Mr. Dynamite.
0: Ja. En, manifesteren heet dat. Geweldig. Dat is
2: Mr. Dynamite. En iedereen wist dat het deze man was, James Brown. Want ik had ook zo'n groot afro-kapsel.
0: Oh,
2: en ik kon goed dansen. Ik was een stukje slanker. Dus,
0: wij allemaal.
2: Dus ik vulde mijn repetities. Ik vulde ik in Mr. Dynamite. Omdat ik altijd een soort James Brown wilde... wilde zijn. Ik wilde mijn carrière in de muziek maken. Ja. Ik heb wel gestudeerd, maar daar is verder niks van terechtgekomen.
0: Ja.
2: Ik ben muziek gaan maken.
0: Nou, het is duidelijk dat u hiervoor geboren bent. Dus dat was de juiste keuze wat mij betreft. En volgens mij de luisteraars ook. Als u de jonge Edgar van toen vandaag 5 minuten zou mogen spreken, waarvoor zou u hem waarschuwen?
2: Ik zou mij waarschuwen?
0: Als u uw jongere ik zou kunnen spreken.
2: Uh-huh.
0: 5 minuten maar. Waarvoor zou u hem waarschuwen? Waar zou u zeggen, let hier op, doe dat anders. Of juist niet, of juist wel.
2: Ik heb gewoon mijn eigen pad gevolgd. Ik heb in mijn hele leven, in de muziekcarrière, nooit een manager gehad.
0: Yeah.
2: Ik heb zelf mijn financiële ik heb zelf mijn financiële zaken gedaan. Vanaf liedjes schrijven, uitbrengen, rechten regelen, optredens regelen, kleding, shows. Ik heb dus vanaf het begin alles. Ik ben vaak ook de leider van een band geweest. Ja. En dan vaak ook met lange ei. Weet je, want ze zeggen altijd, de leider, dit, dat en zo. Maar waarschuwen, ik heb altijd geleerd van fouten die anderen maken. Hmm. Van, shit. Die man heeft 1 miljoen en na 10 jaar is hij failliet.
0: Ja.
2: Heb ik veel gelezen over grote Amerikaanse artiesten. Ik hoef geen namen te noemen.
0: MC Hammer.
2: Maar grote artiesten weet je. En dan ben ik in het klein, in het notendop. Ik ben niet zo groot als die mensen geweest. Maar ik denk in het kleine, mijn moeder zei me altijd, jongen, let op, kruimeltjes is ook brood.
0: Mm-hmm.
2: Weet je? Dus probeer niet direct een hele stokbrood op te eten. Die kruimeltjes zijn nog goed. Begin rustig aan. En heb overzicht op wat je doet. Laat niet iedereen dingen voor je doen. Want ze ga je pakken of zo. Dus ja. Probeer het in de hand te houden. Dus ja. Klein, maar
0: goed.
2: Ja, en overzichtelijk.
0: Ja, en dat is het groeien.
2: Dus dat is waar ik mensen voor zou waarschuwen. Laat niet iedereen jouw dingen beloven. Mm. Probeer het klein, maar overzichtelijk te doen. Dan ja. Kom je er wel, net als deze man.
0: Oh, wat een mooie. Ja, dankjewel daarvoor.
3: Ja, dan wil ik ook even ertussen komen als het mag, Evita. Want, kijk,
2: ik praat liever met dames, hè, maar ja.
3: Okay. Ja, dat begrijp ik ook. we zijn natuurlijk beide muzikanten. Ik ken hem als een kraantje, man.
2: Ja.
3: Maar ik wil toch van jou weten, wat is de eerste band waar jij begonnen bent?
2: Mijn eerste band in Suriname, dat was de Firestone.
3: De Firestone.
2: Firestone. En we hebben de naam gekregen omdat het bedrijf Young Chiva,
3: ja.
2: Die verkocht Firestone autobanden.
3: Autobanden, ja.
0: Oh.
2: Dus was een soort sponsoring. En op een gegeven moment hadden we nieuwe instrumenten nodig. En die man zegt, is prima, maar ik ga die naam van de band veranderen in Popokai.
3: Oh. Oh.
2: Ik zeg waarom? Hij zou met Popokai koffie op de markt komen. Toen ben ik er gekapt. Ik zeg, hou je gear maar, hou je instrumenten maar. Ik ga gewoon verder. Toen ben ik met Brotherhood begonnen.
3: Maar toen zong je Engelstalig?
2: Ja, ik...
3: Je was niet in de beatgroepjes?
2: Ja, nee, ik ben net na de beatgroeptijd, na de Harold Biervliet en de Glenn Gaddams en zo. Want die zijn een stukje ouder, denk ik. Dus de beatgroep tent was 1960, 65. Ik ben in 70 ben ik, of 69 of zo, ben ik echt begonnen met muziek.
3: Maar je hebt weinig Engelstalig gezongen, hè? Meer Suriname.
2: Nee, toen wel. Toen veel Engelstalig, Calypso. Maar zoals ik al zei, ik heb mijn eigen richting. En we hadden daar songfestivals. En het eerste Mulo Scholen Songfestival heb ik meegedaan met een eigen lied, Blaka Brada no Disco Yububa.
3: Dat is hoor.
2: One day mi wiki, dami luku in waspikri, dami axi, mi bigisuma, fai contact de my scotchu teu blaka, dami mama, dus bla bla bla. Dus ik kom met het lied en ik heb niet gewonnen. Omdat ik met de eigen compositie kwam en in het
3: Suriname kende.
2: Iedereen zong Engels, iedereen was aan het imiteren en ze zongen Beatles na en ik heb niet gewonnen. Volgens mij had ik misschien de zevende plaats, maar ik heb meer prijzen gehad, want ik heb prijzen gehad en is geen Java. Ik heb prijzen gehad als de best geklede man, de beste showman, de beste compositie, het enige Surinaamse lied.
3: En toen ging je naar Happy Boys.
2: Nee, dat was Brotherhood nog. En Brotherhood heeft toen in het voorprogramma gestaan toen Lieve Hugo naar Suriname kwam, in Jaarbeurspaviljoen. Meneer Biervliet die was onder de indruk van mij, de geweldige Harold Biervliet.
3: Harold, ja.
2: En die zegt, jongen, als je naar Nederland komt, een keertje, kom even langs bij mij, misschien kunnen we wat doen. En ik kwam op 20 september 1975, nog net voor de onafhankelijkheid, ben ik weggegaan. Ik zat ook in de musical van de Surinaamse onafhankelijkheid. Heb ik niet meer meegemaakt. Mensen hebben me kwalijk genomen dat ik gevlucht ben, dat ik een laf ben, dat ik een redimoesel ben of zo. Maar ik zag het niet zitten, weet je, omdat ik wilde dat Suriname onafhankelijk werd, maar in een gemene best. Net als toen bijvoorbeeld de Bahama's toch bij Engeland hoorden en Canada en Australië. Dat je hebt gewoon je koningin, maar je bent onafhankelijk. Want in Bahama's, elk jaar augustus, komt er een orkaan langs. En dan gaan alle kokosbomen weg, vissersboten drijven weg. Dan zeggen ze, toen was nog Queen Mom, de Engelse koningin, van... Hé, koningin, je weet, we zijn toch een Engelse, hè? Dus zin komt, tetro. Want ik denk, als Nederland ons 400 jaar lang heeft uitgebuit, dan moeten ze ook minstens 800 jaar voor ons laten zorgen.
0: Facts.
2: Dat was mijn, dus dat was mijn dinges. Dus ik ben toen weggegaan. En ik kwam in Nederland aan. Ik ging een paar keer kijken in Bijlmerhuis, oude Bijlmerhuis nog, met Happy Boys.
0: Ja.
2: En Happy Boys zou naar Suriname gaan 25 november 1975 om voor de onafhankelijkheid op te treden. Maar Lieve Hugo komt te overlijden. Ja. En toen heeft Biervliet of de band heeft gevraagd van, hey, wil je meedoen aan een auditie? Er waren zoveel zangers en zo, ik noem er geen namen. Maar op het einde van de rit, het was kerst, 25 december, toen zeiden die jongens van, hey, wil je met Happy Boys meedraaien? Zo ben ik in Happy Boys gekomen. Ja, ja.
0: Nou, maar volgens mij heeft hij toch de beste prijs gewonnen met... Iedereen weet wie Travassie is. Iedereen komt opdagen voor Travassie.
2: Ja, ja.
0: Elke jaar, elke keer weer opnieuw.
3: Nou, maar van de week speelt hij in Sneek.
0: Dus. Maar ja. Dat bedoel ik.
3: Het gaat gewoon hier, door.
0: Er was hier net een Nederlandse journalist. En ik vertel dat u eraan komt en wie u bent. En ze zegt, oh ja, Travassie.
3: Ja.
2: dus we hebben een... Travassie is een merk.
0: Ja.
2: Nu eigenlijk is
0: ja,
2: een,
0: het is
2: hebben
0: echt een
2: grote
0: brand.
2: Naamsbekendheid. Ja. En ik zeg nog eens, het kan misschien opschepperig overkomen, maar het begin heb ik gezegd. Ik heb een lijn gehad, een traject van over zoveel tijd wil ik daar zijn. Mm-hmm. Ik wil niet muziek maken en dan 's morgens nog weer bij een baas gaan.
0: Dat.
2: Of vragen van ik moet naar de tandarts of naar de oogarts, mag ik een half dagje vrij of zo. Nee, ik wilde mijn eigen baas zijn.
0: Mm-hmm.
2: Vanaf ik 13 ben in Suriname... ben ik eigenlijk eigen baas. Ik heb mijn eigen ding willen doen.
0: Geweldig.
2: Dus daar heb ik dus ook de naamsbekendheid opgebouwd.
0: En ik hoor je net voor de tweede keer of derde keer zeggen... ik wil niet opscheppen, maar is het opscheppen om te erkennen wat u bereik heeft?
2: Nee, maar je weet hoe die mensen zeggen. Want kijk,
0: ja, maar we letten niet
2: jij op interviewt het. Mij, dus ik ga vaker ik zeggen. Weet
0: ja.
2: je, en als je... ik zeg, dan is het van ik, man denk ik kwalijk of niemand denkt dat, of wat
0: oh,
2: denkt
0: hij yeah.
2: nou, weet je, dus nou, ik probeer het een beetje...
0: Ik begrijp het, maar het sluit mooi aan op het gesprek wat ik hiervoor had,
2: yeah.
0: over mindfulness basically,
2: yeah.
0: dus en ik ben van mening dat wanneer iemand iets goed doet, dat gezegd mag worden, het mag erkend worden. Waarom maken we onszelf
3: helemaal
0: klein?
3: Helemaal met je eens.
0: Waarom denken we nog steeds zo klein?
2: Ja, ja, ja.
0: Ik ben iemand van, nee, we moeten eruit stappen. Stap
2: ja.
0: uit die bubbel
2: ja, ja,
0: die zo
2: ja.
0: bekend is. En lift anderen juist op.
2: Ja,
0: dus
2: ja.
0: als ik jullie zou zien, zou ik zeggen, ja, Travassie, jee, jee, jee. Iedereen
2: ja.
0: moet luisteren. In plaats van, nou, daar heb je ze weer. Nou,
2: ja, ja, ja.
0: Maar dat noem ik typisch Surinaams, helaas.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En ik ben daar een beetje allergisch voor. Dus ik wil meegeven, ik vind het geweldig wat u heeft gedaan.
2: Okay, okay.
0: En ik vind ook dat u het mag erkennen. U mag weten, u heeft het geweldig gedaan, u heeft het goed gedaan, want u zit er nog. Iedereen weet wie u bent.
3: Mm.
0: We kunnen er niet omheen. Toch, Etienne?
3: Zo is dat.
0: Nou, u heeft artiesten gezien. Verschillende generaties.
2: Ja.
0: Zien komen, zien verdwijnen. Waarom bestaat Travassie nog?
2: Dan komen we weer bij die visie. Ik heb een planning gemaakt.
0: Ja.
2: Toen ik uit Suriname kwam, ik kwam in Nederland. In de Bijlmer had je, als ik het zo mag zeggen, Creoolse
0: ja.
2: feesten.
0: Ja, ja.
2: Ja? In Zoetermeer had je Javaanse feesten.
0: Oh,
2: ja?
0: Okay.
2: In Groningen, Zoetermeer en Groningen had je Javaanse feesten. In Den Haag had je Hindoestaanse feesten.
0: Ja.
2: Weet je, dan had je nog Indiaanse feesten. Ja. Je had Rotterdam, had je Kaseko Kawina feesten.
0: Okay.
2: En ik denk, jongens, daar ben ik aan ontsnapt. In Suriname, al die eilandjes.
0: Mm-hmm.
2: Ik kom naar Nederland. Ik wil allereerst de Surinamers bij elkaar brengen. En maakt niet uit wat voor gezindheid of gezinte of geloof of zo je bent. Ik wil de mensen bij elkaar brengen.
0: Ja.
2: Al die eilandjes bij elkaar. En toen kwam ik met Bigger Guy Le Baba. Hoe waren je Japanees pokoe? Er staat je hondje voor het hek en zo. Hey, hoe waren koolie pokoe? Hey, no, we niet play koolie pokoe, we play Hindoestaanse pokoe. Dus het is ook didactisch
0: yeah.
2: dat we de mensen al uitleggen van, hey, laten we nou één worden. Dan, weet je, Japanse, er staat een hondje voor het hek met een
0: yeah.
2: briefje in de bag en zo.
0: Yeah.
2: Hey, hoe waren Hindoestaanse pokoe? Bigger geile baba, bigger geile ma. Mm. Hoe waren Japanese pokoe? Hoe waren Ingi pokoe? Weet je, hoe waren Nees pokoe? Dus zo heb ik alles bij elkaar gebracht. Dat was de eerste gouden plaat. Want iedereen denkt, het is wasmachine. Bigger Gaili Baba was de eerste gouden plaat. We hebben zeker in de hele wereld, zelf in India en Pakistan, hebben we meer dan 50.000
0: serieus?
2: Ja, verkocht. Ik heb nog foto's en films van de Pakistanse televisie.
0: Ja.
2: Ja, dat was de eerste gouden plaat. Toen hadden we alle Surinamers bij elkaar. Toen dacht ik, hé jongens, we gaan nog verder.
0: Ja.
2: Want er zijn nog meer mensen, je hebt ook nog Antillianen.
0: Mm.
2: Toen kwam ik met Son Si Senti Salsa. Son Si Senti Salsa.
0: Ah, dat was
2: lekker.
0: Oh, wat leuk. Ja, ja, ja.
2: Nou, we gingen toeren op Curaçao. We waren heel bekend. Dus de Antillianen kwamen ook op de Surinaamse feesten.
0: Klopt.
2: Weet je, en we gingen de kant van de Marokkanen van, als je mag geil is, mag alles. Wie heeft mijn fiets gehaald? Dus die kwamen ook bij. Dus we hebben toen, en toen zeg ik, jongens, we hebben al die mensen bij elkaar. En mijn strategie, we moeten een, ik zei het net, we doen geen folklore, we doen folkoren. Want we hebben brood op de plank,
0: dus
2: we moeten eten. Dus ik ben niet met folklore bezig van bim, bim, bim, bim, bim, alleen Surinamers. Nee. En toen kwam de wasmachine. Toen was het cirkeltje rond. Toen hadden we, dat was gewoon een strategie. Want je vroeg hoe het kan dat Travassie zo lang bestaat. Dat was de strategie.
3: Mijn excuus, nemen we een beller?
0: Oh,
3: als
0: ja,
3: je dat wil hoor.
0: Ja, nee, hoeft prima.
3: Niet. Ja? We gaan niet te veel bellers nemen.
0: Oké.
3: Goedemiddag, welkom in de uitzending.
4: Ja, dag heren en mevrouw Evita.
3: Dag meneer Jan.
4: Wil ik meneer Boegerop feliciteren met 45 jaar.
3: Ja. 60 jaar.
4: Nee, wasmachine.
3: Ja, nee, maar hij is 60 jaar in het vak, vandaar dat hij hier zit.
2: Ja, ja, ja, en 45 jaar Travassie en 40 jaar wasmachine, hè?
3: Ja, ja. Nee, maar we moeten.
4: Dan wil ik u feliciteren, want ik heb het een paar weken geleden op de televisie gezien.
0: Goed. Wat leuk.
4: Maar ik zocht jouw nummer altijd, maar ik kon niet vinden. Ik heb een foto net naar Evita en.
3: Dit is meneer Jan Ramtisoen, een van onze vaste bellers.
4: Oh. Ik heb net een foto waar jij op de foto ook bent.
2: Oh.
4: Ik kon jou niet bereiken, maar nu kan je de foto via hun krijgen.
0: Met leuk.
2: Oké, Jan. Prima. Kahale, Jan.
4: Dat ik de foto ook ben.
2: Oh.
4: Ik kon jou niet bereiken, maar nu kan je de foto via hun krijgen.

0: terecht.
1: Ja.
0: En één ding wil ik...
1: Ja, want we gaan het kort houden, Jan. Hij is voor de interview hier.
0: Dat lied was Machine. Oorspronkelijk is het een Antilliaans lied, hè?
1: Ja. Daar gaan we straks over hebben.
2: Ja, dat staat overal op, dat staat overal bekend.
1: Nee, daar gaan we zo over praten. En Vita is helemaal voorbereid. Ja.
0: Oké.
1: Jan, bedankt voor het belletje. Dat.
3: Dankjewel, Jan.
1: Ja, helaas gaan we niet te veel bellers nemen, want anders gaat ons programma helemaal in de soep lopen. Hey, meneer Edgar Burgers, die is hier voor een interview en niet voor de bellers.
3: Ja.
1: We kunnen zeggen van de laatste 10 minuten als je dat wil.
3: Of nou, hierna hebben we nog een uur vrije zendingtijd.
1: Dus ja, maar ik weet niet hoeveel tijd hij heeft. Hij moet straks optreden.
3: Oh, zo, ja. Nee,
1: ja, dat Antilliaans, je merkt het al, dat gaat het altijd weer overgaan.
2: Maar het wordt al wat ik vertelde.
1: En zij is een half Antilliaan, dus kijk uit. Conta bij je.
3: Amita bon, conta
1: bij me dosi.
2: Contento mirabo.
3: Ah, dank je. Igualmente. Okay. Ja, mijn moeder is geboren op Curaçao.
2: Oké.
3: Shell. De Suffisantwijk, de Surinaamse wijk, zoals dat toen werd genoemd. Ja,
2: ik heb ook daar gewoon Bougainvillestraat.
3: Oké, dan. Nou, daar hebben mijn ouders elkaar ontmoet. Dus van ik ben zelf half.
2: Bij het stadion.
3: Ja.
1: Maar misschien wil je gelijk met dat ernstig, want het is een ernstige situatie geweest. Ik heb net het hele verhaal al gehoord. Maar jij mag daar vragen over stellen, over wasmachine. Wat is er gebeurd precies?
3: Ja. Wasmachine. Hoe is dat tot stand gekomen? U begon net te vertellen.
2: Ja.
3: En wilt u daarop verder gaan?
2: Ja, nou, het is een heel kort verhaal. Heel kort verhaal. Ik zei het al, we hadden hit op Curaçao met Son Cicenti Salsa. We komen op Curaçao, iedereen loopt uit. En we moesten optreden met Macario Prudencia in de tunnel, samen met de tunnelminers. Nou, die man bracht daar een liedje, Wasmachine. Met zoveel energie, ik was onder de indruk. Dus ik ben de volgende dag naar Otrabanda gegaan. Daar was een platenwinkel. Ik heb die plaat gekocht. En bij het volgende optreden heb ik hem gevraagd om zijn handtekening op te zetten. En als ik het liedje mocht uitbrengen.
3: Wow.
2: In het Nederlands. Hij was er helemaal mee eens en zo. Ik heb die man 2 keer laten halen, Macario Prudencia. Ik heb de flyers nog. Dus toen ik Wasmachine uitbracht, ik heb hem 2 keer laten halen om bij Veronica Night op de radio en televisie op te treden en in de Marcanti.
3: Oh ja.
2: Marcanti de Hoogsteen, Macario Prudencia, de versie van Trapassi, kleine wasjes, grote wasjes. Mm. Het ging om die tekst, dat werd een heel grote hit. Nou, ik heb bakken. Mag ik stront zeggen?
3: Van mij wel. We mogen ook poep zeggen.
1: We zijn volwassen.
2: Over me heen gehaald. Van je bent een dief. Je hebt het lied gestolen. Ik heb alle contracten. Ik heb alles geregeld. Buma, Stemra, over rechten en zo. Ik mag het niet verklappen. Maar ik krijg 1/6 van alle rechten.
3: Ja.
2: Ik krijg niet eens rechten over de muziek. Ik krijg 1/6 over de tekst. Kleine wasjes, grote wasjes. Want die heeft het worldwide gemaakt.
3: Klopt. Bent u dat lied ooit zat geweest?
2: Ik moet het steeds weer uitleggen. Zoals die meneer die nu alweer belt. Van, het is eigenlijk van een Antilliaan. I Will Always Love You van Whitney Houston. Van
3: die grote,
2: is van Dolly Parton.
3: Ja.
2: Weet je... De liedjes van...
3: Ik denk dat veel mensen niet begrijpen dat heel veel artiesten voor andere artiesten ook schrijven. Prins, Dolly Parton, dat zijn de meest bekende volgens mij.
2: Dat zijn liedjes... Weet je, Joe Cocker.
3: Ja.
2: Liedjes van Joe Cocker zijn van de Beatles.
3: Ja.
2: Maar niemand praat er over. Niet elke keer te vertellen van het is van de Beatles en het is van dit.
1: Het hangt er ook vanaf wat voor swing je aan een liedje geeft.
2: Ja.
1: Want een liedje kan mooi zijn, maar men reageert er niet op. En jij hebt van Trapassi een andere swing gemaakt.
2: Ja, en een wereldstandaard.
1: Ja.
2: Want mensen bellen me van, er staat in Thailand staat er een bandje wasmachine te spelen.
1: Fantastisch.
2: Weet je, of in Turkije. Ja. Als ik in Turkije loop, dan stoppen taxichauffeurs om met me te praten en ze proberen Surinaams fawaka, want ze kennen me vanuit Nederland. Ja,
3: ja, leuk.

0: Oostenrijk willen de mensen foto's met me maken. Dus ik heb het wereldwijd gebracht. Dan moeten de mensen trots zijn.
1: Dat is wat ik bedoel.
0: Maar nee, het is... ik ben een dief. Ik heb het lied gestolen. Maar ze praten niet over al die andere liedjes.
1: Ja, nou, behalve dat het lied helemaal niet heeft gestolen, zou ik het fijn vinden, de luisteraars mogen dat herhalen, als wij als Surinamers stoppen met lelijk doen tegen elkaar. Het is gratis. Mm. Om iets aardigs te zeggen. Om beleefd te zijn. Ja, om vriendelijk te zijn. Is soms
2: helemaal een voorstander van.
0: Ja, een beetje
2: anders gaan denken.
0: Ja, soms vinden de mensen mij te vriendelijk. Want na optreden, de aankomende kleine jongetjes of grote meisjes, ze willen een selfie met me maken of ze hebben een schrift waar ik moet tekenen. Mm. Ik ben vriendelijk, want ik zeg dat zijn misschien de klanten van over een paar jaar. Ja. Weet je, ik zeg, want ik heb fans van 3 tot dood.
1: Ja. Of je inspireert ook mensen.
2: Maar
1: hè?
2: Ook bij jou maakt het niet uit of je voor een blanke mensen speelt of dat je... Ja, ik kan geen wit zeggen, want niemand is wit.
1: Nee,
2: maar goed, of je voor een groep blanke mensen speelt of voor een groep Surinamers van alle kleuren. Wij zijn het meest verbasterd volk ter wereld, geloof ik.
0: Ik
2: maakt jou geen bal uit.
0: Ik zie geen kleuren, ik zie publiek, ik zie fans.
2: Je hebt Hindustaanse liedjes gemaakt, Japanse liedjes, Chinees.
0: Ik sta daar ook als Creole op een Hindustaanse bruiloft. Bijvoorbeeld Batuan op een hele ceremonie, dan sta ik. Of ik sta nog op een feest van de inheemse. Ik heb nog zo'n doek, een gevlochten katoenen doek van de oma. Oma van een, hoe heet die nou? Is net overleden.
1: Borger.
0: Ja?
2: Borger
1: is net overleden. Oh,
0: nee.
2: Indiaan.
1: Ja,
0: Van de Bos, hij heeft een artiestennaam.
1: De Chief?
0: Ja.
1: De
0: Chief.
1: Okay.
0: Zijn oma heeft me in rood aan huis. Toen ze 100 werd of zo, heeft ze me een doek gegeven. Dus ik, bij iedereen voel ik me thuis en iedereen voelt zich thuis bij
2: maar,
0: mij.
2: Je staat ook een week daarna gewoon op een kermis in, wat legde je net uit?
0: Ja, in Tilburg.
2: In Tilburg.
0: En
2: dan sta
0: ik op de Roze Maandag. En er zijn zoveel
2: Nederlandse artiesten daar.
0: En ik win de eerste prijs, want het was de beste.
2: Maar krijg je wel eens kritiek daarover?
0: Wat zeg?
2: Krijg je wel eens kritiek daarover?
0: Kritiek, meer commentaar. En vaak soms een beetje misgunnen.
1: Ja, dat
0: eigenlijk
1: bedoel ik. Want waarom? Wat maakt dat mensen denken het recht te hebben überhaupt om zulke dingen te zeggen of te vragen? Ja. Maar waarom is het niet oké? Als zo'n bekende band een kleiner publiek aanspreekt. Het is toch juist mooi. Ik weet dat heel veel artiesten dit juist willen.
2: Ja, absoluut.
1: Dat voor een kleiner publiek, omdat het veel huiselijker voelt. Je hebt meer contact met de mensen. Er zijn zoveel redenen om het juist wel te doen.
0: Ja, maar daarom juist. Ik kom overal en de mensen die respecteren mij. Ik kom op de meest uiteenlopende gelegenheden. Ik zeg, Trafazi staat op een Sama-Sama. Dat is een luxe feest, nationale feestdag. Dan sta ik daar. Jikalauke mumurbanyan, bentaharan merepulagi. Jikalauke mumurbanyan, kole kole arumbayo. Dan gaan die mensen in tranen.
2: Ore, sio, sio.
1: Dat is toch mooi.
0: Die luxe omaatjes die gaan.
2: Ja.
0: Houden kamers, die zijn in tranen als ik zie.
2: Zo bentje je publiek,
0: hè? Ja. Tana aman denen doula.
1: Nou, ik denk niet dat het alleen binden is van publiek. Ja. Het is ook een vorm van respect.
0: Respect. En ik,
2: dat zit er ook in, absoluut.
0: Laten we zeggen, ik leef me in.
1: Ja.
0: In die mensen.
1: Ja.
0: Ik heb ook bijna alle Pasar Malams. Indonesische Pasar Malams. Daar staan we als enige Surinaamse band.
1: Geweldig.
0: Ik sta op Pasar Malam, ik sta op Milan. Ik sta op Sambora. Ik sta op kermissen. En gewoon Nederland totaal. Alle kleine plekjes. Mm-hmm. Ik heb feesten waar 1000 kinderen tussen 12 en 16 op de fiets komen om naar deze opa te kijken. Ja,
1: en ik denk juist dat de reden is waarom u nog zo groot bent. En het zal blijven, want wanneer besefte u dat Wasmachine niet zomaar een nummer is? Dat het echt de tijden gaat doorstaan?
0: Nou, toen ik het hoorde bij Makai, toen heb ik hem ook gezegd, ik vind het een geweldig nummer, maar ik vind het jammer dat het alleen maar
1: één groep aanspreekt.
0: In het Papiaments, en dat verstaan ze op Curaçao, Aruba, Bonaire, de andere eilandjes. Mm. Dus ik wil het groter maken, want ik zie de potentie dat het een hit wordt. Dus toen ik het hoorde, toen wist ik al, dit is een hit.
1: Oké, dus dit, gewoon bij de eerste keer al.
0: Eerste keer, ik heb met die band samengespeeld.
1: Ja.
0: En ja, ik voelde het gewoon van dit wordt een hit. Dus daarom heb ik alles geregeld om het uit te brengen.
1: En heeft dat nummer ooit andere nummers overschaduwd waarvan u dacht van nou, ik vind deze eigenlijk veel beter?
0: Ja. Ja, Wash Machine was eigenlijk een vulling van een LP.
1: Oké.
0: Ik had nummers erop, de train en ik had een horens, kinderen, hinderen, strijkplank. Ik had een LP met heel veel goede nummers. Mm. En Wasmachine was...
1: Die sprong eruit.
2: Van de toppers.
0: Hebben we erop gezet om de LP te vullen en die sprong eruit, zodat we heel snel een single moesten gaan maken.
2: Hoor je wel vaker, hoor.
0: Ja, het was een toevalstreffer.
2: Het was een B-kant. Ja. Een B-kant wordt een A-kant.
1: Ik klaag niet, want het is heel lang mijn favoriete nummer geweest.
2: Echt waar.
0: Leuk, hoor.
1: Ja, als wij muziek gingen draaien thuis, als mijn vader wat opzette, mij hoefde ze niks te vragen.
2: Wasmachine.
1: Ze wisten, als ik aan de beurt kom, dat nummer.
0: Dat nummer ook.
2: Ja, je bent ermee opgegroeid.
1: Ik ben ermee opgegroeid. En het enige andere nummer, maar wanneer ze eisten dat ik iets anders ging kiezen, wanneer ik weer een beurt had, want anders blijf ik een kind blijft herhalen natuurlijk, dan werd het Nassibal, kan ik me herinneren. Maar hoe dat nummer gaat, weet ik niet.
0: Ja, weet ik.
2: Maar ik wil hem toch vragen van, jij zit 60 jaar nog in de muziek. Welk liedje zeg je van, nou, dat vond ik voor mezelf een van de mooiste liedjes?
0: Ik heb ook 6 kinderen, ik hou van allemaal.
2: Ja, maar dat vraag ik niet.
1: Maar het is wel
2: een antwoord. Er zou 1 liedje zijn van, nou, dat zong ik heel graag. En zeker met Harold Bierflied. Dat moeten we niet vergeten om te benoemen, hè. Dat was jouw backup.
0: Ja, een liedje wat ik heel leuk vond en met Harold Bierflied, dat was... Het is ook geen hit geworden, maar het was Ting.
2: Ting.
0: Ting Tingeling.
2: Eigen compositie.
0: Ja.
2: Okay.
0: De suma no abi ting, ting, ting, ting. De oloisu mus broko ding. Dus ik niemand die meer dijk.
2: Ik weet niet hoe het liedje heet, maar je had een ting, nummer, ting, weet ik.
0: De train misschien.
2: Een van de meest populaire liedjes. En daar heb ik een paar keer ook op gedanst. En dan was het van links, rechts, rechts.
0: Ja, dus rijden, autorijden.
2: En je hebt banana.
0: Banana. Ja, hebben we ook met banana. Dat is een bestand.
1: Klopt.
0: Van een Engelse band. In the island of Jamaica.
1: Ja.
0: Ik heb gemaakt, niet alleen in Suriname. Ja. Eerst maar kijk op de banana. En
2: hij
0: wat denk
2: goed improviseren.
1: Ja.
0: En wat denk je, als ik liedjes maak, de klank moet ook... Hetzelfde zingen. Dat mensen het lied gaan vertalen.
2: Met aansluiten.
1: Ja.
0: Maar dan raakt het de cadans en de sfeer kwijt. Ja. Weet je?
1: Ja.
0: Dus je mag zeggen, in the island of Jamaica, niet alleen in Suriname. Weet je?
1: Ja.
0: Je mag zeggen, tjugelukkeluk, ik zeg vitamine B. Weet je? Dus de klank, de intonatie blijft.
1: Ja.
0: En ik heb nog stukken. Wil jij weten waarom? Juppa, zijn bananen krom? Vraag mij niet steeds waarom. Want dat vind ik dom.
2: Ja, dat improviseren vond ik altijd leuk. Van hem.
0: En dan gaan we naar Sint Maarten. Is die band aan het optreden en ze spelen mijn versie.
1: Zie je, maar dat is wat ik bedoel.
0: Dus de originele band.
1: Die speelt, maar dat is wat ik bedoel. Daarom vraag ik de mensen gewoon, kappen nu. Stop met die nonsens.
2: Ja, niet dat negatieve altijd.
1: Kappen gewoon.
2: Kijk, maar misschien is het daarom ook goed om dit in prachtig interview geen bellen te nemen.
0: Kijk,
2: laten we het negatief een keertje aan de kant houden.
0: Nee, maar het is zo, er is een spreekwoord dat zegt, zijn lanzan niet duurt langer. Surinaamse dingen duren nooit lang. En ik heb nu het bewijs geleverd dat ik die band 45 jaar kan draaien.
2: Alsjeblieft.
0: Dan zijn de mensen, hé, je zingt Wasmachine, baga jongen. ga je wasmachine
1: mensen
0: weer zingen. Ik zeg ja, want toen Frank Sinatra doodging, toen zong hij ook nog My Way. Ja, dat was de weg naar zijn graf.
2: Ja, ja.
0: En niemand klaagt als Frank Sinatra My Way zingt.
1: En dat is ook
0: keer.
1: Wat ik bedoel. Daarom zeg ik mensen kappen met die nonsens. En ik denk niet eens dat je Jan het negatief bedoelt hoor.
2: Nee, ik heb het niet over Jan hoor. Ik heb het over het algemeen.
1: Dat wil ik toch gezegd hebben. Maar,
2: ja, het viel toevallig dat hij wasmachine met het gerechts. Ja. Het is geen prettige tijd geweest voor hem. Hij heeft me net het een en ander ook uitgelegd. Het was best wel een vervelende tijd voor hem.
1: Ja, dat dacht ik.
2: Dus ik denk dat we daar even aan de kant moeten schuiven en daar niet meer over praten. Hij heeft dat lied populair gemaakt.
1: Ja.
2: Populairder als de Antiaan.
0: Alle rechten betaald.
2: En alle rechten betaald. Dus we gaan gewoon verder met jouw opstelling.
1: Okay. Nou ja, ik heb niet echt. Ik ben ook aan het improviseren zoals als gewoonlijk.
2: Edgar kan zo een hele uitzending voor je vullen, 3 uur lang hoor. Het is een prater.
1: Als u opnieuw mocht beginnen, toch? Met alles wat u nu weet over contracten, rechten, platenmaatschappijen. Mm. Wat zou u anders doen?
0: Wat ik anders zou doen?
1: Ja. Want u heeft alles zelf gedaan, voornamelijk. Zou u nu dan wel vertrouwenspersonen aannemen?
0: Met waar ik gekomen ben nu, dan vind ik dat ik het goed gedaan heb.
1: Ja, dat gelijk.
0: En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk groot geworden door klein te blijven.
1: Mm.
0: Weet je? Mm. Want je hebt artiesten die heel groot geworden zijn.
1: Met één hit.
0: Met één hit. En ze vinden ze dood in een lift. Of die zijn junk.
1: Ja, klopt.
0: Of die zijn alles kwijtgeraakt of zo. Ja. Dus ik zou het precies weer zo doen.
1: Zoals ik het zie is bepaalde restaurants of andere organisaties doen het ook. Ze focussen op één ding of op weinig.
0: Mm-hmm.
1: En dat gewoon heel goed doen.
0: Ja.
1: En dan kan je blijven draaien. Want mensen komen voor dat hele goede ding.
2: Ja, maar kijk, het was een feestband, hè.
1: Mm-hmm.
2: En ze hebben ontzettend veel optredens gedaan. Van de kermis tot groot podium, concertgebouw geloof ik, hebben jullie ook gestaan. Dus het is een hele andere stijl van muziek.
1: Okay.
2: Elke muziek heeft zijn schoonheid.
1: Okay, waarin onderschatten mensen u of de band? Waarin onderschatten ze u?
0: Wat ik nu al zei, de mensen kennen de wasmachine en ze denken dat ik alleen maar wasmachine speel.
1: Okay.
0: Je kan een show van 3 uur of 2 uur. Zoals als ik op Kwaku sta, kan ik Kwaku niet vullen door 18 keer achter elkaar wasmachine te spelen.
2: Dan gaan we over op de bananen.
0: De bananen, stuiven, dubbeltje, poem poem, chitralowe, huis als school, weet je, punani, lik maar aan mijn lolly.
2: Je bent nu geen drummer hoor, meneer. Dat stoort de luisteraars een beetje.
0: Maar dus, de mensen kennen ons van Wasmachine. Wasmachine is eigenlijk in Europa de grootste hit geweest.
2: Klopt, ja.
0: Ik heb in Curaçao heb ik Conta Baiswa gehad.
1: Oh, ja.
0: Die stond al in het Papiaments. Dat is een liedje dat ook geschreven is door Leif Lang, de bassist in de band. En ik was de zanger. Nou, die heeft 16 weken nummer 1 gestaan op Curaçao. En elke auto die langskwam, draaide Conta Baiswa, speelde Conta Baiswa. Dus dat is een grote hit op Curaçao.
2: Voor de luisteraars is, hoe gaat het dan?
1: Hoe gaat het in het Papiaments?
0: En het gaat over een Surinamer die naar Curaçao ging en iedereen zei tegen hem, Swa, Conta Baiswa.
1: En hij dacht, hoe dan?
0: Dus hij dacht, ze denken dat ik zuur ruik, weet je? Maar Swa betekent vriend of broer of matie.
2: Of zwager, toch?
0: Ja, Swa.
2: Of niet?
0: Zwager, ja. Zwager, broer, vriend. Dus daar zit weer de humor in. Hmm. Daar hebben we 16 weken nummer 1 gestaan op de radio. 16 weken is het.
2: Misschien kleiner. 16 weken nou.
0: Nummer 1, dus dat is op Curaçao. Is dat een grote hit?
1: Ja.
0: In Suriname heb ik een Brombeere gehad die jaren gedraaid wordt of zo.
1: Hmm.
0: Weet je, dus. In België heb ik ook liedjes gehad die gescoord hebben. Weet je,
3: er is iets misgegaan. Probeer het opnieuw.
0: Of even.
2: Oh.
1: Niet de telefoon praat.
2: Ja. Dat is AI, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Dus ik heb overal heb ik hitjes. Wat de mensen niet weten, toen de euro in Nederland kwam, heb ik voor de organisatie het liedje gemaakt, euro. Euro, euro. We zijn naar Lelystad geweest, waar het magazijn van het geld zit, het muntgeld. Ik heb de eerste munten mogen drukken.
1: Wow.
0: Ik heb bij de centrale bank, op de, daar bij de Albert Cuyp, hoe je dat daar, bij de Weteringschans.
2: Nederlandse bank.
1: Die nu verbouwd.
0: Heb ik de eerste munten uit moeten trekken. Ik ben naar Frankrijk geweest, naar Duitsland, naar Scandinavië, om... Ik heb de film genoemd, The Making of the Euro.
1: Wow.
0: Daar heb ik in gezeten, heb ik gedaan. En dan, dat ben je geen...
1: Nee, dat is niet niks.
2: Zomaar.
0: Geen Jan met de pet.
1: Maar u heeft heel veel verschillende onderscheidingen gekregen.
0: Ja. Ik ben ik ook heel erg trots op. Ik wens dat ik een bredere borstkas had.
1: Om ze allemaal op te hangen.
0: Ik moet een beetje gaan trainen, want... In Suriname ben ik ridder in de orde van de Gele Ster.
1: Ja.
0: Ik heb van de Antillen heb ik Semper Pro Gradiens.
1: Mooi.
0: Ik heb van Nederland ben ik lid in de orde van Oranje Nassau. Mm-hmm. Ik heb van het bevrijdingscomité de Gouden Fakkel gehad, omdat ik van het ministerie van OCNW, omdat ik eigenlijk een verbindende persoon ben.
1: Zeker.
0: Ik heb al de mensen bij elkaar. Vanuit Hoogvliet heb ik de Vier Leeuwenspeld gehad. Omdat in Hoogvliet waren heel veel problemen met bepaalde bevolkingsgroepen. En als ze een Antilliaanse band daar neerzetten, dan komen alleen maar Antillianen. Als ze een Nederlandse band zetten,
1: alleen
0: dan komen
1: maar
0: alleen
1: de
0: Nederlanders en dan komen de Surinamers en de Antillianen er niet. Als ze Travassi zetten,
1: komt iedereen.
0: Dan komt iedereen.
1: Kijk. Dus maar dat zegt ook wat, hè?
0: Dus de burgemeester heeft mij, ik heb de Vier Leeuwenspeld gehad van Hoogvliet.
1: Ja.
0: Weet je, ik
1: en
0: ben
1: terecht.
0: Een, ja. En van Amsterdam heb ik de Andrea Spenning. En Amsterdam bestaat 750 jaar.
1: Klopt.
0: En ik heb de, hebben nog niet eens 100 mensen dat gehad.
1: Kijk.
0: Maar ik heb het van de burgemeester. Dat is de Andrea Spenning met die drie kruisen.
2: Ja.
0: Dus man, ik ben... En nog meer hoor. Ik heb all-time achievement. Ik heb van de Hindoestaanse gemeenschap. En van de Senaten... ik heb van...
2: Je mag eindelijk een keertje naar Stram staan met al die speltjes.
0: Ja.
1: Hij dus, zou willen om ze tot te krijgen.
0: Ja, dus ik heb... Ik heb zoveel onderscheidingen die ik allemaal waardeer. Ik heb 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Op sociale media verschenen berichten dat er vandaag opnieuw geprobeerd zou worden om Ceuta te bereiken. Net als eind vorige maand, toen tienduizenden, vooral Marokkanen, Ceuta onverwachts binnendrongen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers, wel is er beperkte schade aan onder meer auto's en gebouwen. Het epicentrum van de beving lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond 6 uur vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt, waarop te zien is hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan, de schilderijen van de muur halen en vervolgens direct het gebouw verlaten. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Hey! Amore Biggie, Hot Summer Boottocht, is de Hot Summer Boottocht van de Gentleman Party Service. Zondag 30 augustus 2026, de grootste boottocht van 2026. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds met Corona Band. Sabaku, Big Time, DJ Faceface en MC Sifflin. De hardste VIP aanwezig. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP Krapjes op 06840-47885 of 0652-696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boottochtkaarten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Etjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moksa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard sommerboottocht. Orga, de Gentleman Party Service.
4: Can you stop the rain?
5: Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hetty Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

0: Bericht van overlijden. De heer Roy Frederik Hoahing. Met groot verdriet delen wij mede dat onze geliefde vader, man, broer, opa en oom, de heer Roy Frederik Hoahing, op maandag 10 augustus is heengegaan. Hij was zoon van Humphrey en Cornelia Hoahing, geboren in Paramaribo op 2 februari 1947 en overleden op 10 augustus 2026. We zijn dankbaar voor zijn leven, zijn liefde en alle mooie herinneringen die hij ons heeft nagelaten. Hij zal voor altijd een bijzondere plek in onze harten behouden. Rust zacht, Roy. Je wordt gemist, maar nooit vergeten. Het afscheid van Roy vindt plaats op dinsdag 18 augustus om 12 uur in de aula van de Nieuwe Ooster Begraafplaats, Kruislaan 126 te Amsterdam. Na de afscheidsplechtigheid zullen wij Roy gezamenlijk begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Nieuwe Ooster Begraafplaats. Familie, vrienden en alle die Roy een warm hart toedragen zijn van harte welkom om samen met ons stil te staan bij zijn leven, mooie herinneringen te delen en hem de laatste eer te bewijzen. Wat blijft zijn de herinneringen, de mooie momenten, zijn liefde en wie hij voor ons was. Voor altijd in onze gedachten en in ons hart. Namens de nabestaanden Amina Hoahing, Hartju Utomo, Rivolino Hoahing en kinderen, Sheridan Hoahing en gezin, broers Benny en Gerald en hun gezin, zusters Joyce, Rosette en hun gezin, en Weile, Carlien, Siglien, Henry, Percy, Humphrey en Julien. Radio Mart condoleert de nabestaanden. Ik wens hem heel veel kracht en
1: zin. Dit is Mart. Een lange dag.
2: 40 jaar.
1: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Ja, beste luisteraars, daar zijn we weer met niemand anders dan onze folklorische zanger, de man die het ruim over de wereld heeft gepresteerd op een hit te scoren. En hij zit er hier zo en we gaan hem heel... Eigenlijk gaan we zijn kleren van zijn lijf afvragen.
1: Hey, als het kan.
2: Het is warm, le moeilijk.
0: Ik vind dat de choices aan jou weer, alsjeblieft.
1: Oké, goedemiddag luisteraars.
0: Hij vertelde trouwens even, mijn excuus, hij vertelde net een heel mooi verhaal over die Gorbachev.
1: Ja.
0: Misschien kunnen we straks...
1: We gaan het zeker vertellen aan de luisteraars. Ja. Want ik wil niet te lang blijven hangen bij de vragen die ieder jubileum interview worden gesteld. 60 jaar in de showbusiness en de geschiedenis van Travassi geven mij juist de mogelijkheid om herinneringen, verrassende verhalen, humor en de kijk op de muziekwereld naar boven te halen. Dus
2: ja, maar ik wil ook nog vertellen over de optredens van... Ons jubileum tour, hè. We gaan een tour maken. Ik weet niet of het nu kan of
1: dat
2: als het
1: mag
2: straks.
1: Zeker nu, laten we dat nu doen.
2: Ja, ja. Even de tour, weet je, want Travassi bestaat 45 jaar. Mm. Wasmachine is 40 jaar oud, dat is een heel goede wasmachine. Mm. En ik ben al 60 jaar in de showbusiness.
1: Ja. Ja.
2: We hebben 18 mei hebben we een try-out gedaan in Concertgebouw. En dat was gewoon binnen een week uitverkocht. Nice. Concertgebouw Amsterdam. Dus we gaan nu in het clubcircuit en we gaan starten in Amstelveen P60. Hoe ironisch, ik ben 60 jaar in de business en we starten in P60 in Amstelveen. En dat is op vrijdag 11 september, ook zo'n mooie dag.
1: Ja.
2: Vrijdag 11 september, want op die dag is Travassi opgericht, 1981, 11 september 1981 is Travassi opgericht. Dus we zijn 11 september in Amstelveen in de P60. Travassi live met de band. 13 september ook in de club in Arnhem, Luxor. Dus zondag 13 september. Mm. En we gaan door met die tour. Woensdag 23 september in Den Haag, het paard. En daar hebben we nog in Sneek. Zaterdag 26 september zitten we in Sneek in Bolwerk.
1: Jeetje, mooi.
2: Dus het clubcircuit. Daarna zijn er nog andere feesten, maar dit is speciaal voor het clubpubliek.
1: Ja.
2: Om onze verjaardag te vieren. Daar heb je grote billboards en alles en foto's, mooi. Handtekeningen en zo. Dus dat is het circuit.
1: Nou, mooi. Ik hoor zoveel data en dat zei ik tijdens de break al. Het lijkt alsof jullie bijna elke dag werken.
2: Ja, kijk maar.
1: Het schema is helemaal vol.
2: Ja.
1: Dus over succes hoeven niet te twijfelen, hè?
2: Ja.
1: Dat is er gewoon.
2: Ja, want het is meer succeven.
1: Dus dat. En numerologie bestaat. Want u zegt dat het toeval is, ik denk dat niet. 60, 81. Ja, dat soort dingen. Het toeval
2: september.
1: Bestaat niet. Alles gebeurt om een reden.
2: Mm-hmm.
1: Want u zit inmiddels 60 jaar in de showbusiness.
2: Mm-hmm.
1: Welke periode uit die 60 jaar wordt volgens u te weinig besproken?
2: Ik krijg er genoeg aandacht hoor.
1: Ja? Zijn er nog bands waar u graag, of personen waar u nog graag mee zou willen werken? Heeft u een nummer geschreven bijvoorbeeld? Dat u denkt, die past er misschien wel in?
2: Ja, ik heb met heel veel bands dingen gedaan. En mee opgetreden. Ik heb met Caribbean Combo opgetreden. Ook om Ewald Krolles te vervangen.
1: Ja.
2: Ik heb met Vient Combo heb ik dingen gedaan. Ik heb met Master Blaster gedaan. Ik heb met heel veel bands.
1: Met
2: maar
1: iedereen
2: maar tegenwoordig is het, ja, ik heb in de bijna... In het andere, het rapcircuit, heb ik met Keizer dingen gedaan. Ik doe nu heel veel met Pook en Freddy Morera.
1: Oh, ja.
2: Dat is weer een ander circuit.
1: Ja,
2: want,
1: ja, ja.
2: Ze vragen me steeds van, hé papi, hoe komt het dat je het zo lang volhoudt? Hé, we willen een paar van die sousus van je, van die fatus. En dan ga ik met Freddy Morera en met Pook ga ik naar Curaçao.
1: Leuk.
2: We krijgen daar een heel grote villa met zwembad en zo. En we maken gewoon een lekker feestje, nemen een videoclip op.
1: Ja.
2: Weet je, ik doe ook dingen met Keizer. Ik doe met...
1: Met iedereen.
2: Met iedereen die me vraagt voor een samenwerking. Maar moeten wel goede... artiesten zijn die ook al een beetje naam hebben.
1: Het moet professioneel zijn, basically. Het moet
2: professioneel zijn.
1: Ja.
2: Ik zeg, ik heb alles al gehad. Er is één artiest, en dan ga je misschien uitlachen, waarmee ik iets wil doen. Dan zeg ik, jongens, ik heb het gedaan. Ja, ik heb ook met Oscar Harris heb ik dingen gedaan. Ja. Niet te vergeten met Max Nijman heb ik. Maar er is nog één artiest. Ik zou bijna wel een prijsvraag willen maken. Met wie zou Boegro nog willen optreden?
1: Dat is misschien wel leuk. Hey Jen?
3: Hij komt het zelf mee.
1: We doen het vaker hoor.
0: Huh? Nee, maar je komt er met een heel mooi item.
1: Ja.
2: Heel mooi item, maar ze gaan het niet raden. Dus ik is zonde.
1: Oké. Het moet wel haalbaar zijn.
0: Wat zou de persoon kunnen winnen dan? Gratis kaartjes?
2: Ja, twee kaartjes.
1: Twee kaartjes is veel.
0: Wij praten altijd over 10 hier.
1: Oh, ik.
2: 10 kaartjes.
1: Nee, plaat. Jen doet weer gieren.
2: Nee. De persoon. Nee, maar dit ga ik gewoon verklappen. We gaan een andere vraag stellen.
1: Oké.
0: Ja, dat is maar leuk, ja.
2: Dus je vraagt over een periode en over hoe en met welke artiest. Ja. Er is nog één artiest waarmee ik iets wil doen. Mm-hmm. Schrik niet, André Rieu.
1: Ja. Oh, dat is niet zo gek.
2: Ja.
0: Ja. Dat is een fantastisch idee.
1: Ja, dat is helemaal niet zo gek.
2: Met die zou ik iets willen doen, dan daarna ik aan Dede.
1: Nou.
2: Afkloppen. Nee, maar om het te zeggen, dus met die man, ik heb hem meegemaakt, met die man, met zijn orkest, zou ik een keertje één liedje, desnoods Wasmachine, willen doen. En dan zeg ik, jongens...
1: Ja,
0: ik heb de top bereikt.
1: Het gebeurt steeds vaker, hè? Ja, maar... Ik bedoel, er worden hele concerten gegeven in klassieke vorm. Ja. Maar dan thema's van films en weet ik veel wat. Het is geweldig.
0: Het gaat bij die man niet alleen om het zingen, hè? Het gaat om alles, die hele entourage.
1: Kleding,
0: podium.
2: Hij doet het zelf. Hij is al twee keer failliet gegaan. Hij gaat door. Hij doet het zelf met zijn zoon en zijn vrouw.
0: Ja.
2: Weet je, en zo'n man ben ik ook. Ik geef haast geen dingen uit handen. Omdat ik weet, als ik 1 euro binnen heb, dan zijn 50 cent kosten en 50 cent is voor mij.
1: Ja.
2: Maar niet dat iemand belooft van, hey, 100 euro, jongen. En ik zit nog steeds te wachten of ik krijg 10 en die man gaat met 90 vandoor, waarvan ik het niet eens weet.
1: Ja.
2: Dus ik bewonder André Rieu dat hij het zelf doet. Die man gaat met een hele band met 100 man naar Amerika en corona breekt uit.
0: Maar jij hebt ook iets van hem, hoor.
1: Nee, jij doet het ook zelf.
0: Nee, kijk, André is iemand die het publiek kan binden.
1: Ja.
0: Met simpele dingetjes. Want eigenlijk werd dit afgekraakt, hè, wat hij deed.
2: Ja, toch?
0: Men wilde het helemaal.
2: Die mensen lachten mij uit.
0: Ja, hoe kan je nou Mozart...
2: Ze lachten mij ook uit. Ze lachten André Hazes ook uit.
0: Maar als jij zingt, op het podium staat, weet je ook de mensen te verrassen met iets zomaar uit het...
2: Iets kleins, iets geks, iets leuk. Dus... dat is mijn verlangen.
1: Ik ben er wel eens aan herinnerd, ik krijg ook veel commentaar, ik en weet.
0: Is dat zo?
1: Er zijn altijd wel mensen iets bovenaan het vinden. En soms ken ik die mensen niet eens. Maar wat iemand mij toen verteld heeft, en ze herinnert me soms eraan, is Evita, wanneer mensen dat doen, dan doe je het goed.
2: Ja.
1: Want dan ben je bezig met iets waarvan zij mogelijk denken, dat kan ik niet, maar dat wil ik wel.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dus ik zie het liever op een andere manier.
2: Ja.
1: Maar het kan betekenen dat u juist op de juiste weg zit.
0: Ja, dat is een groot probleem in de samenleving.
1: Ja.
2: Gebeurt
1: er ook dingen die bijvoorbeeld... een hele ravage voordat u optrad, waarvan niemand in het publiek iets heeft gemerkt. Dat jullie bijvoorbeeld 1 minuut voordat jullie op stage moesten zijn, pas arriveerden of zoiets dergelijks.
2: Dat gebeurt,
1: of ging het altijd wel goed?
2: Ik ben altijd goed, maar ik ben een keer op het podium gestruikeld over een monitor bijvoorbeeld.
0: Oh jee.
2: Ja, maar ik deed precies alsof het in de act hoort.
1: Ja. Hoort bij het dansje.
0: Is een goeie.
2: Toen viel ik nog een keer en ik deed in James Brown en een moonwalk. Nou, toen was het afgelopen.
1: Ja, ja. Oh, geweldig.
0: Hey, even een moonwalkje doen.
1: Want backstage, gebeuren daar leuke, grappige dingen?
2: Ja. Backstage is altijd leuk. Want
3: Ja, ik, veel mensen gaan een handje vasthouden en dan een liedje zingen of een toespraak. Maar ik, ik vertel een paar gruwelijke moppen daarachter. Of ik,
1: Het is backstage en onstage.
3: Ja. Ik pep die jongens op. Er zijn alleen maar jongens in de band. Dus alleen mannen. Dus ik kom met de meest gruwelijke verhalen of zo. En... in vakantieverhalen die ze ook geloven. En,
0: sausje erbij.
3: Een beetje saus, een beetje dipsaus erbij.
1: Maar als jullie zoveel reizen, ik zit me af te vragen, hebben jullie dan ook van die geweldige avonturen of ervaringen gehad waarvan je denkt van, nou...
3: Ja, maar als ik dat hier vertel, jongen... Nou, ik heb één ding meegemaakt en het is zelf nog in privé gestaan.
1: Oh.
3: Dat een optreden in Tunesië... Mm-hmm. We zijn gebracht naar een ruïne.
1: Yeah.
3: Om te filmen. Maar je weet, het duurt lang filmen. Nog niet voordat filmen, alles, lunchen, kabels trekken, generatoren. En uit het niets dook er een vrouw op. Een meisje, of een meisje, een dame, dame. Een jonge dame, ja, om het goed te zeggen. Die dook op. En die begon met mij te praten met handen en voeten en zo. Maar het is in de Sahara-woestijn, hoor. Dus
1: ja, dus het komt uit het niets.
3: Al kijk je met een verrekijker, je ziet geen huizen, je ziet geen bomen, je ziet geen kameel. Laat staan een auto.
1: Ja.
3: En we zaten in het midden van de woestijn om te filmen. En plotseling, ik weet niet waar het vandaan komt. En het stond in de privé, hè. Dus het is geen sterk verhaal of jaf of zo. Nou, dus dook er een meisje op. En die begon met mij te praten met handen en voeten. En we liepen. Maar ik had niet door dat ik heel ver gelopen had.
1: Oh.
3: En we kwamen bij een soort huis dat half onder de grond was. Mm. En dit. En ik kwam binnen. En haar moeder en vader waren daar in het huis. En zei maar lachen. Ik zag die man had alleen maar zilveren tanden.
1: Mm-hmm.
3: En die moeder had tandvlees was getatoeëerd. Zo. En die moeder zat helemaal onder tattoos.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik... Ik heb een hele tijd gelopen alsof ik misschien door de Sahara, door de ruimte.
1: Niet vermoedend.
3: Een soort daar. Kom ik daar en die mensen lachen. Die moeder houdt mijn hand vast. Ze snijden watermeloen, geef me watermeloen.
1: Dat is wel geweldig,
3: en er was geen telefoon, niks. Toen, hè?
1: Ja.
3: Telefoon.
1: Ja.
3: Toen.
1: Maar u was kwijt. Ik denk dat mensen dat gewerkt hebben.
3: Ja. Ik moet filmen met de tros.
1: Ja.
3: Ik keek op mijn horloge. Ik denk, joh, ik ben al een uur weg.
1: Wow.
3: Dus we moeten nou sound checken.
4: Yeah.
3: Dus ik probeer weg te gaan. En die mensen proberen me te houden. Dus volgens mij, omdat ik met dat meisje in het huis... Was ik getrouwd of zo, denk ik. Ik weet niet.
1: Dat kan.
4: Dat gebeurt in bepaalde landen, ja.
3: Dus... En die ouders maar lachen en geven me watermeloen en dit en dat. En,
4: als ze schoon zo.
3: Ja.
1: Dat.
3: Dus ik wou weg, maar ik kon, die mensen houden me steeds tegen als ik uit de deur wil. Dus ik ren naar buiten en ik hoor een helikopter. Die mensen zochten me met de helikopter.
4: Oh.
3: Brada, want...
1: Het is een woestijn.
3: Woestijn, en als het daar donker wordt...
1: Is klaar.
3: Ben je klaar.
1: Ja, is klaar.
3: En je weet niet welke richting. Mensen, het is geen sterk verhaal. Ik ga die... privé, dat zit in privé. Ik hoor helikopter. Pap. Dus ik ren, ik zwaai. Maar die helikopter die kan niet landen. Mm. Want die mensen kwamen achter me aan.
1: Mm.
3: Dus die ouders kwamen achter me aan. En die helikopter door die wiek... Hij heeft weer steentjes.
1: Klopt, het waait op.
3: Ik hield vast aan dat ding onderin. En net als in die film James Bond. Die man... Nou, die mensen waren boos op mij.
1: Ja, want ze zijn een schoonzoon kwijt.
3: Nee, ik bedoel die mensen van de tv op.
1: Oh ja, die staan...
4: Tijd verliezen.
1: Tijd is geld.
3: Dus ik ben met een helikopter gered. Dus dat zijn...
1: Dat is zeker een groot avontuur.
3: Dat zijn
4: bijzondere dingen.
1: Dat is zeker een groot avontuur.
3: Is een bijzonder en het staat nog in de privé van jaren geleden. En toevallig gingen we het liedje opnemen, Gammar. Van Harold Bielefeld ook, wil je echt weg van mij, Gammar.
4: Ja,
3: dit was
4: liedje.
3: Echt Gammar, hoor.
4: Heel mooi liedje.
3: Maar die ouders zeiden nou, Gammar niet.
4: Wil je echt weg van mij,
3: Gammar.
4: Gammar.
3: Dus dat zijn de problemen. Maar ik maak zoveel dingen mee. Dan moeten we een uitzending van 5 uur inlassen straks. Maar, van Nichatori en echte verhalen. Ik vertel het smeuig natuurlijk.
1: Is er al een boek?
3: ik ben bezig. Ik heb al zoveel geschreven.
1: Ja.
3: Ik word, voor mij wordt het dikker dan de Bijbel.
1: Oh jee, ja, ja dat word ik.
4: Ik dat wordt echt dik, ja.
3: Ik heb al zoveel vanaf mijn geboorte tot nu. Mm-hmm. Ik ga eigenlijk een privéperiode en een muziekperiode.
1: Oh, wauw. Ja,
3: dus dat
1: mooi.
3: Boek, als je zo kijkt, dan is het privé. En als je omkeert, begin je van achter naar voren te lezen. Dus
1: wauw.
3: Ja, zo, ja, mooi. Zo wil ik dat
1: mooi
3: boek
1: concept
3: maken.
1: Ook, ja.
3: Dus eentje is Edgar Boer-Burgers en de ander is Travassi.
1: Travassi, ja.
3: Weet je, dus een dubbel boek.
4: Vertel iets over dit lied. Ik ga hem heel kort even draaien.
3: Ja. Mm-hmm.
4: En dan mag jij me vertellen hoe je op het idee bent gekomen.
5: Spoku. Wat was je opleiding? Waar is het, Spoku? Oké, alright. Uit China, Jutra.
4: Twee minuutjes.
3: Dat was het begin van Travassi, waarmee ik alle Surinaamse bevolkingsgroepen bij elkaar gebracht heb in Nederland. Had ik begin te
5: gaan. En ook no, Travassi en Morina ozo. Zo waren er nou bijvoorbeeld.
4: Daar is mijn
5: Marokko, ha.
3: Marokkanen.
5: Zijn nog Marokkanen in de zaal?
3: Ja, Marokkanen bij elkaar.
5: Zijn nog Marokkanen in de zaal?
3: Ja, Marokkanen bij Travassi betrokken.
4: Ik heb dit plaatje uitgekozen, omdat jij een hele ander begrip van muziek hier toonde. Je wilde iedereen volgens mij in die zaal pleasen.
1: Ja, ja. Iedereen bij elkaar brengen.
3: Ik wil iedereen bij elkaar
4: bijvoorbeeld.
3: Brengen.
4: Ja.
3: Omdat
4: en dan had je het nog mee dat je een gitarist had die die liedjes niet eens kende.
3: Ja.
4: Maar jij improviseerde wat.
3: Hij improviseerde.
4: En hij maakte de gitaarspel.
3: Ik mag zeggen, Harold Bliefs is de beste gitarist die ik gehad heb. De gitarist die ontzettend kan improviseren. Harold Biervliet die heeft de Surinaamse kaseko een beetje funky gemaakt.
4: Ja.
3: Funky met wawa en met gitaarscheurende gitaarsolo's en die gedempte slag en solo en slaggitaar.
4: Maar had jou ook mee natuurlijk, want jij kon ook goed improviseren.
3: Ja. Dus we konden, ik roep zomaar iets en hij begint gelijk te spelen. Weet je, want als je in de zaal ben en ik zeg, hey, we spelen alles man, zijn er Spaans sprekende mensen hier en zo. Dan begint hij gelijk een Spaans liedje.
4: Ja,
3: op Zuid-Afrika.
4: Apart.
3: Dan begint hij gelijk
4: apart.
3: Een Zuid-Afrikaans liedje.
4: Hoorde je die mensen ook gillen, hè?
3: Ja. Dus ik zeg, Zuid-Afrika. En dan begin ik te zingen, My Sari Marais is. En hij speelt hem ook gelijk. Hij zegt niet, welke duur of welke toon zing je of hoe gaat het. Nee,
4: hij begon.
3: Hij speelt hem gelijk mee. Dus ik vind hem de meest virtuose
4: gitarist
3: eigenlijk. Ja. Hij kan ontzettend goed improviseren. Het is blij dat ik met hem gewerkt heb. Hij is er nou niet meer, helaas. Zeggen God, hebben zijn ziel, inshallah. Ja?
4: Rest in peace.
3: Mm-hmm.
1: Ja, want volgens mij heeft Nederland Travassi. Heeft Nederland Travassi altijd begrepen of kwam het later met die erkenningen bijvoorbeeld?
3: Het kwam later. Is hetzelfde. Ze hebben André Hazes nooit begrepen. Ze lachten hem uit. Elite mensen wilden niet met André Hazes gezien worden. Totdat de man cult werd. Dus ik ben geen geweldige zanger, ik ben geen geweldige artiest. Ik ben een, laat zeggen, een cultartiest. Ik blijf.
1: Ik denk ook aan Kassaf, hè? Kassaf bestaat nog steeds.
3: Ja,
1: iedereen gaat naar Kassaf.
3: Ja, is cult. Het is, weet je, is een. Is iconisch, om het zo te zeggen.
1: Het is geen cult.
3: Dat is het woord.
1: Jullie zijn icons.
3: Ja. Is iconisch. Het blijft.
1: Ja.
3: En de mensen weten niet eens waarom.
1: Het is tijdloos, daarom.
3: Maar het gaan. Ja, en er gaan generaties na generaties. Ze hebben op Kwaku gespeeld. Bomvol, ze hebben in Suriname gespeeld. Bomvol, weet je, op Curaçao.
1: Ja.
3: Bomvol. Maar wat? Ze spelen nog steeds diezelfde oude Soeklazel, de medieke mannen. Nee.
1: Er komen heel weinig nieuwe nummers. En ik denk ook dat het goed is, want iedereen blijft komen, net zoals bij Travassi.
3: Maar omdat die mensen het snappen, en ik snap het ook. Ik ga naar de police. Sting, die komt met liedjes waar hij voor bomen zingt, hij aait bomen en iedereen zit, die mensen gaan aan de bier, gaan sigaretje roken. Hij zingt liedjes van, oh god, zo mijn beste liefde, en die mensen gaan plassen. Als hij zingt, rocks en boom! De mensen willen de oude liedjes horen. Zeg geen moer, maar de zaal zingt mee en de mensen nemen hun kinderen en hun kleinkinderen mee. Als de politie hier komt en ze spelen geen Roxanne of Walking on the Moon of dan zeggen ze de politie is niet geweest.
1: Ja.
3: Als Travassi komt en ze spelen geen Wasmachine of Banana of Waka Waka.
1: Ja.
3: Waka Waka was ook zoiets, ik heb het dan 1984 opgenomen. Ik zeg, speel je Waka Waka nog?
1: Ja.
3: En toen kwam Shakira in 2016. Hey, wow, Shakira, Waka Waka.
1: Iedereen heeft het nummer gedaan.
3: Ja, ik heb het dan. Ik ben op tour geweest met Las Chicas del Can.
1: Ja, daar ken ik het van.
3: Ik heb ze begeleid. Ik heb het toen opgenomen, 1984 of 1987. Iedereen, speel je weer Waka Waka, speel je nog. En dan komt Shakira ermee, boem, de hele wereld. Hé, Shakira, hé, Waka Waka. Dus het is een soort van miskunnen, onbegrip en een soort jaloezie. Ik weet het niet.
1: Is het misschien ook dat mensen steeds het nieuwe willen, het snellere?
4: Dat is het niet alleen. Nou, kijk, je kan een liedje populair maken door de media.
1: Ja, klopt.
4: Als jij nu een nieuw liedje te horen brengt, een eigen compositie, en ik draai het de hele
1: dag, ja.
4: Dan wordt het sowieso een hit.
1: Ja.
3: Kan.
4: Ik noem een stom liedje, wat ik stom vind tenminste, van Gedegedeng. Het zegt totaal niets.
3: Ja,
4: een meezingertje.
3: Het is een kadans van een trein.
4: Oma zingt mee en de kinderen zingen mee.
3: Ja, maar ik vind het niet.
4: Maar de radio of televisie, die moet het ook.
3: Die maakt het, ja. Nee, maar elk artiest die maakt een liedje met. Maakt zijn beste liedje. Die maakt een liedje met wat hij op dat moment voelt of zo. Dus. Ja, een liedje is nooit stom, maar een liedje is gewoon hoe je brengt
1: ja, in het tijdperk. Ja.
3: In het tijdperk, maar dan komen we terug op die banana, dat die mensen zeggen, hey, joh, waarom zing je nog steeds Gorbachev? Waarom zing je geen Obama? Obama populair is. Nou, niemand praat meer over Obama. Maar ze praten nog steeds over die muur.
1: Uh-huh.
3: Over die muur in Duitsland. Nu dit jaar is het... gisteren was het volgens mij 60 of 70 jaar geleden...
4: Something
3: dat die muur
4: like that, yeah.
3: Gebouwd was. Weet je, ik was erbij. Of ik was er niet bij.
4: Darlene.
3: Ik heb meegemaakt toen de muur viel.
1: Ja.
3: Dus ik zing over een Gorbachev.
1: Ja.
3: Dat is die man die...
1: Dat is blijvend.
4: Hij was heel populair. Hè?
3: Oost en West bij elkaar gebracht.
1: Maar dat is toch wel reden genoeg om het te blijven doen. Kijk, Obama zal ook blijven, want hij was de eerste zwarte president. En hij heeft het goed gedaan. En twee termijnen. Dus dat is ook mooi. Maar waarom moet je altijd dat nieuwere gaan pakken? Als mensen verlangen naar die gevoelens van toen, dat is toch ook iets moois?
3: Ja, dat is het. En ze kunnen het overdragen.
1: Mm.
3: Want als je moet zeggen, je moet weten waar je vandaan komt, zodat je kan weten waar je naartoe gaat. Weet je, ben niet plotseling middelijk een bom priti in een sapeek, moto in een sapeek.
4: Maar heb jij ooit media geld toegeschoven om je liedje populair te maken?
3: Nee, nooit.
4: Nooit?
3: Juist omgekeerd.
4: Maar het gebeurt wel in de artiesten.
3: Het gebeurde vroeger heel veel, dat je een discjockey kent, daar heb ik over Nederland hoor, want in Suriname... Er zijn weer heel andere normen en zo en waarden. Mm. Daar praat ik niet over. Maar in Nederland, dan had je de hitparade. Ze gingen de verkoop kijken in de winkels. Vroeger hoor.
4: Nee.
3: Nu is het weer met streaming en andere dingen.
4: Wordt geregeld hier een hit neergelegd van, hey, draaien jullie het een beetje op?
3: Ja.
4: Wij kijken ook van, we hebben onze tijden en... Alles wat binnenkomt is...
3: Ja.
4: Snap je?
3: Dus dat zeg ik dus... maar dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Juist mensen vragen van... Wil je meedoen aan dit programma of zo? Dan kunnen we het liedje promoten. Of je hebt Tour de France.
1: Ja.
3: Waar er een miljoen mensen kijken naar de finish bij Arc de Triomphe en zo. Dan wil je bij ons optreden, dan draaien we jouw nummer.
4: Ja.
3: Dan zeg ik geen nee. Weet je?
4: Kan ik me voorstellen.
3: Ja, of Seal Amsterdam. Weer een liedje spelen en dan... Dan wil je bij ons optreden, dan draaien we jouw nummer.
4: Ja.
3: Dan zeg ik geen nee. Weet je?
4: Kan ik me voorstellen.
3: Ja, of Seal Amsterdam. Weer een...

0: We hebben het niet alleen over Albert Heijn, het is Ahold. Ja,
1: Ahold. Ik heb geen naam, ik mag geen reclame maken.
2: Nee, maar we vertelden net in de vooraf van dat hij een reclame maakt voor een...
0: Wasmachinemerk.
2: En waspoeder toch?
0: Ja, ja, nee, ja. Hij heeft die namen niet genoemd. Want dat,
2: nee, dat mag niet.
1: Nee, maar, dat noemt die namen niet.
0: Het zijn de hele grote organisaties waarvoor gewerkt wordt. Ik denk dat mensen dat niet goed beseffen.
1: Dus ja, maar dat is het. Ik ben 10 april ben ik geweest op het programma Omroep Max. 12 april staat er een koerier bij mij voor de deur. Ik zeg, ik heb niks besteld. Ik denk, straks is het die gasten die je huis binnenkomen en jou beroven of zo.
0: Ja, ja.
1: Staat een koerier, maar met een merk wat ik niet kende. Maar ik kom uit België. Hmm. Een Belgisch zeep.
0: Oh nee, bedrijf, dit is wat leuk.
1: Een Belgisch zeep heeft mij handcreme, wascreme voor de wasmachine, voor de keuken gebracht. Van meneer, we gaan een reclame maken. Wil jij in onze reclame... Ja.
0: Dat is hoe ze
2: en dat duurt
0: doen.
2: Het maar een paar seconden.
1: Ja.
2: Maar je verdient er wat aan.
1: Ik verdien wat aan.
2: Nooit toch?
1: Of de mensen die... Soms heb je bij een benzinepomp van die wasmachines.
2: Ja, ja.
1: Bij een benzinepomp, €5 kan je kleren wassen. Nou, die vragen mij. Wil je reclame voor ons maken?
2: Nou, prachtig toch?
1: Weet je, dus dat soort dingen, dat zijn de revenue. Dat zijn dit. En ik, nogmaals, ik schep niet op en zo. Maar
0: we scheppen hier niet op. Maar erkennen succes.
1: Ik vertel...
2: Het gaat met jouw toestemming.
1: Spontaan.
2: Met jouw toestemming. De laatste 15 minuten. Zullen we dan interactief gaan, zodat het publiek eventueel een vraag mag
1: stellen? Ja, het publiek kan bellen.
0: Maar mag ik nog één ding?
2: Nee, 15 minuten, okay, hè, de laatste 15. Okay, okay, dus okay. Nu gewoon je dingetje.
0: Oh, we hebben nog tijd. Okay. Want we hebben gesproken over wat u was overkomen in het OV. En ik wil dat toch nog een beetje vertellen aan de luisteraars. Want u vertelde dat u in het OV staat en u krijgt de vraag. Want ik weet dat u niet de enige bent. Ik heb het vaker gehoord van andere artiesten. Wat doe jij hier? Waarom zit jij in de tram?
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben eens geopereerd aan mijn rechteroog.
0: Ja.
1: Ik heb een staroperatie gedaan. En ik zat in de metro. Komt er een Surinaamse mevrouw naar me toe. En die zegt, hey, Edgar Burgos, boegroe. Ik zeg, ja. Jong, wat doe jij in de tram? Met zoveel geld wat je verdient en die naam die je hebt. Jong, je moest een tramwagen moesten rijden, jong. Dan ben je in de tram.
2: Limousine.
0: Toch?
1: Dan ben je in de tram. Ik zeg, ja, maar het is soms ook leuk met parkeren en zo. Dus ik stap uit, maar mijn auto die stond daar bij de parkeerplaats van de metro. Dus ik stap uit en ik ben een dakloze. Ik rij altijd cabrio. Dus.
2: Oh ja?
1: Ja, ik hoor dat de dakloze van Nederland. Ik rij cabrio. Dus die mevrouw met het verhaal van, jongen, je moest een trouwagie, maar je bent in de metro. Ja, nou. Dus ik stap uit. Ik druk op een knopje. Mijn dak gaat open. Mijn lichten gaan aan en zo. Mijn deur gaat open. Ik stap in die auto, zegt ze. Ga je naar Oost? Kan je me lift geven naar Oost?
0: Dit is zo, niet,
1: ik zeg, nee mevrouw, deze waggie is volgens mij niet trang genoeg voor jou. En ik tuut en ik rij weg.
0: Bye.
1: Weet je, maar waarom mag Edgar Burgos Boegeroen niet met het openbaar vervoer?
0: Ja.
1: Dus die mensen die meten een soort... Ja. Status of een soort allure waardoor je misschien gekke dingen gaat doen.
2: Dat is ook
1: dat je boven je stand gaat leven, dat je straks failliet bent, omdat je moet de
0: omdat
1: mensen
0: je
1: pleasen.
0: Denkt dat je ze moet pleasen.
1: Ja,
2: dat is ook met mij gebeurd. Ik onderbreek je niet zomaar, mijn excuus. Ik kwam een man tegen op Schiphol met allemaal gouden ringen en gouden, dit, gouden, dat. Mm-hmm. En ik denk, een collega vroeg me, ken je die man? Ik zeg, hij lijkt alsof hij van de zee daar kwam. Met een rood-witte auto had hij, weet ik, een cabrio ook. En wie denk je dat het was, Evita? Nee.
0: Het was niet onze gast.
2: Nee.
0: Het was een Nederlandse artiest, een witte man.
2: Nee, een donkere man.
0: Een donkere man.
2: Een Afro-Surinamer.
0: Afro-Surinamer?
2: Bij de KLM, wereldpopulair geworden.
0: Oscar Harris is niet wereldpopulair geworden.
2: Dan ga je het niet pakken. Dat was Edgar zijn broer.
0: Oh, jeetje.
1: Die A-team, BA.
0: Oh, nee.
2: Als je die man zag, nou, geen onderscheid.
0: Echt?
2: Kapsel, alles.
0: Echt waar? Wat leuk.
2: Die man, Indonesië, met politie en militair, wat heb ik geleerd.
0: Ja, ja, ja.
2: Portugal, overal waar ik kwam.

0: Ja, inderdaad.
1: Misschien heel veel gaan het tipje van de sluier.
2: Ja, ja, maar die mensen vragen nog steeds: wanneer heb, waarom heb je haar zoals BA en dit? Nou, ik zal je vertellen: als die A-team naar Nederland kwam, de echte BA-A-team, die heeft vliegangst, die vliegt niet.
0: Ja.
2: Daar is mijn broeder stand in. Dan lokken ze hem achter bij Schiphol. Hij gaat stiekem in het vliegtuig.
0: Ja.
2: En hij komt met de echte man, ik heb de foto's van hem hier. Hij komt met de echte A-team uit het vliegtuig. En niemand kijkt naar die andere gasten. Iedereen gaat met hem foto maken.
3: Ja, heel apart.
2: Iedereen, ja, mijn broer. En hij is eigenlijk, ja, de stand-in.
0: Dat is wel grappig.
2: Hij is de stand-in.
3: Maar hij was ook een hele grappige man, hè? Hij
2: ja, van zijn jokes. Ja, maar het zit in de familie.
0: Ja.
2: Weet je? En toen iemand met pensioen ging bij de KLM, want hij is ook technisch, je hebt het verteld, Indonesië. Hij vliegt naar Indonesië om vliegtuigen weer de lucht in te krijgen. En zo, hij hangt onder helikopter, bel helikopter, reclame van dingen van KLM. En toen hij met pensioen ging, toen hebben we met een Hummer, die kwam pas in Nederland, hebben ze de buitenvelderbaan afgesloten en mijn broer moest een vliegtuig slepen over de baan en al het verkeer was stopgezet. En dat hebben we gewoon in de familie. Hey jongens, ik ga weer even reclame maken voor de feesten en dan gaan we afsluiten. Ik heb nog een uur extra gezeten bij jullie.
0: Nee, want mag ik één vraag stellen over het optreden? Is het optreden van morgen uitverkocht?
2: Nee, ik denk nog niet. Er kunnen nog mensen. Kijk. Dat is morgen in Amstelveen.
0: Ja.
2: Amstelveen.
0: Club Nouvelle.
2: Nouvelle.
0: Ja.
2: Maar de Travassie Jubileum Tour, 40 jaar wasmachine, 45 jaar Travassie, 60 jaar Boegroe on Stage. Dat begint in Amstelveen op 11 september. Mm. Dat is de dag waarop Travassie opgericht is.
0: Ja.
2: 11 september 1981. 11 september zitten we in P60, omdat Boegroe ook 60 jaar in de business zit. Dus wel toevallig.
0: Nee, toevallig.
2: Dus 11 september Amstelveen, P60 met Travassie en de live band. We hebben ook nog Arnhem, Luxor. Zondag 13 september in de Luxor. Travassie, de live jubileum show. Dan gaan we in de volgende club. Dat is woensdag 23 september. Den Haag, het paard. Of paard heet dat. Dat is op woensdag 23 september in Den Haag. En dan gaan we zaterdag 26 september in Sneek in Bolwerk. Dus je ziet het hele land.
0: Hele land geniet.
2: In het hele land kent men Travassie. Ja. Kleine wasjes, grote wasjes. En daarom gaan we dit nu. We gaan nu naar de mensen toe.
0: Ja.
2: Weet je, we gaan naar de mensen toe. We brengen de Surinaamse.
3: Die mensen die bellen nu rood.
0: Oh.
2: Okay.
3: Dus nou, we gaan overschakelen naar interactief.
2: Ja. Oké.
3: Okay. Ja? Laat ze maar binnenkomen. Ga gewoon lekker verder.
2: Ook mensen die me willen uitschelden, hoor. Iedereen.
0: Nee, dat mag niet. Maar Travassie heeft ook een maatschappelijk onderdeel, hè? Want het overstijgt economische status, huidskleur, van welke cultuur of wat dan ook je afkomstig bent. Het is een goed gevoel wat gecreëerd wordt. En dat is mooi.
2: Ik doe veel maatschappelijke dingen.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld in Suriname heb ik samen met een paar...
0: We hebben een beller. Goedemiddag, u zit in de uitzending.
4: Ja, goedemiddag Evita en ik en met Rivo spreken.
0: Yeah. Hallo.
4: Goedemiddag. Ik wilde eventjes reageren, want ik hoor dat jullie een hele bekende artiest daar hebben.
0: Sowieso.
4: Dat is meneer Edgar Boegroe Burgers.
0: Yes.
3: Ja, Edgar Boegroe Burgers.
0: Wat wilt u iets vragen? Of wilt u iets vertellen?
4: Ja, zeker. Het gaat over het verleden.
0: Mm-hmm.
4: U zit al lang in de muziek, hè?
2: Ja.
4: Daar heeft u volgens mij, denk ik, ook die tijd meegemaakt dat Caribbean Combo in was in Nederland.
2: Ja.
4: En, want die waren van Rotterdam, weet ik.
2: Yes.
4: Ex-Mostaas was van Rotterdam.
2: Ja. Yeah.
4: En heeft u ook die tijd van Daga en Frankie ook meegemaakt?
2: Ja, Daga Tindari, Frans Abori bedoelt je, of Frankie?
4: Frankie Michigan.
2: Ja, Frank Michigan. Ik heb ze allemaal meegemaakt.
4: Kenneth Vrede?
2: Ja, vaak met ze meegedaan ook.
4: Oké, Paul van Dalen, Reisje.
2: Ja, Ex-Mostar, Mix-Mostar.
3: Dat is een expert, hoor, die nu praat.
2: Ja.
3: Die ken
0: herinneringen komen me naar boven.
2: Ik heb ze allemaal.
4: Ik ben zelf van 1984, maar ik heb...
2: Je bent van 84, heel, jong.
0: Ja, dat is precies dat nummer.
4: Ik ben van 84 en
3: ja,
4: ik heb
3: ook vrij,
4: vooral, zeg maar, dus ook nog heel veel respect voor de oude Travassie van toen.
2: Ja, ja, zeker.
4: Toevallig heb ik nog een maxi-single van de week nog gedraaid.
3: Mm-hmm. Ja, maar die voor moeten het kort houden, want
0: ja,
3: de tijd is er
0: bijna.
3: Afronden.
4: Afronding.
2: Ja.
3: Ja, dankjewel Rivo. En ik wens je een hele mooie dag.
0: Leuk dat u gebeld heeft.
3: We gaan naar de volgende beller.
0: Goedemiddag, u zit in de uitzending.
5: Ja, met Jan even.
0: Hi Jan.
5: Het was een heel mooie uitzending met Edgar.
0: Dankjewel.
2: Ja, ja, hij is er nog.
5: Ik weet één ding wat Edgar niet verteld heeft. Toen die meneer in Curaçao overleden was... Is hij geweest, maar dat was in de coronaperiode.
2: Ja.
5: Via heeft hij toch Curaçao gehaald.
2: Ja.
5: Om de laatste eer aan die meneer te bewijzen.
2: Ja, Macario, Prudentia.
5: Dat was een heel mooie moment voor Edgar, denk ik. Om toch via naar Curaçao te gaan.
2: Ja.
5: En ik heb die foto naar jullie gestuurd. Heb het voor hem.
2: Ja, ik heb hem al gezien hoor. U staat ook met de is het ambassadeur volgens mij is op die foto.
5: Nee.
2: Of Rahinder en... meneer Kargi is ook op die foto geloof ik.
5: Ja, die zat voor ons.
2: Ja, dus ik heb...
5: Nee, maar ik zou het via uw zoon. Uw zoon is muziekleraar toch?
2: Ja.
5: Maar hij werkte waar mijn zoon werkt op school.
2: Okay.
5: Maar niet meer, anders zou ik het via hem sturen.
2: Oké. Okay.
5: Maar je hebt hem.
2: Ja. Ik heb hem al gehad, ja. Oké. Hey, dankjewel. Ja, bedankt.
0: Dag Jan.
3: Ja.
0: Hebben we nog een bellerietje?
3: Nee. Okay. Staat even stil, maar okay, we gaan gewoon lekker
0: Want
3: verder.
0: We hebben het net, Travassie heeft een groot maatschappelijk onderdeel.
2: Ja.
0: Wat vervuld wordt, als het ware.
2: Ja.
0: Het, Travassie is een band die ervoor zorgt dat mensen van verschillende kleuren, verschillende etnische achtergronden, whatever je economische status is, bij elkaar brengt.
2: Ja.
0: Vindt u dat het genoeg erkend wordt? Behalve dat u al die... weet het?
2: Laten we zeggen, ik doe het vaak ook op natuurlijke wijze en niet met veel blabla. Het hoeft niet op tv dat ik een toiletgroep heb geschonken aan een school in Saramaca.
0: Ja.
2: Of dat ik een kerk heb laten schilderen in Suriname of zo. Want het zijn dingen die ik doe.
0: Ja.
2: De eerste dag dat ik mijn pensioen, geld voor pensioen kreeg, heb ik 16 dozen van 60 liter gestuurd naar kindertehuizen met voetbaldingen, pampers, maandverband, voetballen, kleding, speelgoed, boeken. Heb ik gedaan op eigen titel. En het hoeft niet in het nieuws van, hey, Boegro heeft dit of dat. Dus ik doe heel veel maatschappelijke en sociale dingen. Ik heb een project gedaan in Santo Boma gevangenis voor de jongens en voor de meisjes. Niet ik zeg weer ik, maar met wat horeca mensen in Suriname. Dat we muziekinstrumenten hebben gebracht de gevangenis in. En, want die jongens hebben geen, de mensen hebben geen dag...
0: Dagbesteding.
2: En
0: muziektherapie.
2: Dat ze muziek gingen leren. Ja. Ze hebben een band gevormd. De meisjes, er zitten ook heel veel meisjes. En ik huil niet vaak. Ik word nu weer emotioneel. Ja. Heel veel jonge meisjes die zwaar gestraft zijn. Die hadden allemaal een schrift en zo. En die mochten teksten schrijven. Ik heb de teksten overgezet naar muziek. Of naar muziek, niet noten, maar gewoon de vorm. En dan ging de band dat spelen. Hebben we Thalia afgehuurd. Mochten die kinderen, de band mocht spelen. De dames mochten dansen en zingen. En we hebben al die ouders van die kinderen gevraagd om naar de presentatie te komen in Thalia. Natuurlijk was het zwaar bewaakt. Want het waren echt niet jongens die een fiets gestolen hadden.
0: Ja, ja.
2: En meisjes die misschien een lippenstift gestolen hadden.
0: Juist.
2: En zo. Dus, maar ik heb dat project om die mensen te resocialiseren. En vele van die jongens, en ik noem geen namen, dat mag ik ook niet vanwege...
0: Privacy,
2: Die zijn nu buiten en die spelen in een band.
0: Wauw, mooi.
2: En de dames, die zijn zangeressen geworden. Weet je, of stand-up comedians en dat soort dingen. Dus, of niet vele, enkele.
0: Al was het er maar één.
2: Ja, dus dat project hebben we gedaan. Samen met Er is geen Letitia Vriesde, met haar heb ik ook wat projecten gedaan. Maar was een Surinaamse uit België, een Surinaamse presentatrice in België.
0: Ik ken helemaal niemand.
2: Nou, als ik op de naam kom. Maar dus dat hebben we samen gedaan. Dat is een resocialisatie. Ik heb nog een onderscheiding daarvoor gehad, ook voor dat project, weet je. Dus ik doe...
0: Achter de schermen gebeurt het dus.
2: Ik doe kleine dingen. Ik heb jongens uit Curaçao hier met de zeeverkenners in Batuverdorp laten meedoen. Weet je, jongens die daar op zeevaartschool zaten. Hier met de zeevaartskenners op een zeilboot en dat soort dingen. Varen naar Texel en dat soort dingen. Dat doe ik en dat bekostig ik ook. Ik heb dingen voor hart. Voor hartpatiënten op Curaçao heb ik gedaan. Gratis optreden, zodat ze geld kunnen ophalen en veilingen doen. Weet je, dus ook hier in Nederland, in Suriname, op de Antillen. Dus daar doe ik sociale dingen. Wat niet groot hoeft te worden uitgemeten. Ik doe het niet om
0: bekend te worden.
2: Om bekend te worden. Ja. Ik ben al bekend. Niet om de pers halen van... die man heeft een pond suiker gegeven aan Esther Stichting of zo.
0: Voor cloud, zo heet het tegenwoordig. Voor cloud, voor de likes.
3: Had je het toevallig over Alida Neslo?
2: Ja.
3: Mijn collega, je hebt het snel opgezocht.
2: Heb ik opgezocht, ja. Met Alida Neslo, want ik kan de naam niet vergeten. We hebben een project gedaan. Ze deed choreografie en presentatie. Ik deed de muziek. En we hebben een paar van die jongens dus uit de gevangenis, moet je zeggen. Of huis van bewaring, ik weet niet. Er is verschil.
0: Er is verschil, ja.
2: Maar we hebben ze dus eruit gehaald. Ze mochten in theater.
3: AVB is een politieke partij geworden.
2: Oh, ik wil niet over politiek praten. Maar dus dat zijn dingen die ik doe.
3: Edgar, een laatste vraag van mij, want ik zie er de tijd al
0: sneller. Ja,
2: weer. Zo.
3: Ja. Maar het is interessant, hè.
2: Ja. Ja, maar het is
3: zou jij bijvoorbeeld met een zanger als Denise Jenna een nummer kunnen maken? Zou je dat willen?
2: Ik heb je gezegd, ik sluit niemand uit.
3: Je weet, Denise Jenna is...
2: Ik heb zo vaak met haar opgetreden.
3: Echt waar?
2: Ja, ik heb vaak met Denise Jenna opgetreden. We zijn ook altijd samen bij de... Nou, ik ga dat niet noemen.
3: Waarom schrijf je niet een speciaal nummer om?
0: Een jazznummer van Travassi?
3: Nee. Maar je kan jazz.
0: De crossover.
2: Je kan het kan maar.
0: Ja, crossover. Want net zoals met klassiek.
3: Ik weet, ik heb Denise een keertje mogen begeleiden. En dat was op Sukurofinga.
2: Ja,
3: maar ze zingt in haar eigen hoge toon.
2: Ja.
3: En dat konden wij niet.
2: Ze heeft Scratchy bij mij gespeeld ook. Scratchy.
3: Oh ja?
2: En, dus ik ken Denise.
3: Ken je dat liedje, Sukurofinga?
2: Ja.
3: Dat is een prachtig nummer. En maar ik weet niet, woorden aan toegevoegd.
2: Ja, je hebt over samenwerking. Ik heb gezegd, nou, ik wil met André Rieu iets.
3: Ja, vandaar mijn vraag ook. Hè.
0: Toen.
3: Maar vandaar dat die vraag kwam, van zou je met een jazzzangeres...
2: Ik wil met iedereen, dat is ook maar goede voorwaarden. Want het gaat niet met mij om het zingen met iemand. Ik denk, hoe komen we verder?
0: Ja.
2: Ik kan met iedereen een liedje maken, maar... Ik heb je gezegd, ik doe niet aan folklore, ik doe aan volkoren.
0: Ik
2: moet wel brood van de plank.
3: Heb je met Oscar ook een optreden gedaan?
2: Met Oscar, heel veel. Oscar is een beetje mijn mentor.
3: Oscar Harris hebben we het over.
2: Oscar Harris is een beetje mijn mentor. Hij heeft mij gevraagd of gezegd van jongens, je moet je eigen liedje schrijven. Hij heeft mij naar Bima Stemmera gebracht samen met Stan Lockin.
3: Yeah.
2: En daarom krijg ik nog zoveel van Bima Stemmera terug. Dat komt door Oscar Harris en door Stan Lockin.
0: Mooi.
2: Dus heb ik ook geleerd.
3: Maar jullie hebben nooit samen nummer?
2: Ja, geen nummer samen.
0: Maar wel optreden.
2: Maar wel optreden samen gedaan. Ja.
3: Clap-ins for baby.
2: Clap-ins for baby, tel maar
3: ik vroeg om het programma vooraf van... welke zanger vind je de meest populaire zanger? Of die heeft het grootste bereikt?
0: Ja.
3: En het eerste wat hij zei is Oscar Harris.
0: Nice. Ja.
3: Maar dat is ook waar.
0: Van Oscar heeft, Suriname.
3: Hij heeft de Amerikaanse toppen gehad.
0: Ja, klopt.
2: Indonesië. En ik kijk onder long run. Iemand die ik ook bewonder, die het goed gedaan heeft. Dat is Kenny B.
3: Kenny B.
2: Heeft het goed gedaan. Ja. Damaro heeft het goed gedaan. Die heeft... die crossover gemaakt,
0: zeker.
2: Dat je ook in Nederland bekend bent en dan weer in Suriname. En Kenny B, Ik, en dan wil ik niet over de rap, circuit en zo. Dat zijn heel veel jongeren. Die is geweldig. Maar over die oude pas, de mensen die gewoon liedjes zingen en zo. Ja. Dus niet rappers. Dat soort dingen.
0: Nee, dat is een hele andere genre.
2: Dus Oscar is mijn nummer 1.
0: Okay.
3: Ja. Prachtig.
0: Is er een publiek geweest? Waarvoor is er een publiek geweest waarvoor je heel hard heeft moeten werken om ze te veroveren? Of ging het altijd wel soepel? Van nature, zeg maar.
2: Wat het is, ik werk me in, hè, in die mensen.
0: Ja.
2: En ongemerkt neem ik het
0: mee
2: over.
0: Ja.
2: Ja, ik ben een soort houtworm. Ja. Ja, ik werk me in. Dus ik doe geen moeite met een grapje en een praatje en een liedje. Als je moet kijken, bijvoorbeeld de Hindoestaanse gemeenschap was een heel moeilijke gemeenschap voor Kriolen. Ja. Maar mijn eerste gouden plaat heb ik van de Hindoestaanse gemeenschap.
0: Ja.
2: Want als je kijkt, nu is actueel, hoe heet die film weer? One People.
0: One People, ja.
2: Als je naar het One People verhaal kijkt, het is heel moeilijk om je in de Hindoestaanse gemeenschap te werken. Maar ik heb ze toch wel
0: gepaaid.
2: Voorover.
0: Hun harten voorover.
2: En zij vragen mij.
0: Ja.
2: En die Hindoestaanse artiesten spelen nu mijn Hindoestaanse nummers na. Net als ik je zeg over die bananen.
0: Ja.
2: Die Hindoestaanse artiesten, ga maar kijken, stiekem.
0: Ja.
2: Spelen ze de Travassie Hindoestaanse liedjes. Dus.
0: Ja, maar dat is wel mooi. Ik hou het.
2: Ja, omgekeerde wereld.
0: Ik hou het echt wel. Ja. Nou, ik zie dat we ongeveer 4 minuten hebben. Weet je?
3: 3 minuutjes.
0: 3 minuten.
3: Zit je zo naar de afronding?
0: Ja.
3: Edgar wordt ook moe van het praten. Zie ik, hij heeft al een liter gedronken.
0: Hij neemt vaak een
2: slokjes. Nee. Ik heb
3: wordt niet dronken van die sap?
2: Die sap. Lekkere sap, man. Lekkere sap.
3: Sap zou je drinken.
0: Ja.
2: Sap zou je drinken.
0: Sinaasappel mango.
2: Sinaasappelsap.
0: Ja, we houden van tropische dingen hier.
2: Ja.
0: Maar ik wil u van harte feliciteren. Van harte bedanken dat u tijd heeft vrijgemaakt voor ons. Want ik zie het schema. En ik denk ook dat er erg blij zijn dat een paar zelfs u hebben kunnen spreken.
2: Ja.
0: En Etienne, dat jij eindelijk weer met mij werkt.
3: The Music Factory.
0: De E&E Music Factory.
3: Ja.
2: Dus maar je zei dat je alles kapot gemaakt hebt. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen twee mensen om het leven en raakten er zes gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Veen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. Meerdere blushelikopters, brandweerkorpsen uit België en Duitsland en ook het leger helpen bij het blussen. Boeren uit de omgeving sproeien met tractoren en watertanks de bermen nat. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd om het gebied te mijden en alle ramen en deuren gesloten te houden. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Spanje en Marokko willen voorkomen dat de gebeurtenissen van eind juli zich herhalen, toen tienduizenden mensen de grens bereikten. In Ceuta zijn bijna 900 politieagenten ingezet en ook duizenden militairen. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt. Daarop is te zien hoe twee gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan en in minder dan 3 minuten met de schilderijen weer buiten staan. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hetty Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

0: Aceite, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gua sernang anu notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa lontu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya teng somun soma no so December. Hesi nanga gou pipoyula sapakara nanga lanzer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

0: Goedemorgen. Nee, het is middag natuurlijk. Het is net 12 uur geweest. Fijn dat u kijkt. Welkom bij de Alladay Show. Ik moet zeggen, ik ga eventjes een disclaimer vooraf doen. Het gesprek dat ik zo meteen ga voeren is een gesprek dat ik voer met Yvette Forster. Yvette Forster en ik zijn bevriend. En dat maakt geen bal uit, want Johan Derksen en die club om hem heen zijn ook allemaal vrienden. En Jeroen Pauw en al die mensen zijn ook allemaal vrienden en die bespreken hun dingen gewoon. Als je moeite hebt met een gesprek dat ik ga voeren met iemand die ik heel erg waardeer en de vriendschap heel erg op prijs stel, dan moet je nu wegschakelen. Weet je wel, ga gewoon je ding doen. Ga gewoon een lekker ander ding doen. Dit gesprek is ook niet bestemd voor de zogenaamde reaguurders. Die mensen die constant lopen te zeiken over Kwaku. Weet je wat ik bedoel? En die er zelf nooit zijn, omdat ze ergens in Ermelo of in Standaard Buiten of in weet ik veel waar dan ook wonen. Daar is het ook niet voor bestemd. Dit gesprek is een positief gestemd gesprek, waarbij ik op een positieve manier met, ja, inderdaad, mijn mattie Yvette Forster een gesprek ga voeren over het voortbestaan van iets wat belangrijk is. Het feit dat ik haar vriend ben, dat ik bevriend met haar ben, dat betekent niet dat ik kritiekloos ben. Want ook ik ga gewoon naar Kwaku en ook ik betaal die prijzen die er daar gevraagd worden. En that's it. Dus dan weten jullie dat vooraf. Ik ben het een beetje zat met al die mensen die maar in het open Rio dingen roepen. En daar ga ik niet al te veel aandacht aan besteden. Ik ga er wel even met Yvette mee praten. Ik ga ook praten met Kemal Rijken. Dat is een journalist en die zit op dit moment in Sardinië. Ik ga ze er allebei bij halen. Yvette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg ik het weer, het is geen morgen, het is middag. Goedemiddag.
1: Middag. Ja.
0: Je hebt het weekend, het één voor laatste weekend na de bekendmaking van het nieuws. Ja, dat heb je meegemaakt nu. Je was op Kwaku. Hoe was het?
1: Fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. De eerste dag was de zaterdag, de Molukse dag. Vanouds altijd druk, altijd gezellig. De Molukse gemeenschap mingelt hartstikke goed met de Surinaamse gemeenschap. Ja, ik kan niet, die mensen waren vrolijk, blij en het zonnetje scheen. Dus je kan niet anders zeggen dat het een hele mooie dag was. Zaterdag en zondag begon druilerig. Bij tijd en wijle met bakken uit de hemel. Dus ik hield mijn hart vast. Ik dacht, oh mijn god. Want we hadden Jeon geprogrammeerd en Caché. Twee toppers uit de Antilliaanse scene. Ja, ik wilde Jeon al zo lang hebben. En uiteindelijk is het me gelukt om hem te programmeren. En hij heeft, heeft het helemaal waargemaakt. Het was een fantastische show.
0: Ja, en het was nog kapot druk ook nog. Als je hier achter mij kijkt, dan zie je nog beelden. Die zijn van Kulturu TV, van het station waar ik mee werk. Maar voordat we doorpraten, haal ik even Kemal Rijken erbij. Ja, Kemal, je bent er.
1: Hey Kemal, hoi.
2: Hey, hoi.
0: Ja, en jij zit op Sardinië.
2: Ik ben op Sardinië. Ik ben in Olbia, wat in het noorden ligt. En ik vier hier vakantie, maar ik vind het zo heftig wat er met Kwaku gebeurt, dat ik toch even heb ingeschakeld bij jullie. En, en alles kan tegenwoordig. Hè? Ik kan gewoon vanuit Zuid-Europa naar Noord-Europa.
0: Waarom voelde je die behoefte om te willen meepraten? Want we hebben een kort gesprek gehad hier vooraf. En jij zei, ik wil hier in je eerstvolgende live wil ik meepraten. Vanwaar die behoefte?
2: Ik ben vorig jaar zelf twee keer in Suriname geweest. Eén keer voor de verkiezingen en één keer voor het staatsbezoek van de koning. En ik heb in het verleden ook veel met Surinamers in Nederland en Suriname gewerkt. En het onderwerp en sowieso het land gaan mij aan het hart. Maar ook Kwaku, waar ik eigenlijk al vanaf 2005 bijna ieder jaar gekomen ben. Dus het is voor mij een vaste prik als niet-Surinamer om naar Kwaku te gaan. En dan kom ik jullie ook wel eens tegen. In die zin kennen we elkaar ook. Ik vind Kwaku gewoon heel belangrijk. Omdat het in de Nederlandse samenleving iets laat zien dat er mag zijn. Namelijk de Surinaamse gemeenschap, Surinaamse cultuur enzovoorts. Dat is leidend in Kwaku. Ik weet dat jullie ook andere culturen daar hebben. Maar dat vind ik gewoon heel belangrijk. En toen ik dit hoorde, toen dacht ik, oh ja, daar gaan we weer. En wat zonde. En vandaar dat ik zei tegen jou, Gilly, van nou, als je in de Alladay Show nog een panel hebt, dan wil ik daar best wat over zeggen.
0: Absoluut. Dankjewel voor je bijdrage. Yvette, nou ja, het werd bekendgemaakt. Weet je wel, Kwaku gaat in huidige vorm niet meer door. We hopen allemaal dat wel doorgaat. Maar goed, voorlopig, zoals het nu voorstaat, ja, ziet het er niet goed uit. Maar het is niet hopeloos, maar het ziet er niet goed uit. En toen kwam het weekend, het afgelopen weekend. Iedereen wist het nieuws, het was ook talk of the town. Maar het weekend was een succes. Heeft dat iets veranderd voor jou?
1: Nee, zeker niet. Want we hebben wel meer succesvolle weekends gehad. Dus daar ligt het niet echt aan. Het ligt niet aan dat het geen succes is, Kwaku. Het is juist een overweldigend succes, naar mijn mening. Wat vervelend is, is dat de balans zoek is. En dat heb ik al 1000 keer gezegd afgelopen week. Als jij de prijs laag wil houden, als je het toegankelijk wil houden, ja, dan volstaat die prijs die wij vragen, volstaat niet. En wij willen die prijs niet verhogen. Dus ja, dan zit er niks anders op dan ermee te stoppen.
0: Ja, wat moet er gebeuren? Want in oktober moet de beslissing genomen worden. Ja. Wat moet er veranderen om Kwaku toch in deze vorm gaande te houden?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Want als we dat wisten, hadden wij het al lang ingezet. We hebben het echt wel behoorlijk goed bekeken van wat zou er moeten gebeuren om dit sustainable te maken. En daar kwamen we gewoon niet uit. Deze vorm die wij nu hebben, dat is niet meer, hoe noem je dat, te financieren. En hoe het dan anders moet, dat weten we niet. En daar gaan we echt over nadenken. Dat hebben we ook aan het stadsdeel van de gemeente gezegd. Dit houdt op, deze vorm. En wij willen heel graag meedenken en meepraten om te kijken hoe het dan wel moet. Maar ik zou dat nu op dit moment niet weten. En ik vind ook dat je daar echt goed over na moet denken. Ik kan niet zomaar iets gaan roepen. Want ja, ik heb 1001 adviezen gekregen. Allemaal goed bedoeld en dank daarvoor. Maar het zijn best ook heel veel adviezen die we zelf ook wel bekeken hebben. En ja, daar zijn we nu nog niet uitgekomen.
0: Jij noemde in het voorgesprek dat wij hadden, Kamal, zei jij, Kwaku heeft ook een hele belangrijke educatieve functie.
2: Ja, dat vind ik van wel. Je ziet met de jaren dat er steeds meer witte mensen naar Kwaku komen. Daardoor het publiek gemengder wordt. Nou, Yvette zal er vast cijfers over hebben, wat over kunnen zeggen. Maar die niet-Surinaamse Nederlanders, zeg maar, die leren daar wel wat het is. Wat de Surinaamse cultuur is, het eten, het drinken, de gezelligheid, de hapjes. Dat alleen al, die ervaring is educatief. Als jij in een witte bubbel zit en je woont in, noem eens wat, een plek waar weinig Surinamers zijn, dan kun je het op die manier het Surinaamse deel en het Caribische deel van de Nederlandse samenleving heel makkelijk en laagdrempelig via Kwaku leren kennen. En ik heb zelf een voorbeeld. Ik heb een neefje en een nichtje die wonen in Arnhem. En die hebben we afgelopen vorige week zaterdag voor het eerst naar Kwaku gebracht. En ze keken hun ogen uit, want ze hadden nog nooit zo'n setting meegemaakt. En ik heb ze kunnen leren over wat Suriname is, waarom Surinamers in Nederland zijn, waar ze zijn, met hoeveel ze zijn, wie ze zijn. En dat is echt een ontzettend leerzame, goede, leuke middag geweest. En we hebben echt plezier gehad en ze gingen met een Surinaams vlaggetje naar huis. En nee, dat is echt waar. Ik heb een stralende oogjes. En niet alleen omdat het zo leuk was, maar ook omdat ze hebben wat geleerd. En wat interessant is dat als ik dat met mijn neefje en nichtje doe, waarom zou dat dan niet bijvoorbeeld met schoolklassen kunnen of met groepen jongeren om ze te laten kennismaken, bijvoorbeeld met die cultuur. En kijk, en daar kun je misschien weer een koppeling maken, maar misschien denk ik te optimistisch hoor. Met bijvoorbeeld de overheid die zegt dat vinden wij ook belangrijk. En ik weet dat de gemeente Amsterdam en het college dit soort zaken heel belangrijk vindt. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat je dat daar misschien nog wel een potje te vinden is of iets te vinden is om Suriname op die manier, of Suriname hoor mij, om Kwaku op die manier en de Surinaamse cultuur op die manier, zeg maar, voor een niet-Surinaamse groep levend te houden. In combinatie met, natuurlijk dat Kwaku blijft bestaan. Dus dat is zo'n idee waarvan ik denk dat zou misschien moeten kunnen. Maar ja, ideeën zijn er om afgeschoten te worden, Yvette. Dus gaan we nou maar zeggen dat het weer niet kan.
1: Nee, nou ja, ik zag net iets voorbij komen. Waarom praten als we de details niet kennen? Ik heb het net al gezegd, het is vorige week nog. Het is dan maar eens een week oud, het nieuws. Dus ja, om dan meteen met iedereen aan tafel te gaan zitten, heeft ook niet zoveel zin. Ik denk dat je dat wel overwogen moet bedenken of moet nadenken daarover. Maar we gaan zeker met de gemeente in gesprek daarover. Dat hebben we van tevoren ook aangekondigd. Dus ik kan niet met Jan en allemaal aan tafel gaan zitten. Dus we zijn nu echt aan het oriënteren. Dus die gesprekken die we voeren, met jou bijvoorbeeld, Kimal, met Gili. Ja, het nieuws is net out in the open. En we zijn net begonnen met gesprekken. En details op tafel leggen, ja, dat komt allemaal nog wel.
2: Ik wil even reageren op een post van iemand. Die zegt dat, zoals ik het vertel, dat het aapjes kijken was. Nou, dat was het dus absoluut niet. Want ze hebben gewoon ook meegedaan. En hoe heet het? Dat vind ik weer zo negatief. Hè, van, ik zeg het maar even zo, van de witte mensen komen naar de zwarte mensen kijken. Dat is helemaal niet zo. We hebben daar gewoon een fantastische middag gehad. En kinderen hebben echt wat geleerd. Dus in die zin is daar, dat vind ik, ja, dat werp ik echt verre van me. Maar goed, je had het net over de reaguurders, hè, Gilly. Dus dan was er weer zo eentje.
0: Laten we gewoon proberen informatief te zijn. Yvette, kun je iets zeggen over de bezoekersaantallen van het afgelopen weekend?
1: Zaterdag waren dat er 22.000 en zondag 15.000. Okay. En dat zijn hele goede dagen. En zondag zeker, nou ja, dat is, vanwege het weer. Hè. Het weer was vreselijk. Aan het eind werd het mooi. Ja. En dan zag je dan ook dat er mensen echt binnenkwamen. Maar het waren mooie cijfers.
0: Ja.
1: Sorry, vrijdag waren er 6200 mensen. Voor een Friday night is dat ook. Okay. Broederliefde trad toen op.
0: Nou, en eigenlijk kan je gewoon zeggen dat Kwaku gewoon goed loopt. Qua bezoekers. Ik zou willen weten van jou, hoe reageerden de standhouders? Ja, de mensen die daar business hebben. En de artiesten, de medewerkers. Hoe reageerden die op het nieuws?
1: Geschokt, ontgoocheld. Wat moeten we nou? Het is niet waar. Is dit fake nieuws? Het was, dat zijn de kwalificaties die ik kan geven aan de reacties van medewerkers, standhouders, artiesten. En heel veel steunbetuigingen. Ik kon eigenlijk het veld niet oplopen of iedereen kwam van, het gaat toch wel door en het moet niet verloren gaan. En wat vreselijk. En ik kan niet anders zeggen dan, eigenlijk alleen op het open riool vind je negatieve reacties.
0: Ja, ik wil me niet al te veel concentreren op iedereen die met een iedereen die tegenwoordig een mobiele telefoon heeft waarmee je een beeld kan maken en op je social media kan plaatsen. En dan denken dat je journalist bent of dat je nieuws brengt wat niemand weet. Tuurlijk zijn er mensen die klagen omdat het duur is. En natuurlijk zijn er mensen die daar niet naartoe kunnen gaan. Ik had ook heel graag naar het WK willen gaan. Maar dan kostte een kaartje 8900 euro. Daar kon ik ook niet naartoe. Weet je wat ik bedoel? En ga dan maar gewoon kijken. Maak een keus. Er zijn genoeg filmpjes waarop je het kan zien. En als je wel wil gaan, paar dan. Maar ga niet lopen zeiken voor de mensen die dat zich wel kunnen permitteren.
1: Nou, weet je, Gilly, ik ben het er deels mee eens, maar deels ook niet. Want ik vind wel dat het toegankelijk moet blijven. En eigenlijk vind ik dat die 13 euro die wij vragen. En mind you, 13 euro plus 1,55 euro die we linea recta naar de gemeente moeten doorsluizen vanwege evenementsbelasting. En 1,65 euro handelingskosten, dus dan kom je op 15,50 euro. Ik vind dat niet zo duur. Ik kan me voorstellen dat mensen dat toch best zwaar hebben daarmee. En voor die mensen die het echt niet kunnen betalen, is er een regeling, een stadspasregeling. Dus daar is ook aan gedacht. En dan zeggen ze, ja, maar dan kom ik daar en dan moet ik 20 euro voor een bordje Bami betalen. Dus ja, ik bedoel, daar valt wel wat voor te zeggen. Maar dat ligt niet allemaal bij ons.
0: Ja, nee, ik las net een comment van Diana. Even kijken, wie is het? Diana Grandzaan. En die zegt aan Yvette, is het een idee om het bedrijfsleven, multinationals in Zuidoost en de Amsterdamse voetbal goats te vragen om een donatie van bijvoorbeeld een ton per jaar voor de komende tijd en zo niet crowdfunding vanuit de bewoners van Zuidoost. We moeten doorpakken. Dankjewel voor de reactie, Diana Grandzaan.
1: Ja, dat zijn... Dat zijn allemaal ideeën die van harte welkom zijn. Daar hebben we uiteraard ook allemaal aan gedacht. En dat is in het verleden niet gelukt. Dat wil niet zeggen dat het nu niet zou kunnen lukken. Maar dat zijn allemaal dingen waar we over na moeten denken. Want sponsoring is ons, dat was voor ons best lastig. Toen we Kwaku begonnen, had Kwaku een heel slechte naam. Dat moeten we niet vergeten. Er waren niet veel bedrijven die geassocieerd wilden worden met Kwaku. En dat is eigenlijk in de afgelopen jaren niet heel veel beter geworden. Dat draait nu een beetje bij, maar wij zijn daar niet heel handig in geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Om goede sponsoren binnen te halen.
0: Kom al.
2: Op zich is dat wel een idee. Kijk, er zitten veel grote bedrijven in Zuidoost. Je kan ook bij Ajax bijvoorbeeld, bij de Arena, maar misschien zijn al die dingen al geprobeerd hoor, wat ik zeg. Alleen ja, met een aantal hoofdsponsors zou het misschien ook die puzzel te leggen moeten zijn, hè, dat ze bouwstenen kunnen leveren. Wat zit er nog meer in je geest? Dus dat zou misschien een idee kunnen zijn. En het blijft mij toch gewoon nog steeds verbazen dat de Nederlandse overheid, al dan niet de gemeente, provincie, Rijk, weinig over heeft voor culturele festivals. Kijk, het is een festival, commercieel, is elektronisch, muziek. Ja, dat moet zichzelf bedruipen. Maar ja, weet je, waarom gebeurt het niet? Ik kijk zelf veel naar Duitsland. Ik maak een podcast over Duitsland. Ik schrijf er een boek over. En in Duitsland is het zo, daar worden dit soort festivals ruim bekostigd. Namelijk met het idee dat het bijdraagt aan de cultuur en aan de maatschappij. Ik heb een festival in Berlijn gevonden. Dat heet Carnaval der Culturen. Dat is een festival multicultureel. De begroting wordt voor de helft door de Berlijnse overheid, dus hebben we het over de stad Berlijn, gedragen. Nou, Berlijn, Amsterdam ongeveer gelijkbaar. Vergelijkbaar, wel niet qua grootte, maar wel gewoon. Het zijn twee steden, cosmopolitische steden, hoofdsteden, gaan ze maar door. En waarom doet dan de gemeente Amsterdam dat niet? Waar de gemeente Amsterdam wel geld voor heeft, is gratis openbaar vervoer voor kinderen. En dat...

0: Luisteraars, welkom bij Matradio op 179 FM in de Eter. Mijn naam is Kodje Kumabala en tot de klok van 3 uur het programma Black Hour Story. Tot zometeen na de muziek. Tot zo.
1: Ik word 18. Maar ja, vanaf dan dus alles zelf regelen. Zorgverzekering, DigiD, toeslagen, dat soort dingen. Klinkt als veel.
0: En dan komt er net reclame doorheen terwijl ik een muziekje al klaargezet. Dus heel even een momentje, dan kom ik meteen terug met het nummer van nog steeds een van de beste, vind ik trouwens, qua R&B, van Frenna. Maar dan moet de reclame wel zijn afgelopen. Dat gaat dus niet. Dan ga ik een ander nummer aan u laten horen. Even kijken. Ja, dat is live radio maken. Hier komt-ie.

0: Ja, luisteraars, welkom bij het programma Black Hour Story tot de klok van 3 uur vandaag. Wat gaan we vandaag doen? We gaan een aantal fragmentjes voor u afdraaien over verschillende onderwerpen. En dan zijn we volgens mij wel zoetjes aan bij de klok van 3 uur als ik klaar met u ben. Ik ga 10 voor 3, laat zeggen 14:15, 10:15. Ga ik dan de lijnen opengooien, dan kunt u ook mee participeren met dit programma, als u dat wilt. Even kijken, ik wil als eerste ga ik beginnen. Ik heb een aantal leuke, interessante fragmentjes. Laten we eerst beginnen met de YouTuber Kali Black. Hij heeft het over Congo. En hij vertelt over welke wet de regering in Congo nu heeft genomen. En we gaan daarvan een... ik ga u laten horen, het is niet zo lang hoor. Dus dan heeft u in ieder geval een beeld over wat er nu weer gaande is in Congo. Even kijken, even goed zetten en dan kunt u het horen. Hier komt hij.
1: De wereldwijde export van koper en kobalt per direct. Deze maatregel heeft direct geleid tot stijgende metaalprijzen in de internationale markt. Het land wil dat de metalen eerst in eigen land worden verwerkt, wat zorgt voor meer banen en voor meer belastinginkomsten. Congo is verantwoordelijk voor meer dan 70% van alle kobaltproductie in de wereld. Iedereen weet dat je zonder kobalt geen telefoons hebt, geen computers, geen elektrische auto's. Alles draait erom. Voor deze metaal is de wereld gewoon afhankelijk van Congo. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin dacht dat dit een revolutionaire set was, totdat ik erachter kwam dat Congo dit al voor 97% doet. In principe is er dus niks spectaculairs gebeurd. Het is vooralsnog wel goed om dit in de wet op te nemen, doe. Maar de echte vraag is, waarom komt Congo nu pas met die wet? Toen herinnerde me ik opeens dat de president van Congo en Rwanda laatst naar Amerika waren gegaan om een deal te sluiten. Wat was daar ook alweer uitgekomen? De timing van dit exportverbod is natuurlijk niet toevallig en heeft alles te maken met de nieuwe Amerikaanse strategie die Donald Trump heeft opgesteld. Het heeft alles te maken met zijn recentelijk gelanceerde project Volt. Dit is een project waar miljarden in gestopt gaat worden en hier draait het om. Het doel is om een nationale noodreserve op te bouwen van 60 kritieke grondstoffen. Dit om Amerika volledig onafhankelijk te maken van de Chinese dominantie hierin. De allerbelangrijkste portie van deze grondstoffen liggen natuurlijk in Congo, waar de Chinezen op dit moment de allergrootste deel in de mijnen bezitten. In de Washington Accords heeft Amerika aan Congo belooft om politieke en militaire steun te geven om de conflicten in het oosten van het land, waar alle belangrijke mineralen zijn, te beëindigen. In ruil daarvoor zou Amerika hele belangrijke toegang krijgen tot bepaalde mijnen. De VS gaat nu miljarden pompen in nieuwe raffinaderijen in Congo en dit om de Chinese dominantie te beperken. Dit is in principe goed voor Congo, want er wordt in het land geïnvesteerd en tegelijkertijd wordt de oorlog verminderd en gaan minder mensen dood. 2 vliegen in 1 klap. Al is het wel belangrijk om te noteren dat Amerika dit puur uit eigen belang doet. Maar ja, vooralsnog, tot nu toe deed niemand iets en iedereen liep maar te profiteren. Europa daarentegen, die ligt op dit moment juist onder vuur. En dit vanwege de omstreden grondstoffenakkoord die de EU recentelijk met Rwanda heeft gesloten. Veel van de mineralen die Rwanda aan de EU verkoopt, die komen uit de conflictgebieden van Congo. En deze worden illegaal het land overgesmokkeld. Door de Peace for Minerals deal tussen de VS en Congo wordt de kraan dichtgedraaid voor Europa. Congo beschuldigt de EU van een dubbele moraal, want ze claimen vrede te willen voor Congo, maar tegelijkertijd profiteren ze wel van de illegale export vanuit Rwanda. De situatie is veel complexer dan ik in een korte video kan uitleggen, maar het komt erop neer dat Congo heeft besloten dat niemand in de wereld geen ene F geeft om hun en dat ze maar beter kunnen werken met de hoogste bieder. Congo die verbiedt de wereldwijde export van koper en kobalt per direct.
0: Deze... Ja, dus dat over Congo. Ik heb vaker programma's gemaakt over Congo. En iedereen die nu naar Matthijs luistert, weet gewoon van uw telefoon, uw computer, uw auto. We zijn allemaal afhankelijk van de mineralen die ze allemaal illegaal, tussen de aanhalen zeggen legaal, op een slinks manier weghalen uit Congo met alle gevolgen van dien. Oorlog hier, oorlog daar, moorden, kinderen die worden bedolven in de mijnen, mensen die worden doodgeschoten, partijen tegen elkaar worden opgezet. U weet het allemaal al, we hebben hier uitvoerig over gesproken, hier bij Matradio, over Congo. En u moet u voorstellen, het telefoon dat u nu in uw hand heeft waarschijnlijk, want u bent naar ons aan het luisteren, Matradio, met u vast ook uw telefoon in uw hand om de berichtjes door te lezen. Deze telefoon kan alleen maar werken als als de mineralen uit Congo en vooral kobalt naar Nederland komen. Dan weet u hoe dicht bij u bent als het gaat om Congo. En ik ga later in de avonduren ga ik het even volgen. Het akkoord wat Amerika heeft afgesloten met Congo. Want ik had er niet van gehoord. Ik kwam het toevallig gisteren tegen. Nee, vandaag kwam ik het tegen. En ik dacht, oké, hier wil ik meer over weten. Want ik ben er gewoon benieuwd naar. En sowieso staat Congo op mijn lijstje als het gaat om een land dat ik echt wil bezoeken. Vooral als het gaat om de historie, als het gaat om onze erfgoed, onze Afrikaanse erfgoed vanuit de Afrikaanse Surinamers, maar ook vanuit de Curaçaoënaren, vanuit de Brazilianen, waarbij we hebben een lineaire lijn naar Congo en dan praat ik over de Bantu. En u weet het allemaal al, hè, want u heeft heel veel informatie hier van Matraai ook gekregen en ook in eigen bron natuurlijk, dat wij als Afrikaanse Surinamers, maar ook de Afro-Curaçaoënaren, we hebben onze familieverbanden, we hebben een lineaire lijn naar Congo, onder andere naar Congo, dus niet alleen Ghana, dat hebben we u al geleerd, dat weet u dat. Oké, dan het volgende. Afgelopen week had ik bezoek van een professor. En ik vond het heel interessant. Deze professor, zij komt uit Ghana. Haar naam, moet ik even goed uitspreken. Haar naam is Abena Busia. En zij is nu gepensioneerd, maar ze is nog steeds werkzaam. Ze heeft een eigen organisatie opgericht, Busia Foundation International. En ze had over mij gehoord vanuit Ghana, maar ook over Untold. En toen heeft ze via is ze met mij in contact gekomen. En eergisteren had ik een meeting met haar. En een hele interessante persoon. Ze heeft gewoon ter plekke een korte college gegeven. En wat is haar plan? Zij wil een internationaal project opzetten over cultural awareness en cultural resistance. En ik ga het een beetje uitleggen. Je moet begrijpen vanuit Ghana. Je moet begrijpen dat Ghana is gekoloniseerd door sowieso drie landen. Dat zijn misschien meerdere, maar in dit is het Portugal als eerste natuurlijk. Engeland en Nederland. Maar ook deels de Denen hoor. Maar ik moet even kijken in de historie. Want ik ben in Fort Osu geweest. Dat is gewoon in Accra zelf. En daar heb je een Deense fort. Een slavenfort. Genaamd Fort Osu. Maar misschien hadden ze alleen een fort en waren ze bezig met slavernij. Dus, maar in ieder geval, Nederland, Ghana en Portugal hebben onder andere Ghana gekoloniseerd. En heel veel mensen zijn vanuit Ghana verscheept als slaaf. Als dier kan je bijna zeggen. Naar Zuid-Amerika. Dus al deze landen, al deze kolonisten komen weer terug in Zuid-Amerika. Dus ook Suriname, ook Guyana en ga zo maar door. In Zuid-Amerika, in de verschillende landen, wat de professor aangeeft, is dat er is heel veel cultural resistance is er voortgekomen. En dat is nu blijven. En cultural resistance is niet alleen in gevecht tegen de witte slavencriminelen, maar ook in behoud van onze behoud van bepaalde voedingssoorten, behoud van de manier hoe we koken, behoud van bepaalde talen die we nog steeds spreken in Suriname en ook in andere landen, behoud van de manier hoe we denken, behoud van de manier van onze culturele tradities, kleding en ga zo maar door. En dat wil ze dus in kaart brengen, niet alleen in kaart brengen, maar ze wil het ook met elkaar gaan combineren. Want zij zegt, want ze heeft heel veel gereisd, ze was ook, voor ze met pensioen ging, was ze ambassadeur in Brazilië. Dus dat wil zeggen, vanuit Ghana, Ghanese ambassadeur in Brazilië. Dus als jij als Surinamer naar Ghana wilde afreizen, dan moest je bij haar terecht zijn. Want zij, want je moet nog steeds je visum, als je naar Ghana gaat, in Brazilië aanvragen bij de Ghanese ambassade, omdat Suriname heeft geen Ghanese ambassade. Of, wat nu natuurlijk makkelijker is, ik heb het aan de lijf ondervonden met mensen die ik heb meegenomen naar Ghana, is dat je visa on arrival kan aanvragen. Dat is veel beter en veel sneller geregeld. Dat even terzijde. Deze professor Abena, zij is vaker naar Suriname geweest. Zij vindt Suriname echt geweldig. Ze heeft ook gezegd van alle landen waar zij is geweest, is Suriname de meest... Suriname, ze heeft ook gezegd van alle landen waar zij is geweest, is Suriname de meest... Suriname heeft de meeste Afrikaanse erfenis. En ze zegt als je in Suriname...

woonde. En ze had een heel interessant verhaal meegemaakt, zei ze. Toen ging een jonge man ging spelen. En de koning vond het zo mooi, zo herkenbaar, dat niet zijn, zijn voorbode is opgestaan, maar hij is zelf opgestaan om het volk toe te spreken. En wat gebeurt er, zegt ze? Normaliter praat de koning niet rechtstreeks tot mensen. Er is altijd iemand anders die tot rechtstreeks tot de mensen praat. Maar wat hij heeft gezien in Suriname, in Brokkoponde, op deze drummer, hij speelde dezelfde tonen, dezelfde muziekstijlen, wat zij ook spelen in Ghana. En die heel erg sacraal zijn. Zijn speciale drumtechnieken, speciale drumstijlen. En hij herkent het meteen. Dus voor mij als huiswerk, ik zou heel graag willen weten wie deze jongeman is. Dus ik ga sowieso hier op onderzoek uit. Dus wat wil ze nu van mij, onder andere? Ze heeft ook gezegd, luister, jullie wonen in Suriname, jullie wonen in Nederland. Ze is ook naar Portugal geweest, want wat heeft ze gedaan? Ze wil in elk land, in Portugal, heeft ze al een organisatie gevonden die met cultural awareness bezig is en cultural resistance. En hier is het dus ons tegengekomen, ontdold. En ze wil dus een internationaal project starten met verschillende organisaties. Wijven uit Nederland, een andere organisatie uit Portugal en eentje uit Engeland. En dan de landen in Zuid-Amerika. Dus ik ga u nog van alles over vertellen, want we zijn er nu langzaam mee bezig. Maar het mooie is, wat ze ook heeft gezegd, is dat, kijk, wij zijn hier bezig met art en culture, met het Afrikaans immaterieel erfgoed, het maken van voorstellingen over verzet tegen de slavernij. En ze zeggen maar ook in een land als bijvoorbeeld in Brazilië of in Colombia zijn mensen ook bezig. En wat zij wil is dat wij elkaar gaan ontmoeten. De Afrikaanse diaspora vanuit Nederland, vanuit Portugal, vanuit Engeland ontmoet de Afrikaanse diaspora in verschillende landen in Zuid-Amerika. En wat heel belangrijk, want Ghana staat centraal, waar heel veel van deze van de gemeenschappen zijn vanuit Ghana dus vertrokken, als slaaf gemaakt, vertrokken naar, verscheept naar Zuid-Amerika. En even nog een disclaimer voor u. Wanneer ik zeg slaaf gemaakt, nee sorry, wanneer ik zeg uit Ghana, dan moet ik u dit nog vertellen. In Ghana, u weet het ook al, maar ik ga het toch een keer herhalen. In Ghana staan zeker, wat men zegt, 50% van alle slavenvoorten in heel West-Afrika. Centraal-Afrika waren volgens mij geen slavenvoorten, want dat is meer het binnenland, een stukje binnenland van Centraal-Afrika, hou me te goede. Maar vanuit West-Afrika staan 50% van de slaafvoorten staan nu, wat we nu noemen Ghana. Dus vandaar dat heel veel mensen vanuit Ivoorkust, ook soms vanuit Togo, allemaal moesten lopen naar richting Ghana. Ze moesten echt dagen lopen en daar werden ze verscheept naar de nieuwe wereld. Dus dat is even een disclaimer om u mee te geven. Dus ik vond het heel interessant, en ook om het u te vertellen, dat zo'n professor zo'n groot project wil gaan opzetten. En, als laatste, zij is ook boardmember, een van de bestuursleden van het Panavest. En ze heeft mij uitgenodigd om met het bestuur van het Panavest in gesprek te gaan, waarbij we dus een samenwerking kunnen aangaan. Want Panavest, het volgende Panavest, is in juli 2027. En het was even uit mijn hoofd. En ik heb al stilletjes besloten dat ik daar naartoe ga. Panavest 2027. En ik moet nog even kijken in welke delegatie we gaan. Gaan we met een delegatie van Untold, Black Harmony en Eternity, om mezelf te presenteren, om Suriname en Curaçao, want we bestaan niet alleen maar uit Surinamers, onze organisaties, om Suriname en Curaçao te presenteren op het gebied van art en culture, en ook op het gebied van Afrikaan immaterieel erfgoed, en sowieso op het gebied van Winti. Dat weten van ons. Dus dat heb ik even, niet even, heb met haar besproken. En het was een aangenaam gesprek om met een professor te praten. En ik kende haar niet, maar zij had wel van ons gehoord. Dus dat vind ik heel mooi. Oké, ik wil eigenlijk muziek zetten. Ik ga even muziek zetten. En na de muziek kom ik terug met een andere item. Tot zo.

Ja, luister, als was even iemand bij de deur, ik moest even openmaken. Even kijken, waar was ik gebleven? Ja, ik zou er erg naar de muziek gaan. We waren al daar trouwens, dus we gaan naar de muziek. Tot zo.

0: Ja, laten we verder gaan. Dit was trouwens Erik Kabadoe. Wist u dat ik Erik Kabadoe een aantal jaar, nou heel veel jaren geleden, ik denk volgens mij, dat was ongeveer in 2016 volgens mij, heb ik Erik Kabadoe ontmoet in Engeland. Wij moesten toen optreden met Eternity op de Adornment Conference. Ik heb zelf nog een foto met haar gemaakt en wij moesten haar muzikaal begeleiden. Dat was best wel charming om iemand als Erik Kabadoe te begeleiden met haar optreden. Ik denk dat veel mensen dat niet weten, maar wij hebben haar begeleid als Eternity. En zij ging a cappella zingen en wij moesten dan als band, als drumband, mochten wij haar begeleiden. Dat vond ik, dat was zo geweldig. Het was volgens mij 2016 in Londen op het Adornment Conference. Dit festival bestaat niet meer, maar om even uit te leggen, Adornment Conference ging over, het had echt te maken met het presenteren van Afrikaanse schoonheid. Dus alles wat natuurlijk is bij ons als Afrikanen en Afrikaan diaspora, dat kon je zien op die dag. En dus kroeshaar, of laat zeggen gekruld haar, stond centraal. Onze history, zwarte verkopers, ga zo maar door, black business, dat stond allemaal centraal. Dus dat was heel interessant. Ik was, Erik Kabadoe mochten wij begeleiden. En ik heb gelukkig nog foto's van, deze heugelijke feit. We gaan naar het volgende onderwerp. En dat is colorism. En dit onderwerp ga ik altijd nog blijven maken samen met u. Omdat ik ben echt benieuwd trouwens. Want ik was gisteren en vandaag was ik op een klein onderzoekje uit van in hoeverre zijn er beelden en documentaires als het gaat over colorism in Suriname en Curaçao. Ik moest heel veel zoeken, maar ik kwam het niet echt tegen. Natuurlijk heb je natuurlijk ook je kleur. Maar ik kwam niet echt heel veel documentaties tegen over praatprogramma's over colorism in Suriname of op Curaçao. Maar het moet er vast wel zijn, dus ik moet gewoon verder zoeken. Maar wat ik wel heb gevonden is natuurlijk colorism in de Dominicaanse Republiek. En waarom het onderwerp? Ik ben me aan het verdiepen over de Afrikaanse diaspora in Zuid-Amerika. Vooral naar aanleiding van het gesprek met de professor, maar ik was er al daar eerder over bezig. Omdat als we praten over de Afrikaanse diaspora, hebben we heel vaak over het Caribisch gebied. In Jamaica, in Curaçao, natuurlijk in Suriname. Maar meer op de eilanden. Maar in Zuid-Amerika is de Caribische Afrikaanse diaspora heel groot vertegenwoordigd. Dus ik was echt even bezig met bijvoorbeeld Panama uit te zoeken. Ik was bezig met in Colombia. Ben ik dingen gaan lezen. En ook, ik maak natuurlijk ook aantekeningen meteen. Dus dat vind ik wel interessant. En ik wil ook weten van hoe zit het met colorism? Niet alleen in Suriname, maar ook in andere landen in Zuid-Amerika. Dat vond ik ook interessant. En ik kwam natuurlijk weer bij een documentaire van dit is natuurlijk een eiland van de Dominicaanse Republiek. En over met Wyclef, de zanger, de rapper, die kent u vast wel. En hij ging in gesprek met Godfrey. En Godfrey kent u wel, hele bekende uitgesproken comediant. En ik ga ook straks nog iets anders van hem afdraaien. Maar, en u weet, want ik was laatst ook nog in de discussie met iemand over de Dominicaanse Republiek. Hoe erg Dominicanen zijn, niet allemaal, maar over hun huiskleur. Want de Dominicanen, wat men zegt en wat we ook zien hè, op YouTube, op Facebook, op allerlei kanalen. Dominicanen vinden dat ze niet Afrikaans zijn. Dominicanen vinden dat ze niet zwart zijn. En dat in de Dominicaanse Republiek worden Haitianen echt racistisch behandeld door de Dominicanen. Daar lees ik best wel heel veel over. En ik kwam dan dit fragmentje tegen. En laat maar dit zeggen. Want het stukje colorism, het stukje ontkenning en haat van onze Afrikaanse afkomst komen ook nog steeds voor bij onze Suriname. Niet bij mij trouwens, maar bij ons als Surinamers komen nog steeds voor. Dat we zeggen van nee, ik ben geen Afrikaan. Nee, ik ben geboren in Suriname. Ik ben een Surinamer. Allemaal van dat soort stommiteiten. Maar daar kom ik een andere keer op terug. Maar laten we eerst gaan luisteren naar de podcast, het interview met Godfrey en Wyclef. En iedereen kent Wyclef natuurlijk, hè? Dus dat hoef je niet uit te leggen. Hier komt hij.
1: I made fun of Dominicans. Oh.
2: I know black, Papa. I know black. Okay.
1: they get on you.
2: Oh, yeah. It's all good. Yeah. But I have people have T-shirts. I have Dominican.
1: Even
0: kijken.
2: This whole thing with Dominicans, like, yep. not all,
1: yep.
2: Dominicans checking Haitians, mm-hmm. stopping them in the street, and taking them to jail.

0: Dominican kid, and they 4 years old, and I put...
1: I made fun of Dominicans.
2: But I ain't saying that this life don't work.
3: Ja, sorry luisteraars, er ging even wat missie is met het apparatuur, maar nu staat hij goed. Hier komt hij, u kunt het dan veel beter horen, dus over Dominicans en hun blackness met Wyclef en Godfrey. Hier komt hij.
1: Oh, I know black. I know black, Papa. I know black. Okay.
4: they get on you.
1: Oh, yeah. It's all good. Yeah. But I have people have t-shirts. I have Dominicans going, I'm so happy that you said it. Yo, my dad is the same complexion as you. And he be saying he not black, you know?
4: Yeah, yeah.
1: But this whole thing with Dominicans, like not all.
4: Yep.
1: Dominicans checking Haitians, stopping them in the street and taking them to jail.
4: Yeah.
1: How do you feel about that? There's this rivalry because they're part Haitian. Yeah. I mean, you got Trujillo, who was the president of the Dominican Republic, who was half Haitian.
4: Yeah.
1: And dressed up like Hitler and put powder on his face. You know, he was ashamed of his Haitian heritage. How are you feeling about that? I mean, do you ever think about, I gotta make something to talk about this, to address this, you know what I mean?
5: I do. My uncle is half Dominican.
4: Mm-hmm.
5: And his name is Raymond Joseph. He was born in the Baté and that side, right? Again, it starts off with the rhetoric is at the hierarchy. So if I take a Haitian kid and a Dominican kid and they 4 years old and I put them in Haiti, they're going to play.
4: Yep.
5: They're going to grow up together. They're going to be brothers for life. What happens is when they're 5 or 6, the rhetoric that's given from the very top with the government is like, these people are rats. They stink, they're mouses, they're traitors, they don't belong in this country. So automatically, what you think is going
4: to
5: happen when the kid turns 10 when the kid turns 12, right?
4: Yeah.
5: So I think like one of the things that can help that situation is as we move towards the future, more partnerships with Dominican artists, Haitian artists.
4: Yeah.
5: Dominican players, Haitian players, right? Because what happens is the rhetoric has to be changed the same way the politicians are doing their rhetorics. I feel like if the kids start to see the entertainers getting together, right? Because at the end of the day, the music that y'all dancing to, Hips Don't Lie by Shakira, a Haitian wrote it, right?
4: Yeah.
5: Y'all dancing to Maria Maria, a Haitian wrote that, right? And I could keep going, right?
4: Yeah, for it though,
5: right?
4: By the way.
5: Yeah, and then so a Haitian wrote that with a Dominican uncle, right? So at the end of the day, as we move forward, I always say, like, the check-in got to be, like, more Dominican artists and Haitians have to more get together. And what's crazy is that shit is only on the island.
4: Yep.
5: Because in New York, we don't have that problem.
4: No.
5: Everything is love.
4: Yeah, no
5: That's
4: doubt.
5: How you could see that rhetoric is coming from the island. But the way the Haitians are treated out there are inhumane. You know what I mean?
4: And there's a disrespect because I remember, like, I grew up here in the West Coast. And I remember there was just the, you know, play 1 year with the Miami Dolphins. It was 2007. And that was the first time I had ever really, really become familiar with Haitians. I had one teammate when I was with the Chargers, Jacques Césaire, and he was the one only Haitian I ever knew. And then when I went out to the Dolphins in Miami, I just realized it was like this disrespect, like, oh, that person's Haitian, right? Like it was like this constant disrespect. And I was blown away by it because, you know, the crazy thing is, you know how we can identify as, oh, that person's Nigerian.
1: Yeah.
4: Before I knew really about Haitian, I was like, oh, that person's Nigerian. Like,
1: you can't tell Haitian.
4: They look like
1: us.
4: Yeah, they were like, oh, no, well, I'm from Haiti.
5: No, it's the same tribe.
4: Yeah.
5: And again, like, very conscious of that. That's why in 96, when I got my first Grammy ever, like, that's why I wore my Haitian flag out there.
4: Yeah.
5: Like, so that was the first time the world ever saw a flag.
4: Yeah.
5: You see what I'm saying? And my other man, he wore his Jamaican flag, Steve Marley. Because on Flatbush at the time, it used to be a lot of fight with Jamaicans and the Haitians. Like, it used to be kind of wars, you know what I'm saying to you? And I think, like, coming out with them flags, we set a tone.
4: Yeah.
5: That's what I was saying. More entertainers have to naturally want to set that tone from both sides.
4: And that's what we're doing because we have, you know, our history, you know, is deeply, you know, interconnected in, you know, the Yorubas, the Igbos.
5: Yeah.
4: And there's been that rivalry. And I'm like, I mean, so happy my parents did exactly what you talked about, which they didn't spill all that stuff down to us. So we don't carry the same thing. Yeah, and so for us to be able to sit here knowing that there was history from the Biafra War, but that we can sit together as brothers and be able to have these deeper conversations. Yeah. Like, I'm so, and there, it was very intentful that we gave you the Unity jersey because it's something that I've just kind of watched your, and the way you move is like you're always looking for that unification. Like you to go from the biggest star on the planet to say, you know what, I want to do something. I'm going to go run for president of, I mean, there are not a lot of people who are at the
3: crowd. Ja, we gaan het onderbreken, want ik heb nog een paar andere items. Het ging dus over de manier hoe Haitianen worden met disrespect worden behandeld. Ik heb het een paar keer hierover gesproken hier in de uitzending met Radio. De manier hoe wij in Suriname Haitianen ook disrespecten. En als het niet waar is, hoor ik het graag van u, want ik heb het zelf een paar keer meegemaakt toen ik, als ik in Suriname ben. Dus wat je ziet is dat Haitianen worden op verschillende plekken, ook op Curaçao trouwens, heb ik het ook meegemaakt, hoe men Haitianen op een hele wrede manier racistisch bejegenen. En wij doen het ook in Suriname. En als het niet zo is, wil ik graag iemand horen die zegt dat het niet zo is. Want ik heb het wel meegemaakt. Ik ga graag die discussie met u aan. Even kijken hoor. En daarom vind ik het altijd belangrijk om over... Wat men vaak niet begrijpt, is de manier hoe de situatie nu in Haiti is ontstaan. Waardoor er bendeoorlogen zijn, waar er heel veel armoede is. Er is een reden waarom Haiti nu is... Op dit moment is op dit moment al van heel veel Haitianen vluchten vanuit Haiti naar welke land in Zuid-Amerika, in het Caribisch gebied of in de Verenigde Staten. Er zijn heel veel redenen daarvoor. En een aantal sleutelwoorden voor u om zelf te onderzoeken is: 1. Als u uw telefoon of op een papiertje hebt, schrijft u Papadoc op. De hele historie van Papadoc. U schrijft over de Haitiaanse revolutie. U schrijft ook over de betalingen die Haiti nadat ze zich hadden bevrijd onder leiding van Dessalines. Niet toezeggen over die, maar Dessalines. Wat toen Frankrijk met ze heeft gedaan. De boycott die Amerika en andere Europese landen op Haiti hebben uitgevoerd. Er zijn zoveel redenen. Dus voordat u een uitspraak maakt over Haitianen zijn dit, ze zijn slecht, bla bla bla. Ze zijn rovers. Check jezelf en check daarna de historie over wat er gebeurd is op Haiti. Waarom Haiti nu is wat het is. Check ook meteen heel goed de Haitiaanse revolutie. In Santo Domingo noemen ze het ook vroeger. Hoe de Haitianen zich hebben bevrijd. En dat die Haitianen zich niet alleen zichzelf hebben bevrijd, maar ook de Dominicaanse Republiek, maar ook andere eilanden. Dus het is heel belangrijk, de strijd van de Haitianen tegen de slavernij. En dan pas kunnen we praten. Ik heb nog iets anders weer, als we het toch even over Haiti hebben. Een laatste ding, en dan ga ik over naar het volgende onderwerp. De tijd gaat heel snel hier bij mij. Even kijken hoor, ik had het klaargezet. Even kijken, ja, over Fodou. Mythe omtrent Fodou. Dus ik ga hem heel kort voor die afdraaien, 5 minuten. En Wycliffe zit ook in de studio en hij vertelt een heel interessant stuk over Fodou. Dus hier komt hij.
5: The Haitians do voodoo. They applied, you know, voodoo. This is how they were able to, like, kill a lot of the dudes. They, you know, and then they put a stigma on the idea of voodoo, which is voodoo, right?
4: Yes.
5: Right? So the idea is this. The what's more powerful than 10,000 coming at me and I'm 2,000? How, I'm giving you an example. How would I strategize to win, right? So when people don't understand something, they fear it and they give it names like Serpent in the Rainbow, the Boogeyman,
6: like the movie.
5: The zombie is coming, right? But now let's look at it from a science point of view, right? You're dealing with 2,000 people, I'm giving you an example, that understands how to operate when it comes to the land, right? They understand herbs.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet.
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jetten legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens die Japanse bezetting en in interneringskampen. En vrouwen kunnen in de toekomst ook de troon van Liechtenstein erven. Het vorstenhuis heeft de regels aangepast. Voortaan wordt het oudste kind van de vorst troonopvolger, ongeacht of het een jongen of meisje is. De nieuwe regel geldt alleen voor kinderen die in de toekomst worden geboren. De huidige en enige dochter van erfprins Alois, Marie-Caroline, komt daarvoor niet in aanmerking voor de troon. Alois wil dat degene die het best is voorbereid het land zal kunnen leiden, ongeacht het geslacht. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw pikitiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5. Stars.
4: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt